0: Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de 35-jarige de Roon voor 1 seizoen getekend. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. De telescoop heeft een haarscherpe camera. De eerste beelden komen waarschijnlijk begin volgend jaar. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft, maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. De man ging op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen. 31 augustus. En de vakantie die is echt voorbij vandaag, hoor. En voor mij was dat wel een vakantie met grote veranderingen, moet ik zeggen. Want ik kreeg een tweede kind. Mocht je me nou een paar weken geleden ook gehoord hebben met een soort van een cliffhanger. Ben ik er wel, ben ik er niet? Nou, ik was er niet, want ik zat die dag mijn tweede zoontje te halen. Hoe zeg je dat? Zoiets. Het was heel leuk. Tenminste, ik vind dat heel leuk. Moet ook zeggen dat ik dus toch al wakker was op dit moment. Dus ik kon hier makkelijk zijn. En naast het geluk van dat tweede kind bracht ik ook mijn hele zomer met mijn familie thuis door. Was ook wel eens anders. Meestal ben je dan weg in de zomer, zeker de laatste jaren. Want ik heb ook een zoontje van een jaar of zes. Dat is mijn oudste zoon dus. En daarom was ik vorige week ook in een pannenkoekenrestaurant. Ja, normaal kom je daar natuurlijk niet. Maar met een kindje van zes gaat het toch die kant op. En het was geen gewoon pannenkoekenrestaurant, maar eentje met heel veel speelmogelijkheden. Dat was ook wel nodig, want ja, het suikerniveau, daar was er wel eentje van mag een onsje meer zijn, zeg maar. En er gebeurde daar iets grappigs. En dat zette me wel een beetje aan het denken. Want mijn zoontje maakte een vriend. En dat gebeurde op zich regelmatig. Maar dat ging heel snel. Er kwam een jongetje aanlopen en die zei: hey, zullen we vrienden zijn? Ik had net twee vrienden, maar de ene is een pannenkoek eten en de andere is weg. En mijn zoontje deed mijn oude schouders omhoog en zei: nou, oké. Vriendschap was geboren en het deed mij beseffen dat, ja, eigenlijk heb ik al jaren niet echt nieuwe vrienden gemaakt. En op een of andere manier wordt dat steeds ingewikkelder. Los van of je er naar op zoek bent of niet. Maar zo ingewikkeld is het dus blijkbaar niet. Je loopt naar iemand toe en zegt: hé, zullen we vrienden worden? Nou, klaar. Waarom stoppen we daar op een gegeven moment eigenlijk mee? En moet de vriendschap altijd eeuwigdurend zijn of kan het ook voor eventjes? Nou, in dat pannenkoekenrestaurant eindigde de vriendschap eigenlijk, nou, een beetje zo. Oudste zoon dus. En daarom was ik vorige week ook in een pannenkoekenrestaurant. Ja, normaal kom je daar natuurlijk niet. Maar met een kindje van zes gaat het toch die kant op. En het was geen gewoon pannenkoekenrestaurant, maar eentje met heel veel speelmogelijkheden. Dat was ook wel nodig, want ja, het suikerniveau, daar was er wel eentje van mag een onsje meer zijn, zeg maar. En er gebeurde daar iets grappigs. En dat zette me wel een beetje aan het denken, want mijn zoontje maakte een vriend. En dat gebeurde op zich regelmatig. Maar dat ging heel snel. Er kwam een jongetje aanlopen en die zei: hey, zullen we vrienden zijn? Ik had net twee vrienden, maar de ene is een pannenkoek eten en de andere is weg. En mijn zoontje deed mijn oude schouders omhoog en zei: nou, oké. Vriendschap was

0: steeds ingewikkelder. Los van of je er naar op zoek bent of niet. Maar zo ingewikkeld is het dus blijkbaar niet. Je loopt naar iemand toe en zegt, hé, zullen we vrienden worden? Nou, klaar. Waarom stoppen we daar op een gegeven moment eigenlijk mee? En moet de vriendschap altijd eeuwigdurend zijn of kan dat ook voor eventjes? Nou, in dat pannenkoekenrestaurant eindigde de vriendschap eigenlijk, nou, een beetje zoals die begon. 2 uur later kan mijn zoontje even inchecken bij ons, want we zouden bijna naar huis gaan. En ik zei van, joh, moet je niet even gedag zeggen tegen je vriend? Hij zei, oh, ik weet eigenlijk niet waar die is. Zullen we maar gaan? Is goed. Goedemorgen. Tijd om je week op te starten. Met Iggy Pop, Kate Pearson en dit is Candy op NPO Radio 2.
1: Vanochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via nporadio2.nl. Dag nacht.

0: Ja, lekker man. You can leave your head on, Joe Cocker. En in de app komen wat vragen binnen. Doortje zegt... Hoi Annelie, wat heb je een lage stem vandaag? Ben je verkouden? En Judith zegt...
1: Hey, ben je naam even kwijt, hoe is het?
0: Ja, Matthijs dus. Goedemorgen.
2: De dag nachtplaat.
0: Ja, was wel aardig geweest, als ik dat even gezegd had. Christian had het trouwens wel gezien. Matthijs en Jarno, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Leuk om hier te zijn en leuk dat jij er bent. Het is iets over vieren en het is tijd voor de dag nachtplaat. Twee keuzes. Keuze 1. Je blijft nog even in de nacht hangen. En denk na. Ik droom nog even weg. Doe mijn ogen nog even dicht. Of misschien kom je wel net thuis. Denk je na. Moet nog eventjes iets hebben om weg te zakken. Dat mag. En de andere is keuze 2. De dagplaat. Om gewoon op te starten. Dat bakkie koffie. Maar dan in muzikale vorm. Mocht je nou denken. Ik blijf even in de nacht hangen. Kies je vandaag voor deze.

Ja, de nachtplaat dus. Hunting High and Low. Van AHA. Fijn hoor. Om even in die nacht te blijven hangen. Maar wel symfonisch in de nacht te blijven hangen. Dus het is wel wegzakken in de nacht. Met een klein beetje symfonische energie. Dan denk je, na die nacht, die kan me niet kort genoeg duren. Het is tijd voor de dag. Dan ga je voor deze.

Go, Johnny B. Goode. Ik zou het wel weten, denk ik hoor. Maar misschien is het ook omdat ik al eventjes op ben. Ik bedoel, die baby gaat bij ons ook hartstikke vroeg af. Dus ik was al iets voordat ik mijn bed uit moest wakker. En dan is Johnny B. Goode. Go, Johnny, go. Wel heel erg lekker. Laat het even weten via de NPO Luister app of je kiest voor de dagplaat Johnny B. Goode dus. Of de nachtplaat Hunting High and Low van Aha. Het is ook wel echt een nachtplaat trouwens. Songs to Soothe, Jacqueline Govaert.

0: Oh, what a night. Of oh, what a morning. Het is maar een beetje wat je wil, hè. Goedemorgen.
1: De dag nachtplaat.
0: Ja, en je mocht kiezen. Oh, what a night. Of de nachtplaat. Of de dagplaat. En er is echt volle bak gestemd, kan ik je vertellen. Lika kon niet kiezen. Zei nacht, dag. Nou ja, ik weet het niet precies. Christian was ook op zoek naar de nachtplaat. Robert de dagplaat. Marco de dagplaat. Judith de dagplaat. Erwin had geen idee van die AH-plaat. Ja, dan moet je toch maar checken. Echt een leuke plaat. Hunting High and Low. De dagplaat voor Nico en Dick, die gek zijn op Back to the Future. De nachtplaat voor Bas en de nachtplaat voor Stefan. En op de valreep komt nog de dagplaat binnen van André. En ja, dat zou maar zomaar iets kunnen zeggen over hoeveel er gestemd is. Maar ja, ik kan natuurlijk niet alles voorlezen. Maar Lianne, die weet wat het geworden is, want die heb ik nu aan de lijn. Lianne, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Matthijs.
0: Hoe gaat het met je?
2: Ja, best lekker.
0: Best lekker? Klinkt niet heel enthousiast.
2: Ja, nou ja, goed. Ik heb een leuk radioprogramma opstaan. Dus ik kan de ochtend zingend beginnen.
0: Ah, Lianne, dankjewel. Ik doe even een hartje naar de camera. Leuk, ik vind het leuk dat je luistert. En ik begreep dat jij boer bent. Dus jij bent al vroeg op om het erf op te gaan?
2: Och, jij nou heeft je ingelicht.
0: Zeker.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, wat staat er op het programma vanochtend?
2: Nou, ik ben nu nog een beetje 's ochtends aan het rommelen in huis.
0: Ja.
2: En dan ga ik zo meteen de schuur in. En dan ga ik eerst jongvee voeren.
0: Ja.
2: En dan ga ik de koeien naar binnen halen, want wij hebben ze normaal buiten lopen.
0: Ja.
2: En dan ga ik ze binnenhalen, ga ik ze melken. En dan gaan ze weer naar buiten.
0: Je hebt een melkveebedrijf dus?
2: Een melkveebedrijf, ja.
0: Ja. Hoeveel koeien gaat het dan om, even voor mijn beeld?
2: Niet groot, 40.
0: 40. Nou, dat is gewoon een melkveebedrijf wat dus ook goed kan blijven bestaan onder al die nieuwe regels.
2: Ja, maar ik kreeg van het voorjaar wel het bericht dat ik het 10 weg moest doen.
0: Oh.
2: En daar ben er dus al op de al 5 weg.
0: Oh, jeetje.
2: Ja, het mag niet meer.
0: Jeetje, wat heftig lijkt me dat. Want het zijn toch ook je dieren?
2: Het zijn ook mijn dieren, ja.
0: Ja.
2: En er is een koe bij van meer dan 16 jaar oud. Bijna 17 jaar oud. En de, ja, laat ik het in menselijke termen zeggen, die zit in de overgang. En die kan dus niet meer zwanger worden.
0: Nee.
2: En ja, dan is dat eigenlijk bedrijfstechnisch niet verantwoord om te houden. Want ja, je kunt er alleen maar melken, maar die melk die wordt steeds minder. Omdat er dus ja, geen kalfjes meer komen.
0: Ja.
2: Maar ze is lichamelijk nog zo goed dat je zegt van nou, die doe je niet weg.
0: Nee, en je hebt natuurlijk ook een band met zo'n dier, kan
2: ja,
0: ik me voorstellen.
2: Ja,
0: als je zo lang bij is.
2: Een enorme band met dat dier. En toch moet ze weg.
0: Jeetje. Heftig hoor, Lianne, kan ik me voorstellen. Ook omdat het je bedrijf is.
2: Ja,
0: omdat het je bedrijf is. En ik kan me voorstellen dat je ook denkt, ik wil het goede doen voor de wereld, voor de dieren, voor de mensen. Maar dit lijkt me ook een pijnlijk gevolg van dit soort regelgeving.
2: Ja, en dan krijg je op de radio reclames van, ja, ze worden maar 4.
0: Ja. Nou, dat
2: niet dus.
0: Nee, dat hebben we bij deze dan even gelogen straft, om maar zo te zeggen.
2: Ja.
0: Deze werd 16. Of ja.
2: Ja, bijna 17 is
0: bijna
2: het.
0: Bijna 17.
2: Ja, eind oktober wordt ze 17.
0: Ja. Dus, heftig verhaal. Ja. En tijd om toch de dag maar te gaan starten. Het is altijd een beetje een harde overgang. Jij hebt gekozen voor de dag of de nachtplaat. Welke start je mee op vandaag?
2: De dagplaat graag.
0: Ja, Johnny B. Goode van Chuck Berry.
2: Ja.
0: Alleen,
2: ja, ja.
0: Ik wens je een hele mooie dag en veel succes vandaag.
2: Dankjewel, Matthijs.
0: Fijne dag.

hoorde Country Revival, Stella Lefty. Bassen, hoor je bij NPO Radio 2, goedemorgen. En Doortje vraagt zich af, ja, kan je niet herinneren dat ik je hier eerder heb gehoord? Dat klopt ook, Matthijs dus hier. Ben niet twee keer eerder geweest, maar misschien was je toen wel met vakantie. Aangenaam kennis te maken, ja, waar je me van kunt kennen. Ja, hier dan dus van, denk ik. Goed, ik hoop dat ik in ieder geval de dag lekker met je kan opstarten. Gaan we doen met deze. De man die zijn naam heel vaak veranderde.

Heerlijk. Kings of Leon, Sex on Fire, NPO Radio 2. Pim-pam-plaat. Goedemorgen. Ik ben benieuwd of je al wakker genoeg bent voor dit spelletje. Ik vind dit oprecht een van de moeilijkste spelletjes van de Nederlandse radio. Ik zeg het je maar gewoon. Toen ik deze zomer voor het eerst moest overnemen, dacht ik... Het is gewoon echt ingewikkeld hoor, om 4:30 ochtends. Ik draai zo meteen aan het pim-pam-pet-wieltje wat hier voor mij ligt. En ik vraag je om bij elke letter die ik draai iets te bedenken. De eerste letter voor een artiest en de tweede letter voor een plaat. En samen gaan we die dan zo meteen voor je draaien. Ik ga gewoon eens even draaien aan het wieltje. Komt-ie? De A voor de artiest. Zou dan bijvoorbeeld AHA kunnen zijn. Maar die hebben we al gedraaid. Alanis Morissette. Noem maar wat. Er zijn heel veel artiesten met een A te bedenken natuurlijk. Dus een artiest met een A zoeken we. En dan zoeken we een titel van een plaat met een... T. Een titel van een plaat met een T. Dus we zoeken de artiest een A. En de titel van de plaat is de T. Laat het weten via de NPO Luister-app. Terwijl je luistert naar Direct. Vanavond staan ze op de KIWF Wensweek.

0: Heerlijk nostalgisch liedje, hoor, moet ik zeggen. I'm Like a Bird, Nelly Furtado. Pim pam plaat. NPO Radio 2. Goedemorgen, Matthijs hier. En ik heb je net gevraagd om een artiest te zoeken met een A en een plaat met een T van Tinus. Er was nog wat onduidelijkheid in de app of ik de T had genoemd. Maar nee, het was de T van Tinus. En er zijn heel veel antwoorden binnengekomen. Veel ABBA-liefhebbers, ook best wel wat AHA-liefhebbers. Die had ik nog niet gedraaid. Even een rectificatie van mijn kant. Had dus gekund. AHA, Take On Me. Alice in Chains met Them Bones komt binnen. En dan allerlei verschillende varianten van een band die Judith in de sportschool ook heeft gekozen. Judith, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Thijs.
0: In de sportschool om 4:48?
1: Ja.
0: Jeetje, wat mooi op tijd.
1: Ja, heerlijk. Alleen sporten, hè?
0: Ja, ik wou dat ik jouw discipline had. En wat is je favoriete sportschool dingetje wat je doet? Wat vind je lekker om te doen?
1: Zoals Arno en Gijs wel weten, de liefste lowerbody.
0: De liefste?
1: De lowerbody.
0: Ah, de lowerbody, de benen, de BBB, ja. Zeg maar.
1: Ja, de BBB.
0: Ja, oké. En hoe laat begin je dan en hoe laat stop je ermee?
1: Ik begin om 4:15 en ik stop om 6:30.
0: Oké, en daarna ga je aan het werk of naar bed?
1: Nee. Dan ga ik naar huis, dan ga ik eten maken en dan ga ik naar het werk. Tot
0: 4:30. Wauw. Lekker hoor. Ik ben plaatsvervangend trots en onder de indruk op je Judith. Jij hebt gekozen voor een band die veel binnenkwam. AC/DC. Nou koos jij voor Thunderstruck. Maar er kwamen ook heel veel mensen binnen die voor TNT kozen. Kan ik je nog verleiden om ook voor TNT te kiezen misschien?
1: TNT ken ik niet.
0: Nee, dan wordt het toch Thunderstruck. Nee, ja goed, we hebben het dan even geprobeerd. Sorry Remco. En al die anderen. Judith, ik wens jou heel veel succes in de sportschool. Maak er een mooie dag van.
1: Komt goed.
0: All right.
2: Doei doei.
0: Ja, sorry Remco en al die anderen die voor TNT kozen. Had ik ook wel lekker gevonden hoor, moet ik zeggen. Maar goed, tegelijkertijd. Wat is er mis met een kleine donderslag op je maandagochtend? AC/DC op NPO Radio 2. Goedemorgen.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 5 uur, Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk kan overkomen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer: in het westen buien met kans op onweer. Het is een graad of 16. Overdag opnieuw wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanochtend om 6 uur start de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Luister de hele week en stuur jouw wens in via NPO Radio 2.

Sugar Babes, Push the Button, NPO Radio 2. Goedemorgen. Ik vind dit een fijne plaat. Echt, ja. Ik weet niet of ik dat eigenlijk kan zeggen. Is dit dan een guilty pleasure of niet? Twijfel een beetje. Ik vind het in ieder geval heel fijn. Sugar Babes dus op NPO Radio 2. Matthijs hier. Ik krijg wat appjes. Een nieuwe stem of een onbekende stem. Nou, ik zal het nog één keer zeggen. Matthijs hier. Goedemorgen. Leuk om bij je te zijn. En ik was al wakker. Dat vertelde ik ook al. Want ik heb een baby van 5 weken oud. Dus om 2:30 ging de wekker niet af. Maar wel de baby af. Dus dat was heel fijn dat ik hier op tijd kon zijn. En dit is mijn laatste uurtje voor vandaag. En ook het laatste uurtje voordat we de KWF Wensweek invliegen. We gaan zo meteen naar Doorn overschakelen. Daar zitten Daniel en Roelof klaar om de speciale KWF-week af te trappen vanaf camping Het Grote Bos. Komende week staat hier op de zender namelijk helemaal in het teken van het vervullen van wensen van mensen die te maken hebben gehad met kanker of die op dit moment nog keihard in de strijd zitten tegen die vreselijke ziekte. En ik heb al even gekeken naar het programma en het wordt een indrukwekkende en prachtige week met vanavond dus onder andere direct daar live vanaf die camping. Dat allemaal over een uurtje, maar ik kijk vanochtend ook even met je wat deze maandag ons verder allemaal nog gaat brengen. En ja, wat het meest denk ik in het oog springt is toch wel dat voor de kinderen, leraren en ook heel veel ouders de pret officieel voorbij is. Of voor de ouders misschien de pret weer begint, ik weet het niet precies. Want de deuren gaan officieel weer open van alle scholen in Nederland. Daarmee zit de zomervakantie er voor iedereen op. En zie je overal op de weg weer die bekende spandoeken met de scholen zijn weer begonnen hangen. Verder doet de rechter vandaag uitspraak in de bizarre strafzaak tegen de 33-jarige man die van plan was om prinses Amalia te ontvoeren en met haar te trouwen in Polen. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging en eerlijk gezegd lijkt me dat meer dan op zijn plaats voor deze figuur. En tot slot dacht je misschien dat we na het definitieve einde van Soldaat van Oranje eindelijk verlost waren van de musical. Hij is nu echt gestopt, maar het houdt niet op, niet vanzelf. Een gigantisch deel van de originele decorstukken wordt vandaag namelijk geveld. Dus mocht je denken, hey, ik wil graag de replica van de voorkant van een klassieke Bentley of een airco uit 2012, of je kan volgens mij ook dat vliegtuig wat daar staat, daar kan je nog iets van kopen. Sla vandaag je slag, want de veiling sluit vanmiddag voor de liefhebbers van Soldaat van Oranje dan. Goeie musical, maar je moet wel weten wanneer je moet stoppen. Dit zijn de New Radicals.

vrolijk gitaartje van Mark Amber en Good to Be op NPO Radio 2 op een wel regenachtige maandagochtend. En ik moet eerlijk zijn, ik moet altijd wel even slikken als de zon verdwijnt en de regen verschijnt. Maar er zijn ergere dingen. In 1988 dansen naar schatting 119.000 mensen Polonaise op de maat van dit nummer en haalde het Guinness Book of Records. Nou, de

script. Zo heet het liedje, ja. If You Could See Me Now op NPO Radio 2. Waar ja, iemand mij toch even een klein beetje corrigeert. Bas zegt, jij bent er wel niet blij met de regen. Maar ik ken een aantal mensen die wel heel blij zijn met de regen. Tuinders, landbouwers, et cetera. Ja, ze droogde de zomer in tijden gehad weer. Dat is ook waar, was, is ook waar. Maar mag ik toch even niet van de regen houden, alsjeblieft. Ik heb trouwens deze zomer een nieuwe hobby opgedaan. En die heeft hiermee te maken. Ja, misschien komt dat wel omdat ik vooral met een 6-jarige ben opgetrokken. Ik vertelde al, ik ben deze zomer voor de 2e keer vader geworden. Heel leuk. Heel veel thuis geweest. Met mijn jongste zoon. Die is dus nu een week of 5 oud. Vandaag 5 weken oud. En met mijn oudste zoon, die is 6 jaar. En ja, op een of andere manier ga je dan ook die hobby's overnemen. En dit is denk ik zijn lievelingshobby op dit moment. Kaartjes verzamelen. En mensen zeggen tegen mij ook van, ja, brengt dat je een beetje terug naar vroeger? Nee, niet eigenlijk. Heel eerlijk gezegd. Ik heb nooit Pokémon kaarten verzameld. Wel allerlei andere dingen. Postzegels, stenen. Dus het zit wel een beetje in mijn genen, denk ik, om dingen te verzamelen. Maar ik ben nu helemaal gek van die kaartjes. En tot op het niveau dat het een beetje gênant wordt, dat ik dus met hem ergens sta. En dat ik dan liever een pakje wil kopen dan hij. Want het is zo leuk om zo'n pakje open te maken. Een beetje gokken voor beginners. Ook een beetje gevaarlijk misschien. Maar de rush als die ene Pikachu erin zit, oh. Dit zijn editors op NPO Radio 2. Goedemorgen.

Niet show me love, maar love for love. Ja, iets minder vaak hoor je die, maar als je hem dan hoort, denk je ook wel weer... Ah ja, die heb ik best wel vaak gehoord. En terecht ook trouwens, wat een ongelooflijk goede plaat. Op de achtergrond lijkt het alsof ik of neergeschoten word... of er een helikopter landt. Het tweede is het geval natuurlijk bij Billy Joel. En ik vraag me af... welke muziek er vroeger bij jou altijd in de auto aanstond. Was dat Billy Joel of een cd van je vader... of iets wat je moeder meezong? Stuur dat even naar de NPO Luister-app. Dan ga ik hem zo voor je draaien.

Ja, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Of Fear, Kingdom of Fear, moet ik zeggen, Kingdom of Fear. Nou goed, het is ook vroeg voor mij, zal ik maar zeggen. Goedemorgen, Matthijs hier. En aan het einde van de vakantie zal ik me af te vragen hoe jouw vakantie eigenlijk is geweest en welke muziek daarbij hoort. Ik zal dat even uitleggen. Ik ben zelf niet op vakantie geweest. Ik vertelde dat eerder al. Ik heb een tweede kindje gekregen, dus wij waren thuis. We zijn wel even weg geweest. Maar ja, als ik aan vakantie denk, denk ik ook heel vaak aan muziek. Nou, ik denk eerst aan koffers vol op de achterbank. Mijn moeder die dan aankomt, zegt, nou, nog één koffer. En dan zegt mijn vader, ja, maar waar dan? Nou, uiteindelijk zit hij er dan in. En dan zit je in die auto naar Frankrijk in ons geval. Gingen we urenlang rijden. En wat je doet, is luisteren naar de radio bijvoorbeeld. Maar ook muziek die je hebt meegenomen. We hadden zo'n 6 cd-wisselaar in de auto zitten. En er zaten dan 6 verschillende cd's in. Dire Straits, Laura Pausini, Joe Cocker. Iets van Paul de Leeuw. Ik denk Marco Borsato. En Joep van Teck. Er zat altijd iets van Joep in. Kan die hele conferentie nog meepraten. En dat zijn dus ook soort van kernherinneringen die je hebt aan vakantie. Conferences van Joep, liefde voor muziek. En alles wat ik had opgenomen trouwens op mijn Walkman van de radio kon van alles zijn. Van de Dance Smash van een andere zender tot Safri Duo, Play the Life, weet ik nog. Oh, heb ik die veel geluisterd in de auto, maar ook Bon Jovi. En ik ben dus wel benieuwd, wat is jouw achterbankliedje eigenlijk? Stuur het even in de NPO Luister app en misschien hoor je hem zo wel terug op de radio. Want ik ben heel benieuwd naar jouw achterbankliedje dus. Het liedje dat je altijd luisterde op vakantie. Misschien wel deze zomer.

0: de mannen van Raccoon. Laugh About It op NPO Radio 2. Goedemorgen, Matthijs hier. En ik vroeg je net, wat was nou jouw achterbankliedje? Welk liedje draaide jij altijd en doet je forever denken aan mooie vakanties in Frankrijk of in Duitsland of heel ver weg? En er kwamen mooie antwoorden binnen. Anja zei onder andere dat ze altijd luisteren naar Gabriella Chilmi, Nothing, Sweet About Me en Amy McDonald, een beetje vergelijkbaar wel. En Simon Garfunkel voor M. Donk en Dire Straits, Alchemy Live voor Carl, ook heel erg fijn. En de Dire Straits zat dus ook in die 6-cd-wisselaar die wij thuis hadden. Maar Annelies heeft ook een aantal mooie liedjes ingestuurd. Annelies, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Kun je me even meenemen naar, laten we zeggen, hoe lang geleden is dit ongeveer?
1: Nou, dit is jaren 80.
0: Oké.
1: Wij gingen altijd richting Zuid-Frankrijk.
0: Wat voor auto?
1: Een Citroën BX Break.
0: Ah ja, als die kapot gaat, hebben ze de onderdelen in ieder geval in Frankrijk.
1: Ja, nee, precies. Dat scheelde inderdaad. En we zaten met z'n drieën op de achterbank. En je snapt natuurlijk, drie pubers, dat was gewoon ook een beetje krap.
0: Ja.
1: En mijn vader had nogal diversiteit in zijn muziekstijl. En dat was dus, onder andere Leaving on a Jet Plane of... Oerend Hart draaide die ook en zo.
0: En wat vind jij het mooist zelf?
1: Nou, eigenlijk vind ik bij alle nummers... krijg ik daar wel weer dat achterbankgevoel bij. Dus ja? Ik draai hem zelf dan ook wel als ik in de auto zit. Af en toe gewoon mijn guilty pleasure nummers. Ja. Dan draai ik die gewoon.
0: Oerend Hart. Even heuken op de achterbank.
1: Leaving on a Jet Plane. Ja, precies dat ook. Ik word daar gewoon wel blij van die nummers.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. En als jullie dan aankwamen in Frankrijk, ik ben altijd even benieuwd, waren jullie met een tent?
1: We waren met de tent in het begin en later gingen we met een vouwwagen.
0: Oké, en wij hadden wie zette hem op?
1: Dat was natuurlijk, toen wij jonger waren was dat vloekend mijn vader, want dat ging natuurlijk niet helemaal goed.
0: Ja.
1: En wij moesten ons eigen tentje zelf opzetten.
0: Ja.
1: Dus dat,
0: Te gek, Annelies.
1: Ja,
0: dankjewel voor dit mooie verhaal. En ik ging helemaal aan op deze John Denver's Leaving on a Jet Plane.
1: Nou, fantastisch. Helemaal tof. Dankjewel.

John Denver, Leaving on a Jet Plane. Het achterbankliedje van Annelies. Liedje waar zij echt nog aan haar vakanties in de jaren 80 moet denken. Lekker zeg. Dit was hem weer voor vandaag voor mij. Zometeen live vanuit Doorn. De ochtendshow die nu al vertrouwd klinkt. Ze zijn opgestaan. Daniel en Roelof. Fijne dag.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6 uur, Manik Sampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren in Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker 1 toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Marnix, dankjewel. Goedemorgen, Roelof.
3: Goedemorgen, Daniel.
2: En goedemorgen, Rijn Baartmans bij de ANWB.
4: Goedemorgen, Daniel en Roelof. Op dit moment zijn er nog geen files te bespeuren. De verwachting is wel dat die er gaan komen, want ook de regio Midden is als laatste regio aan de beurt om weer terug aan de bak te gaan na de zomervakantie. En dat betekent dat we ook hier weer gaan zien dat het langzaam maar zeker weer drukker wordt op de weg. Verder kunnen er lokaal zware buien met onweer voorkomen en dit kan dan weer plaatselijk tot files leiden.
2: Oké, nou, we gaan het meemaken, dankjewel.
4: Super, wellicht tot straks.
2: Hoi, hoi.
5: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
5: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
7: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Joehoe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
12: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Wauw, dat was te gek. Morgen gaan we
9: 15% korting op alle raamdecoratie.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
12: Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Wauw, dat was te gek. Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?

0: Europa mee.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Wauw, dat was te gek. Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
4: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.

0: zijn aan het vinden, want we zitten hier op het vakantiepark RCN Het Grote Bos in Doorn voor de aftrap van de wensweek voor KWF. De officiële aftrap is straks om een uur of 8.
1: Ja.
0: Maar we zitten er al. Dus je bent al van harte welkom. Als je in de buurt bent van Doorn, kom dan vooral even langs. Ik moest wel lachen, want we waren echt een van de allereerste op het park vandaag.
1: Ja.
0: Ik werd zelfs even tegengehouden door de beveiliging. Oh, het is nog niet open. Het is nog niet open. Ze zijn nog niet begonnen.
1: Die zaten hier op het terras bij het restaurant. Ze zaten chillen de hele nacht.
0: Die hebben de hele nacht onze studio in de gaten gehouden. Nou, en dat is gelukt, want het staat hier allemaal hartstikke mooi en hartstikke fijn. We hebben een soort houten cabine. En we kijken uit over het plein met het grote podium, waar natuurlijk alle artiesten gaan komen optreden deze week. En je bent van harte welkom. Je kan voor het raam gaan staan en naar binnen kijken. Het naar buiten kijken is iets lastiger vanwege al dat licht. Maar dat zal waarschijnlijk beter gaan als straks de zon opkomt. Het is maandag 31 augustus 2026. De zomervakantie zit er nu officieel op voor iedereen in Nederland. Vandaag mag de regio midden weer aan de bak en start het academisch jaar ook. Het wordt extra druk op de weg en ook op het spoor. Vooral op dinsdag en donderdag kun je weer overvolle treinen en hele lange files verwachten. Experts spreken van een Dido-economie.
1: Zo. Nou, bij ons, bij BNNVARA.
0: Ja.
1: Nou, op dinsdag en donderdag niet te parkeren, Daniel. Weet je ook alles van, hè?
0: Zeker. En op de andere dagen is het uitgestorven. Grote organisaties zoals de Belastingdienst gaan extra inzetten om ervoor te zorgen dat werknemers op andere dagen naar kantoor gaan. Bijvoorbeeld, die gaan een yogales op woensdag organiseren. Of een vrijdagmiddagborrel voor teams die overleg op vrijdag plannen.
1: Een yogales op woensdag, dan jagen ze toch weg.
0: Ja, nou ja, goed. Maar dit vind ik ook wel mooi. Van, ja, jongens, als jullie op vrijdag een overleg plannen, dan krijg je een borrel.
1: Lekker. Hey, en minder leuk natuurlijk. Gisteren was het eindelijk zover. De allerlaatste uitzending van Zomergasten.
2: Goedenavond. Je kijkt naar Zomergasten. Nu het nog kan. De allerlaatste aflevering van het allerlaatste seizoen met psychiater Jim van Os. De allerlaatste zomergast.
1: 37 jaar lang, hè, was het programma In de Zomer op de Buis. 214 gasten in totaal die hun ideale tv-avond samenstelden. Vanwege de bezuinigingen bij de NPO moet het programma stoppen. Het hielp ook niet dat er niemand keek. Nee. Het laatste seizoen werd natuurlijk gepresenteerd door Janine Abbring. Je hoorde er al. Sigrid Kaag was onder andere te gast. Elmer en Tommy Wieringa dit seizoen.
0: Ja, en na ruim 15 uur onderhandelen waren de drie partijen van Rob Jetten, D66, Dylan Jessegus, de VVD en Henry Bontebal, het CDA, vannacht om 1:30 het nog steeds niet eens over de begroting voor volgend jaar. En veel tijd om uit te slapen is er niet, want de klok tikt onverbiddelijk door. De plannen moeten uiterlijk aankomende nacht van maandag op dinsdag definitief op papier staan. De Raad van State heeft immers ook nog wat tijd nodig om een weloverwogen plasje over de cijfers te doen voordat er dan Prinsjesdag is. Straks om 9 uur gaan de partijen weer verder met onderhandelen.
3: Twee vandaag.
0: Ja. En ook hier vanaf de wensweek gewoon twee woorden om je dag mee te beginnen. Je kan ons twee woorden insturen en een plaat erbij. En die twee woorden moeten ons dan een beetje prikkelen om jouw plaat te gaan draaien. Dus vertel ons iets over wat je week gaat brengen. Bijvoorbeeld vakantie en Doorn.
1: Begrotingen, tips.
0: Ja, of kinderen opgerot. Kan natuurlijk ook. Nou, waar is jouw hoofd op dit moment? Vat het samen in twee woorden en stuur ons die twee woorden via de NPO Luister-app. Met een plaat erbij natuurlijk. En wie weet draaien we die plaat zo meteen voor. Jonas Blue ga je horen, Edge of Desire. En dit is De Dijk, Binnen Zonder Kloppen.

0: Friends Trent Darby. En Wishing Well. Het is 9 minuten over 6. Een hele goede morgen. We zijn er weer. Vanaf een bijzondere plek deze week.
1: Nou, dat mag gezegd.
0: We staan in een glazen kabine.

0: daar zijn we.
1: Op NPO Radio 2. Daniel en Roelof zijn al op.
0: Ja, we zijn een beetje ons plekje aan het ontdekken.

0: Honest Blue, een Edge of Desire.
1: Twee vandaag.
0: Twee woorden voor vandaag. Twee woorden die samenvatten wat de dag jou gaat brengen. En in het geval van Ingrid zijn die twee woorden... Goedemorgen Ingrid, zeg het maar.
2: Goedemorgen. Genieten en boswandeling.
0: Oh, je bent er vroeg bij dan.
2: Ja, heerlijk. Doe ik eigenlijk altijd.
0: Maar ga je dan met een zaklamp het bos in? Want je ziet toch helemaal niks?
2: Nee. Ik ga normaal gesproken als ik thuis ben. Ik ben nu op vakantie. Als ik thuis ben ga ik al wat eerder. Maar daar is de weg bekend.
0: Ja.
2: Maar hier ben ik dus een uurtje later. En nu, het is een mooie dag.
0: Wat heerlijk. En waar ben je op vakantie dan?
2: Vlak bij Apeldoorn.
0: En is het een mooie omgeving? Is het een rijk bebost gebied?
2: Ja.
0: Nou.
2: We zitten op een vakantiepark. En meteen eigenlijk als je het park uitloopt. Ja, dan kan je het bos in.
0: Wat lekker. En
3: hoe ver is het van Apeldoorn? Want wij zitten ook op een vakantiepark. Dat is ook niet heel ver van door. Je zit gewoon over de deur hier.
2: Dat hoorde ik. Nee, wij zitten... Ja, Klein Milligen heet het, geloof ik.
3: Oh, nee, dat is niet hetzelfde.
0: En hoeveel kilometers probeer je een beetje te doen? Want misschien kan je het wel redden tot aan hier, tot aan Doorn.
3: Nee. Voor negen.
2: Nee, ik moet ook weer terug. Ik ben met mijn dochter en de kleinkinderen. Nee, dus die verwachten straks wel dat ik aan het ontbijt verschijn.
0: Ja, precies. Nee, maar maak er sowieso een hele lekkere vakantie van. Maar welke plaat hoort er dan bij de woorden boswandeling en genieten?
2: Ja, The Cure natuurlijk, met The Forest.
0: Nou, gaan we voor je draaien en fijne vakantie
2: super.
0: Nog. Hoe lang heb je nog vakantie? Hoe lang mag je er nog van genieten?
2: Vrijdag gaan we weer naar huis, dus ik kan nog een paar ochtendjes.
0: Wat heerlijk, maak er een mooie week van.
2: Doe ik, en jullie heel veel succes deze week.
0: Dankjewel.
2: Oké, dag hoor.

0: Freedom bij NPO Radio 2. Goedemorgen, je luistert naar de ochtendshow. Daniel Roelof zijn al op stevige regen- en onweersbuien regeren vandaag het land. In de kustprovincies geldt nu al code geel en daar kan je plaatselijk flinke wateroverlast verwachten. Later vandaag zal die code geel voor het hele land gaan gelden en het wordt een graad of 20. En bij de ANWB zit Rijn Baartmans en die houdt het allemaal in de gaten. Goedemorgen, Rijn.
1: Goedemorgen. Ja, de eerste files van de ochtendspits zijn een feit. Ook voor Zuid-Holland is de vakantie voorbij en dat betekent file rijden op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp doe je er 5 minuten langer over. Ook rijdt het langzaam op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost is je vertraging 10 minuten. En ook nog 10 minuten vertraging op de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: En Carmen Verheul heeft het laatste nieuws. Goedemorgen, Carmen.
2: Goedemorgen. Na bijna 15 uur overleg is er voor het minderheidskabinet nu even tijd om te slapen. Maar straks om 9 uur dan gaan ze weer verder. Want D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens over de begroting voor volgend jaar. Het werd een latertje gisteravond in Den Haag, merkte politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
3: Gelukkig mogen wij ook gebruik maken van het koffieapparaat hier. Want je kan wel zeggen dat het hier erg moeizaam gaat. Achter de schermen noemen mensen het een knipperwedstrijd. Als in wie gaat voor het eerst knipperen met de ogen. Is dat de VVD, die het liefst een meerderheid voor de begroting vindt over rechts? Of knipperen het CDA en D66, die juist naar pro over links kijken voor een meerderheid?
2: Het punt waar ze het vooral niet over eens kunnen worden zijn de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid van 6 miljard euro. Pro wil dat die bezuinigingen van tafel gaan en gebeurt dat niet, dan wil de linkse partij niet meewerken aan de begroting. De brand in een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het daarom gecontroleerd uitbranden. De brand ontstond zaterdagavond in een transformator. In 6 kelders onder het station staat koelolie in brand. Blussen met water kan niet, omdat het vuur zich dan juist verder kan verspreiden. En de brand is ook te groot om met schuim af te dekken. Er zijn dieren ontsnapt uit avifauna in Alphen aan de Rijn. Het gaat om 3 mara's. En dat zijn grote knaagdieren uit Zuid-Amerika. Een mara heeft lange poten en lijkt op een uit de kluiten gewassen haas. 2 zijn er al teruggevonden, maar de 3e nog niet. En mensen die hem zien, wordt gevraagd die niet zelf te vangen, maar 112 te bellen.
0: Zijn ze gevaarlijk?
2: Nou, ik heb die 2 voortanden gezien. Die wil je niet in je been, hoor.
0: Oké.
2: En een mooie voetbalweek voor FC Twente. De ploeg plaatste zich alsnog voor de Conference League na een knappe wedstrijd in Azerbeidzjan. En gisteravond werd in de Eredivisie gewonnen bij Cambuur. In Leeuwarden werd het 1-4, dus was coach Van der Brom blij.
4: We hebben natuurlijk een geweldige, mooie wedstrijd gehad in Karabach. Eigenlijk vrij snel daarna. Na een uur alweer de focus geprobeerd. Ik denk dat we heel goed hebben gespeeld, gedomineerd. Mooie goals hebben gemaakt. De een nog mooier dan de ander, vind ik. Dus mooie week.
2: AZ is na 4 speelronden koploper achter PSV.
5: Roelofs fijne feit.
6: Het is vandaag 31 augustus en dat is de verjaardag van Van Morrison. Zullen we maar zeggen. Ja, hoe oud schatten we hem?
2: Poeh, oh, die is dik in de 60, denk ik.
6: Dik in de 60?
2: Ik denk ouder, denk ik nog. Nee,
0: ik denk ook ouder. Ik denk ergens achter in de 70 of zo.
6: 81 kaarsjes. Ja, geweldig muzikant natuurlijk. Hè. Brown Eyed Girl, Moondance. Maar ook een notoren mopperpot. Hij haat interviews en mensen. En het is ook niet iemand om ruzie mee te krijgen. Dat merkte zijn platenmaatschappij ook in de jaren 90. Bang Records was dat. Hij vond dat hij een wurgcontract had. En zij zeiden, ja, dat kan wel zijn. Maar ik krijg nog wel 30 nummers van je. En toen maakte hij 31. Ja, hele korte, absurde wegwerpliedjes. Met titels als Ringworm, Want a Danish, Wil je een broodje? En The Big Royalty Check. En die staan bekend als zijn Contractual Obligation Songs of wraakliedjes. Nou, contract was uitgediend. Ze laten allemaal wel uitgekomen, dus je kunt het gewoon wel op YouTube vinden. Feitje van de dag, Van Morrison is jarig. Maar echt gezellig zal het niet worden.
0: Daniel en Roelof. Zeker live vanaf vakantiepark Het Grote Bos in Doorn. De KWF-week start zometeen en dit is Boston, More Than a Feeling.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Rolf, jij hebt een grote affiniteit met het fenomeen power ballads, hè?
1: Zeker een muziekstroming die groot was in de jaren 80 en begin jaren 90. Maar nu ja, nog veel te weinig hoor je het. Dus elke maandagochtend breek ik een lans voor een power ballad.
0: Hey, was jij niet ook ooit de bedenker van de nacht van de power ballad?
1: Wel zeker, ja, een van de, moet je nou dat heel netjes zeggen. Yeah. Maar dat is waar, zeker. Dat bestaat nog steeds. En dat is derde kerstdag. En dat is karaoke met een liveband. En dan alleen maar power ballads. Pompen.
0: En nog één keer de omschrijving van wat is nou een power ballad?
1: Dat is een liedje dat langzaam begint en dan toewerkt naar een climax, en waarbij je kunt voorstellen dat je een besneeuwde berg oploopt terwijl je het zingt. Dat is niet dit.
0: Maar dit is het niet. Ja, maar je gaat er wel zo eentje aan ons voorstellen.
1: Absoluut. Hier,
0: hè?

0: Ze waren een beetje uit, hè, de baggy trousers. Dan moesten we allemaal aan de skinny jeans, maar het mag weer.
1: Ja, jammer, want ik heb een hele kast vol skinny jeans nu. Ik heb er weer eentje, hoor. Het is een prachtige vandaag. Het is Whitesnake met Is This Love. Het is een power ballad met een klein Hollands tintje. Maar in de clip is Asje van den Bergen te zien, ooit onderdeel van Whitesnake. Maar op de plaat, dat is grappig, is hij helemaal niet te horen. Het nummer was al opgenomen met een hele andere bezetting. De zanger, David Coverdale, die ontsloeg daarna zo'n beetje de hele band. En zei, ik heb het gehad met jullie. Hij huurde nieuwe mensen in, waaronder Asje van den Berg. En die zie je playbacken en met zijn haar slingeren in die clip. Maar hij is dus hier niet te horen. Sowieso een prachtige clip. Ga dat eens even bekijken. Dat is echt het allerbeste wat de Power Ballad te bieden heeft. Een clip met een verhaaltje en al. Wat wil je nog meer? Whitesnake.

0: ain't worried.
1: One Republic.
2: Is het een vogel?
3: Nee!
2: Is het een vliegtuig?
3: Misschien!
2: Het is sowieso...
3: Carmen met de raadsel!
4: Reken maar, daar ben ik weer. Jullie mogen raden, we gaan dit straks over.
5: Nou, het is het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Het heeft hier 31 jaar in het water gelegen.
1: Dit gaat over de laatste aflevering van Zomergast.
6: Maar wat lag er in het water? Ja, nou, een VPRO-gids.
1: Nee, heeft hij 31 jaar in het water gelegen? Ik weet het niet. Het einde van een tijdperk. Ja.
6: Ja, iets. Een wrak?
4: Een wrak zou ik het niet willen noemen. Nee, is geen wrak hoor. Nee.
1: Wij sturen een broodje jouw kant op.
4: Heel graag. Wat even voor je. Iets lekkers, hè?
2: Dit is de Pekelvlees. Radio 2 Wensweek voor KWF.
7: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
9: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
14: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
15: Deze week is het de week tegen kanker.
16: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
17: Jij waarschijnlijk ook.
18: Iemand die je dierbaar is.
16: Of was.
18: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
16: En de beste zorg.
18: Voor wie geef jij?
19: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
18: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
19: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
20: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Het is even over 7. We zijn live vanaf de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Het NOS Journaal krijg je van Carmen Verhul. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten. Zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug. En dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en belasting betaalt. Op de US Open is Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. De partij duurde ruim 4,5 uur. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor de kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van de tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Lelystad was gisteren de Batavia voor het laatst te zien op het water. Het VOC-schip gaat naar Amsterdam voor onderhoud en krijgt daarna een plek op land.
5: Nou, het is het einde van een tijdperk, zou ik zeggen. Het heeft hier 31 jaar in het water gelegen. Het beweegt mee met het water. De trappen waar we opgekomen zijn bewegen ook mee. Ja, dat gaat allemaal veranderen.
0: We weten dat vandaag de laatste dag is. Dus mijn ouders zeiden van, nou, we willen nog even langs voordat hij niet meer in het water ligt.
3: Ja, we zullen het wel heel erg gaan missen, hoor. Maar het is natuurlijk wel heel belangrijk, omdat we dan dingen kunnen doen aan het schip, kunnen herstellen, repareren. En dat had al jarenlang gemoeten.
4: Ja, dat opgeknapte schip komt op 2 oktober terug en wordt dan vanaf een ponton op een trailer de kade opgereden. Het weer. Aan de noordwestkust regen- en onweersbuien met plaatselijk veel neerslag. Die laten vandaag ook over de rest van het land zal trekken. Het wordt maximaal 20 graden.
1: Carmen, dankjewel. En dan de verkeersinformatie. Rijn, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Hier en daar staan wat files, maar het valt nog mee met de spits. 80 kilometer in totaal. Onder andere op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Afritkerkdriel is je vertraging 5 tot 10 minuten. Ook op de A15 richting Rotterdam rijdt het langzaam tussen Afrit Arkel en Harding Veld Griesendam betekent dat 5 tot 10 minuten op onthoud. Dan de A16 richting Rotterdam vanuit Breda tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht langzaam rijdend verkeer. Over 4 kilometer met 5 tot 10 minuten op onthoud. En tot slot de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over.
1: Dankjewel Rijn. En zometeen gaan we het hebben over de grote Google Maps oorlog van 2026.
23: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
25: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
24: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
26: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.

0: Canada pest, hè?
1: Dat is het, ja. Want het gaat over handelsverdragen. En daar komen ze niet helemaal uit. En dan denkt hij, nou, dan claim ik dat meer. Internationaal stelt het besluit natuurlijk niks voor. En Canada is het er ook helemaal niet mee eens. Maar Google Maps is anders afhankelijk van waar je bekijkt. Dus als jij in Amerika naar Google Maps gaat, dan heet het daar nu dus Lake America, om de lijn van de Amerikaanse overheid te volgen. In andere delen van de wereld, zoals in Canada, heet het gewoon nog Lake Ontario. En bijvoorbeeld bij ons, als je nu gaat kijken, dan staat er nog Lake Ontario. Maar als je erop klikt, zie je wel tussen haakjes Lake America. En daarmee wil Google Maps dan aanduiden dat het betwist is, hè, die naam van...
0: Iedereen
1: van
0: tevreden houden eigenlijk.
1: Ja, maar goed, uiteindelijk is het toch een beetje... het blijft een beetje een... Zo kinderachtig toch?
0: Nogal, ja. Hey, ik heb nog even een kleine terugblik op het sportweekend. Op het WK hockey, daar zijn we, het is niet zo leuk, 2 keer geklopt door Argentinië. In de finale verloren de vrouwen van de Argentijnse. Nou, shootout was dat. Die moesten genoegen nemen met zilver. En gisteren speelden de mannen de troostfinale. Was ook tegen Argentinië en die verloren met 2-1. En die grepen dus ook nog naast het brons. Meer succes was er bij het WK roeien. WK in eigen land. Team NL pakte 10 medailles. 3 bronzen, 3 zilveren en 4 gouden plakken. Ook voor de Holland 8. Die maakte gisteren het wel heel spannend.
2: Is dit een fotofinish of is het goud? Het is oranje!
0: Ja, super spannend. Uiteindelijk waren ze met 600ste van een seconde sneller dan de Britten.
1: Ja, en dan waar de meeste pubers hooguit een zak snoep, wat kleding of misschien een fatbike jatten, is er een 14-jarige Noor en die pakte het wat groter aan. Die tiener die is afgelopen vrijdag aangehouden in Oslo omdat hij rondreed in een lijnbus. Ja, die had hij zelf gestolen en het was ook niet de eerste keer dat hij dat gedaan had. Hij is sinds november vorig jaar 3 keer gepakt in een lijnbus die niet van hem was. Zou ook wel wat zijn als je op je 14 al een eigen lijnbus hebt. Maar hij heeft dus een soort... hij heeft iets met het stelen van lijnbussen. En omdat hij minderjarig is, wordt hij dus ook niet heel zwaar daarvoor veroordeeld. En blijft hij het dus maar doen. Ja, en toen zaten wij te denken van... iets, weet je, qua jongensstreken, iets jatten als je jong bent... hebben we allemaal wel eens gedaan. Ik had er bijvoorbeeld vroeger wel eens een handje van... om soms dingen van het werk te laten verdwijnen. Dat noemen we dan een LVT'tje, leuk voor thuis.
0: Moet ik nog even mailen met HR? Wat ligt er nog eens verjaard?
1: Dit is wel verjaard, hoor. Dit was in het BNN-tijdperk, lang geleden. Er is nog wel eens een microfoon verdwenen of zo. Het was dan meer, ik nam hem dan mee naar huis en dan dacht ik... Nou, iemand gaat wel vragen om hem terug te brengen, maar dat vroegen ze dan nooit.
0: Het is eigenlijk hun schuld.
1: Leuk voor thuis.
0: Ze hadden maar moeten vragen. Ja, ik had als student daar wel mijn kamer vol hangen met verkeersborden... die van de vrachtwagen waren gevallen... Maar zeggen.
1: Ja.
0: Maar ik heb wel, als mensen het persoonlijk bij mij doen, dus bijvoorbeeld ik leen een boek uit en ik krijg het niet terug,
1: dat vind ik ook niet
0: kunnen. Dan ga je naar de achterring van de hel in mijn boekje, hoor.
1: Nee, ik ben wat dat betreft wel Robin Hood, zeg maar. Grote bedrijven kan je nog wel eens iets ontvreemden, maar van een persoon zou je dat niet zo snel doen. Ja. Maar heb jij bijvoorbeeld ook nog dingen thuis liggen die eigenlijk van een ander zijn?
0: Niet zoveel, denk ik. Nee, en als het zo is, is het natuurlijk onbewust, maar misschien nog wel dingen van mij die ergens liggen. Ik ga nu erg nadenken, wat mis ik eigenlijk nog? Maar ik weet zeker dat luisteraars dingen hebben liggen in keukenlaadjes, in boekenkasten die ze al veel te lang in bruikleen hebben.
1: Ja, dus dus dingen die je nog in bruikleen hebt, of ze nou zeg maar van een persoon zijn of van een entiteit.
0: ik heb gestolen dan wel geleend.
1: Het zou zomaar zo kunnen zijn, hè, zeg ik met enigszins een slag om de arm, dat er ergens in mijn schuur nog een verkeersbord van de Joost den Draaier rotonde aanwezig is. Je weet waar die rotonde is,
0: hè? Jazeker.
1: Nee, oké. En heb jij ook iets waarvan je denkt... dat zou ik eigenlijk nog een keer terug moeten geven... dan kun je dat melden via NPO Luister. We zijn heel erg benieuwd. Dingen die jij in je huis hebt liggen die eigenlijk niet van jou zijn.
0: Hoeveel moet je hebben voor dat bord?

0: maandag 31 augustus. Het nieuwe schooljaar begint. Regio Midden mag als laatste regio ook weer de schooltassen gaan pakken. En wij zitten deze week niet in onze vertrouwde studio in Hilversum, maar in een houten studio op vakantiepark Het Grote Bos in Doorn, waar je van harte welkom bent om naar de uitzendingen te komen kijken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF, die officieel rond een uur of 8 vanochtend van start gaat. Maar we zitten er al en je bent dus al van harte welkom. We gaan de hele week mooie wensen van luisteraars.
1: Zo is het, ja.
0: Ja, en misschien heb je het al meegekregen, maar Donald Trump die heeft het Ontario-meer omgedoopt tot het Amerika-meer. Dat heeft hij gedaan vanwege de onderhandelingsgesprekken die zijn geklapt. Maar nu heeft Google Maps de naam ook aangepast.
2: We're going to be changing the name of Lake Ontario, effective immediately, to Lake America.
0: Ja, dit heeft hij gedaan, eigenlijk als een soort van, een beetje een kwajongensstreek.

0: 2 in de ochtendshow. We vroegen ons af, zijn er dingen die jij nog thuis hebt... die eigenlijk van iemand anders zijn, die je eigenlijk terug zou moeten geven? Dingen die je bijvoorbeeld hebt geleend of dingen die je lang geleden zijn ontvreemd. Iemand reageert nog, Judith, die zei ja, stelen is stelen, verkeersborden betalen met z'n allen.
1: Ja.
0: Je hebt groot gelijk, Judith. Ja. In our defense, we waren jong en onbezonnen in
2: zo
0: die tijd. We zijn inmiddels meer dan 20 jaar verder en het is, we zouden dit nu nooit meer doen.
1: Nooit meer?
0: Nooit meer.
1: Nee, eerlijk gezegd hebben, het staat vast, mensen hebben het kunnen tapen.
0: Mineke zegt bij mij juist andersom, dingen die ik nog terug moet krijgen, vooral boeken en cd's. Iemand heeft laatst bekend dat hij cd's bij me gejat heeft.
1: Oeh. Oh, maar hij staat ook bij zijn eigen productie nota bene.
0: Oh ja.
1: Het was een cd van iemand. Ja. En die heeft hij gegeven aan Mineke. En toen had hij er geen meer. Maar dat vind ik eigenlijk, dat snap ik wel.
0: Ja, maar gegeven is gegeven, hè?
1: Ja, maar stel je voor, je schrijft een boek. En ze zijn op. En ik heb zo'n boek.
0: Dat maar gekregen van mijn moeder.
1: Ja, nou ja, verdedigbaar.
0: En dan gaan we even richting de telefoon. Lucie, goedemorgen.
3: Goedemorgen, heren.
0: Goedemorgen. Ja, vertel, wat heb jij nog in je huis liggen wat eigenlijk niet helemaal van jou is?
3: Een hele mooie groene winkelwagen.
0: Oh. Maar waar staat die? Staat die in de tuin?
3: In de schuur.
0: Oh, en hoe is die ooit een keer bij jou beland dan?
3: Ik heb een keer boodschappen gedaan en ik had te veel gehaald. En toen dacht ik van, nou, ik
0: rijd het karretje wel in de hand.
3: Ja, ja. Nou ja, wij wonen heel erg dichtbij een winkel. Dichtbij die specifieke winkel.
0: Ja.
3: En eigenlijk is hij altijd blijven liggen. Of blijven staan.
0: Oh. Maar is het dan zo dat je op een gegeven moment ook zoiets hebt van... ja, ik kan er nu niet meer mee aankomen, want dan wordt het verdacht?
1: Ze hebben een nieuw logo.
3: Nou, nee, eigenlijk zou hij nog best wel een keer terug kunnen. Maar hij staat zo mooi hier.
0: Ja.
1: Lucie, weet je wat vroeger in studentenhuizen stonden veel winkelwagens? Weet je wat ze daarmee deden?
3: Gingen ze mee van de hoge heuvels af of zo?
1: Nee, die zetten ze onder de douche, maar dan hadden ze een vaatwasser. Serieus, dan lekte het door. Dus dan gingen de vieze borden in de winkelwagen. En dan liet je het gewoon een uurtje staan, dat werd het gewoon.
0: Dit heb je tijdens jouw studententijd in Zwolle geleerd?
1: Ik natuurlijk niet.
0: Nee. Lucie, dankjewel.
3: Graag gedaan. Ik heb trouwens ook nog wel eens gezien dat mensen hem gebruiken als een barbecue.
1: Ja, dat heb ik ook al eens gehoord.
0: Ja, maar dan zou ik hem niet meer terugbrengen daarna, hoor.
3: Nee, ik ook niet.
0: Dankjewel, doei.
3: Graag gedaan, fijne dag. Hoi.
0: Hoi. Erik?
4: Ja, daar ben ik.
0: Goedemorgen. wat heb jij zoal?
4: Nou, een peper- en zoutstel natuurlijk.
0: En waar haal je dat vandaan dan?
4: Oh, dat is... Als je op vakantie ging met Interrail, tenminste... Dan was dat het eerste wat je... wat in je zak verdween zodra je op vakantie was.
0: Hadden zij van die bijzondere peper- en zoutstellen dan bij Interrail?
4: Nee, absoluut niet. Nee. Als je op vakantie bent, dan vergeet je altijd peper en zout mee te nemen.
0: Ah. En dan dacht je in de trein, dat heb ik vast even gefixt voor de rest van de vakantie.
4: Ja, bij de eerste pizzeria waar je aankomt, dan denk je, oh jee. Ik heb geen peper en zout.
1: Sluw.
0: Nee, oké, nou ja.
1: Niet meer doen, hè?
0: Ja, nee, niet meer doen.
4: Nou, het is wel heel lang geleden, hoor. Volgens mij bestaat het Interrail niet eens meer.
0: Nou, Erik, dank je wel voor je reactie in ieder geval. En maak er een mooie dag van.
4: Ja, ik denk dat heel veel mensen peper en zout stellen thuis.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Als dat zo is, dan zullen we het waarschijnlijk nu in de app zien verschijnen allemaal.
4: Oké.
0: Hey, dankjewel. Doeg. Ik snap ook niet die fascinatie met asbakken van mensen. Tenminste, het is inmiddels natuurlijk niet meer aan de orde. Maar vroeger echt mensen die dan een hele collectie hadden met 100 verschillende asbakken van... Nou ja,
1: Norbert zegt, heren, dat heet LVT. Leuk voor thuis.

0: Imagine Dragons on top of the world. In de ochtendshow. En vandaag wordt het een regenachtige dag met in de kustprovincies nu al code geel. En die code geel breidt zich later uit over de rest van het land. Dat betekent zware buien, soms zelfs wateroverlast. En het wordt een graad of 20 vandaag. Rijn Baardmans bij de ANWB, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het begint wat drukker te worden op de weg. 200 kilometer file in totaal. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar beland je in de file tussen Stroe en Hoevelaken. 9 kilometer met een kwartier oponthoud. Ook op de A20 is dat het geval richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel is je vertraging 5 tot 10 minuten. De A59 dan, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Er ligt afgevallen lading op de weg tussen afrit Dussen en afrit Heusden. 6 kilometer met 5 tot 10 minuten op onthoud. En tot slot nog de N50 Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek is je vertraging een kwartier.
0: Dankjewel. En dan het NOS Journaal met Carmen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het minderheidskabinet heeft de begroting nog steeds niet rond. Het hele weekend is er onderhandeld door D66, CDA en VVD. Het grootste pijnpunt is vooral de bezuiniging van 6 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA willen aan een meerderheid komen over links, die de bezuiniging absoluut niet wil. En de VVD kijkt voor een meerderheid naar rechts. Premier Jette snapt wel dat ze worden uitgespeeld door de oppositie.
3: Het is natuurlijk ook heel logisch dat oppositiepartijen hoog inzetten. Dat zou ik ook doen als ik in hun schoenen stond. Maar ik merk dat we ook binnenkamers hele constructieve gesprekken hebben over wat wil je aan investeringen in Nederland, maar ook waar leg je de rekening. Dus wij weten heel goed als kabinet, we kunnen het niet alleen, we hebben anderen ook echt nodig.
2: En waarschijnlijk gaat rond deze tijd weer de wekker bij Jetten, want over anderhalf uur gaan ze weer verder praten. In de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen na hevige overstromingen. Die waren in een populaire plek voor wandelaars. Na hevige regenbuien veranderde een kalme beek binnen no time in een kolkende modderstroom. Toeristen moesten worden gered met helikopters, zo ook deze man. Hij hoorde later dat een brug waarop die stond was weggevaagd door het water.
4: Hearing later that the bridge that we crossed was wiped out, kind of makes you think that maybe we should have been in more of a panic. But if we were on that bridge when all that debris had come through, clearly there would have been casualties.
2: Met zeker 14 toeristen die in het gebied waren is nog geen contact geweest. Voetballer Martin de Roon stapt over naar AS Roma. De international komt transfervrij van Atalanta Bergamo, waar hij 10 seizoenen speelde. Bij de club uit Rome heeft de Roon voor 1 seizoen getekend.
0: En iedere ochtend kiezen wij een plaat bij een nieuwsbericht. Je kan meedenken via NPO Luister. En vandaag is dat
5: een plaat voor
2: Nancy Grace Roman. En zij was in de jaren 60 en 70 de eerste vrouw die een leidinggevende functie had bij de NASA. Naar haar is een telescoop vernoemd die gisteren vanuit Florida met succes is gelanceerd.
6: 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
7: And liftoff of NASA's Roman Space Telescope on a mission to revolutionize our understanding of the universe.
2: Ja, de telescoop is een zeer geavanceerde opvolger van de Hubble en de James Webb en gaat enorme delen van het heelal in kaart brengen, waaronder misschien wel tot nu toe onontdekte zwarte gaten en planeten. De hoofdonderzoeker zegt dat de Hubble en de James Webb door een sleutelgat naar het heelal kijken. De Nancy Grace Roman trapt echt de deur in. Ja. Mooie omschrijving, hè?
0: Ja.
2: Begin volgend jaar, dan worden de eerste beelden verwacht.
0: Nou, wat goed. Ja, ik had wel een idee. Ik zat te denken aan Ik wil een meisje van Space Case.
8: Oh! Mooi, mooi, mooi. Ja, ik las dat die satelliet, als hij klaar is, dan hij komt niet meer terug. Dus hij is voor eeuwig in de ruimte. Of zij, ze vernoemt naar een vrouw natuurlijk in dit geval. Dus ik ga Road to Nowhere eigenlijk ook. Talking.
2: Oh ja, de talking. Ja. Talking is altijd goed. Maar ik ga voor Boy Meets Girl met Waiting for a Star to Fall.
0: Wie mag ik kiezen vandaag?
8: Ikke.

0: the first time.
1: Mooi toepasselijk voor de wensweek voor KWF Miracles van Chef Special. En dan kiezen we een plaat voor...
2: Ja, voor wie ook alweer, Carmen?
3: Ja, voor Nancy Grace Roman. Naar haar is een telescoop vernoemd en die is gelanceerd. En die telescoop gaat enorme delen van het heelal in kaart brengen.
1: Ja, en er komen heel veel suggesties binnen. Ik zag hier bijvoorbeeld Rocketman van Elton John. Natuurlijk een usual suspect in dit onderwerp.
4: Ruud zegt The Firm met Star Trek in. Oh, ja, dat is echt voor de liefhebber, hoor. Ja,
3: ja, ja. Ik zie
1: Knocking on Heaven's Door, zegt Bastiaan.
4: Next Year van Foo Fighters.
1: Rocket van Beyoncé.
4: Five Star met All Fall Down.
1: Debbie zegt Venus and Mars Wings.
4: Ja, maar ik vond de mooiste suggestie, want ik mag kiezen vandaag. Ja. Die van Ruud, die zegt: de telescoop is de sleutel naar het geheim van het heelal. En dan kom je natuurlijk uit bij de Urban Cookie Collective. The Key, The Secret.

0: You're a friend of mine, Clarence Clemens, hoorde je hier in de ochtendshow. Daniel Roelof zijn al op. Zometeen gaan we een spelletje spelen. Het platenkwartet. En daar maak je kans op een kwartet aan vinyl. Dus 4 platen kun je winnen. En als je het kwartet helemaal compleet weet te maken, dan kan je er ook nog eens een platenspeler bij winnen. Ja, dat is toch een mooie prijs. En het kwartet heeft iedere dag een thema. En het thema van vandaag is
1: lichaamsdelen.

0: Wim's Mr. Know-It-All.
1: Mag ik van jou?
0: Het platenkwartet.
2: Het platenkwartet gaat vandaag met Alice spelen. Goedemorgen, Alice.
3: Goedemorgen, Daniel. Goedemorgen, Roelof.
2: Wat gaat de week jou brengen?
3: Werken en genieten van mijn man en kinderen.
2: Ja, want ik neem aan dat die ook gewoon naar school en naar werk moeten en zo.
3: Ja.
2: Maar hebben jullie nog wat leuks gepland?
3: Nee, het is een gewoon normale week.
2: Even bijkomen van de vakantie. Zijn er nog ergens leuks geweest in de zomer?
3: Ja, wij zijn naar Zwitserland geweest.
2: En wat is echt een aanrader in Zwitserland?
3: Stoos.
2: En dat is?
3: Een berg waar je met een kantrapbaan omhoog kan gaan. En ja, supermooi.
2: Oh, dat klinkt heel erg goed. Je gaat het platenkwartet spelen en het werkt als volgt.
4: Je hoort zo meteen vier muziekfragmenten die hebben gemeen dat er een woord telkens in zit in één thema. Dat thema is vandaag lichaamsdelen. Het is aan jou om dat woord in te vullen telkens dat met dat thema te maken heeft. Dat is weggepiept of nagepiept. Je hoort hier, het is een Zwitsers rund, dat is wel leuk voor jou. En dan win je, ja, per goed antwoord win je een vinylplaat. En heb je het hele kwartet vol, dat is fantastisch, dan win je de plaatspeler.
3: Nou, ik ben benieuwd, ik ga mijn best doen.
2: Luister goed, de eerste opgave klinkt als volgt. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Nou, die moet te doen zijn.
3: Heart.
2: Ja.
3: Total
2: eclipse of the heart. Ja, eerste puntje is binnen. Jouw tweede opgave, die klinkt als volgt.
3: Ice.
2: Ja, Hungry Eyes. Hungry Eyes.
4: Eric Carmen.
2: Ja, is helemaal goed.
4: En,
2: daarmee is jouw tweede puntje binnen. De derde opgave, die klinkt zo. Hallo. Ja, die is al wat moeilijker.
3: Throat.
2: Zo? Ja hoor, Lump in My Throat is helemaal goed van Vance Joy. Die moet je maar net weten.
3: Gelukkig.
2: Ja, nou ja, super goed gedaan. Je bent hartstikke hard onderweg richting die platenspeler. Want we hebben er nog eentje voor je en die klinkt zo.
5: Met mijn handen.
3: Heupen.
2: Ja, natuurlijk! Wow. Ja hoor, en daarmee gefeliciteerd. Heb je het kwartet compleet, krijg je vier platen en een platenspeler. Yeah. Komen jouw kant op. En dat lijkt mij een heel lekker begin van de week zo, toch?
3: Zeker weten.
2: En is er een van deze platen die echt tot jouw verbeelding spreekt?
3: Ja, de tweede.
2: Die van Eric Carmen? Ja, dan gaan we hem gewoon voor je draaien.
3: Dankjewel, heren. Hey, succes deze week met de KWM.
2: Ja, dankjewel voor de vakantietip en maak er een mooie week van.
3: Doen we. Hoi, hoi.
2: Doeg.

0: Eric Carmen, Hungry Eyes. Iemand vraagt ondertussen, hoe kan ik me opgeven voor het spelletje? Het is heel erg simpel. Je kunt een appje sturen met het woord kwartet. En wie weet hebben we jou morgen aan de lijn om een platenkwartet compleet te maken. En dan nu...
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Carmen met de raadsel!
3: Ja, daar gaan we weer. Waar gaat dit straks over? Let op.
4: Ja, ik ben een beter danser, maar ja, ik dans ook al 40 jaar.
0: Ja, dit is het NK Line Dansen natuurlijk. Het NK Line Dansen in Os.
3: Ah, ik moet echt zeggen dat ik hem heel gemeen gemonteerd heb. Zodat je het eigenlijk helemaal niet kunt raden.
5: Oh echt, het lijkt op dansen. Het is iemand die iets anders doet en het lijkt dan op dansen. Dan is het een hardloper.
3: Een hardloper,
5: heel
3: denk
5: sierlijk
3: je.
5: Hardloopt.
3: Nee, dat is natuurlijk hartstikke fout. Maar ik geef jullie toch een pekelvlees hoor, want ik heb hem te gemeen gemonteerd.
0: Nee, Carmen, je krijgt gewoon een luxe broodje. Komt helemaal goed.
3: Oké. Okay.
1: Dit is de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
6: Ster. Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
7: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
8: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
9: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven... kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg

0: bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Ga, zaal voor zaal, bordje.

0: Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Het is 8 uur. Zometeen starten we officieel de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Na het NOS Journaal met Carmen Verhul. Goedemorgen, Carmen.
4: Goedemorgen. Het is die day voor het minderheidskabinet, want vandaag moet de begroting voor volgend jaar rond zijn. Gisteren zaten D66, VVD en CDA al 15 uur bij elkaar. Het overleg ging tot diep in de nacht door, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
5: En we hoorden ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen. Maar naar buiten toe willen ze nog steeds uitstralen dat ze er bijna zijn, dat het nu nog gaat om puntjes op de i. Want om 9 uur wordt er weer verder vergaderd en 2 uur later al om 11 uur zou dan de ministerraad er een klap op moeten geven in de begrotingsraad. Dus dan moet het rond zijn. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd nog uitgesteld worden, die begrotingsraad.
4: Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. Een explosie vannacht in het centrum van Utrecht bij een barbecue-restaurant. Door de klap is de gevel ontwricht. Ruiten gingen kapot, ook bij de woningen erboven. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De olieprijzen zijn vanochtend omhoog gegaan door het opgeleide geweld in het Midden-Oosten. Voor de eerste keer in een maand tijd vielen Amerika en Iran elkaar weer aan. Gisteravond bestookte de VS 2 Iraanse raketinstallaties op een eiland in de straat van Hormuz. Het Iraanse antwoord kwam een paar uur daarna met raketbeschietingen op Amerikaanse bases in Jordanië. Het staat al maanden van tevoren rood omcirkeld in de agenda bij roodharigen. Het laatste weekend van augustus, want dan zijn de Redhead Days in Tilburg. Een heel festival voor mensen met rood of rossig haar.
6: Waarom zijn jullie hier?
7: Om ons rosse haar te vieren en andere mensen te leren kennen met deze speciale haar.
6: Zijn roodharige mensen betere dansers dan niet-roodharige?
8: Ik dans zelf 9 uur in de week. En ja, ik ben een beter danser, maar ja, ik dans ook al 40 jaar.
9: I've never seen so many gingers in my life.
4: Ja, wereldwijd. Ja, het was een beetje gemeen gemonteerd.
10: Dat nou, behoorlijk. Ja. Ja. Ik heb me wel eens laten vertellen dat op de een of andere manier vanwege iets genetisch dat mensen met rood haar zich moeilijker onder narcose te brengen zijn. Dus dat ze dan, dat ze dus al van tevoren in het ziekenhuis, als je onder narcose moet, dat ze dus 3 keer zoveel inslaan.
11: Extra pompie.
10: Ja, echt waar. Ja.
4: Oké, okay, nou veel sterkte voor alle roodhaarigen die vandaag een operatie krijgen.
10: Nou, bij deze.
4: Ja, wereldwijd heeft ongeveer 2% van de bevolking rood haar trouwens. Het weer, vandaag buien en onweer, maar tussendoor is er ook soms kort ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 20 graden.
3: Dankjewel, Carmen. En Rijn Baartman zit bij de ANWB. Rijn, hoe is het op de weg?
12: Ja, het is druk op de weg. Een normale maandagochtendspits. Dat komt natuurlijk omdat de regio Midden weer terug is van vakantie. Op de A12 sta je in de file richting Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort is een ongeluk gebeurd. Je doet er daarom 25 minuten langer over. Rijd je in de richting van Utrecht, volg dan Nijmegen over de N325, de A15 en de A50. Ook een ongeluk op de A27, Almere-Gorkum, tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Daar zijn 3 rijstroken afgesloten en je vertraging is daar 30 minuten. Op de A28 richting Zwolle rijd je vanaf Groningen tussen Staphorst en Zwolle-Noord de file in. Daar staat een vrachtauto met pech op de rechte rijstrook. Daarom is die afgesloten. Je hebt hier 15 tot 20 minuten op onthoud. Dan nog de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg is je vertraging 15 minuten.
3: Dankjewel, Rijn. Ja, zometeen. We zijn natuurlijk al sinds 6 uur vanochtend op het Grote Bos Vakantiepark. Maar we gaan zometeen de Wensweek formeel aftrappen. En dat doen we met een van de directeuren van KWF. En we gaan ook gelijk een hele mooie wens laten uitkomen. Dat zometeen.
13: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
11: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
14: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
16: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: DJ op een festival. Skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
16: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen.
15: De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
16: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
16: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
19: Oké.
18: Want voor

0: stopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
1: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.

0: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.

0: mooie dag. En de zon komt hier langzaam op. Op vakantiepark Het Grote Bos in Doorn. Waar wij de wensweek voor KWF gaan aftrappen.
1: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
0: Je bent van harte welkom om hier een kijkje te komen nemen. En bij ons inmiddels aangeschoven is Carla van Gils. Zij is een van de directeuren van KWF. Goedemorgen, Carla.
2: Goedemorgen.
0: Ja, wat fijn dat je er bent. We zijn hier natuurlijk om zoveel mogelijk geld op te halen deze week. En zoveel mogelijk wensen in vervulling te laten gaan. Het is ook de KWF Collecteweek. Tegelijkertijd met de wensweek hier op de radio. En het doel is een hogere overlevingskans voor mensen. En een beter leven na kanker. Ook voor mensen die niet meer beter worden. En we zijn van behoorlijk ver gekomen, hè, Carla?
2: We zijn van heel ver gekomen. Als je terugkijkt naar hoe lang KWF al bestaat, dat is al sinds 1949. Toen was het zo dat als iemand kanker had, dat van die personen dat na 5 jaar nog 25% in leven was. Dus een kwart van de mensen.
0: Ja.
2: En nu is dat 71%.
0: Ja,
2: dus dat is echt een gigantische verbetering in de loop van de tijd.
0: En nou is het, eigenlijk krijgt iedereen er direct of indirect wel mee te maken. 1 op de 2 mensen krijgt in zijn of haar leven kanker. Dat is natuurlijk een enorm heftig cijfer wat heel erg binnenkomt bij de meeste mensen, denk ik.
2: Ja, dat merken we ook steeds. Dat is een heel heftig cijfer, 1 op de 2. Dat betekent dat heel veel mensen of zelf kanker krijgen of iemand in hun omgeving, dus eigenlijk kent iedereen wel iemand die kanker heeft. En het mooie is dus, ik vertelde net al, dus mensen overleven eigenlijk steeds langer. Dat betekent ook wel dat er heel veel mensen met kanker of na kanker leven nu.
0: Ja, dat brengt ook wel wat praktisch met zich mee. Hè? Want bedoel, je bent dan in sommige gevallen schoonverklaard, maar dan ga je door met je leven en dan loop je echt nog wel tegen dingen aan, lijkt mij.
2: Ja, dat is zeker waar. Daar hebben we ook heel veel aandacht voor bij KWF. Want ook na de behandeling, ook als je een soort van genezen bent, dan is het nog niet afgelopen, omdat er vaak veel bijwerkingen zijn nog van de behandeling. Psychische gevolgen, vermoeidheid is een veelgehoorde klacht. Ook daar hebben we veel aandacht voor. En we besteden natuurlijk veel geld aan onderzoek naar nieuwe behandeling, maar we besteden ook veel geld naar onderzoek om die kwaliteit van leven ook te verbeteren en hoog te houden.
0: Jij vertelde ons net buiten de uitzending dat er heel veel mensen zijn die graag weer willen werken bijvoorbeeld, en dat ze dan ook tegen dingen aanlopen.
2: Zeker, dat is nog een beetje onderkend probleem, zeg maar. Maar gelukkig, heel veel mensen kunnen ook weer gaan werken na de ziektekanker. Willen dat ook heel graag. En dat is soms nog een beetje moeilijk met werkgever, werknemer.
3: Werkgever die durf ik dan niet aan?
2: Of? Ja, de werkgever is vaak nog wat voorzichtig. Doe maar rustig aan. En de werknemer zoekt juist eigenlijk, hoe kan ik mijn rol weer oppakken? Hoe kan ik dat goed gaan doen? En daar proberen we ook bij te helpen en aandacht voor te vragen bij de werkgevers.
0: Ja, nou begon jij net al over dat onderzoek natuurlijk, wat altijd een belangrijk element is van wat KWF doet. Waar liggen de grootste uitdagingen op dat front?
2: Ja, er zijn nog altijd grote uitdagingen, want ik ben natuurlijk heel enthousiast over de verbeteringen die er zijn. En toch moeten we ook nog zeggen dat er sommige soorten kanker, dat daar echt nog best weinig vooruitgang is geboekt. Bijvoorbeeld op het gebied van alvleesklierkanker, slokdarmkanker. En ook daar moeten oplossingen voor komen. En daar zetten we dus volop in. Wat we ook zien is dat er zijn eigenlijk zoveel verschillende soorten kankers. Dus ook als je alleen kijkt naar borstkanker bijvoorbeeld, dat bestaat ook uit heel veel verschillende soorten. En door gebruik te maken van die kenmerken uit het DNA van die kankers, kun je er heel specifiek op ingaan. En voor iedere soort borstkanker dus de eigen behandeling, zeg maar, die het beste werkt en die het minste bijwerkingen geeft.
0: Ja, daar wordt al volop onderzoek naar gedaan. We willen natuurlijk dat er nog veel meer onderzoek gedaan kan worden. Daarom gaan we deze collecteweek voor KWF zoveel mogelijk geld proberen op te halen. Wanneer is deze wensweek voor jou geslaagd, Carla?
2: Ja, ik vind het nu al fantastisch, hè? Dus, maar en natuurlijk, we hopen zoveel mogelijk geld op te halen. Ik ben dan ook heel dankbaar voor wat jullie hier doen. Maar ook voor alle tienduizenden donateurs die de straat op gaan. En de mensen die geld geven. Maar wat ik ook heel belangrijk vind om altijd te zeggen, het is ook een week met heel veel aandacht voor kanker, waarbij het een gespreksonderwerp mag zijn, waarbij mensen ervaringen kunnen delen. En dat is, als dat allemaal lukt, Nou, ben ik super blij.
0: Nou, wij gaan er proberen zo'n mooi mogelijke week van te maken. We gaan zo meteen ook al de eerste wensen uit laten komen hier op de radio. Dankjewel dat je hier even wilde aanschuiven vanochtend.
2: Heel
0: en zou jij dan bij deze willen zeggen dat jij de week voor geopend verklaart?
2: Ik verklaar de KWF Wensweek bij Radio 2 voor geopend.
0: Bij deze. Nou, daar mag wel een applausje voor klinken, vind ik.
4: Hoe zat jij daarin? Had jij hoop of had je het nodig? Had je te weinig?
5: Nou,
4: hoe belangrijk vind jij het als patiënt?
5: Het is niet wat je hoort, maar hoe je het hoort. C'est le ton qui fait la musique. Oftewel, het is de toon waarop de dokter tegen je praat. En dat is waar ik heel blij van werd als je zei... Nou, jij gaat lekker slapen, wij gaan het oplossen. Soldier in the woman, you're always true to fall. Bijna banaal, als ik het zo zeg. Want daarmee lijkt het alsof ik je werk tekort doe. Just keep on pushing your shopping cart through the storm. Maar het was wel bij mij, dat soort dingetjes hielpen wel. Most people buy it, but you feel it's
6: one that we can no longer afford. Het is helemaal cadeau, ja. Ja, dat mensen dit voor me over hebben. You stop believing in our story. You say it's way too short. Is dat mooi? Helemaal voor mij. Me nog nooit overkomen. Ain't no

Hij heeft me gesteund als het moeilijk was. Hij is met me meegegaan naar de operaties, hield mijn hand vast. En er was weer degene die, hè, als ik mijn ogen open deed, dan was hij weer de eerste die ik zag. Hij heeft voor me gezorgd. Dus ja, hij heeft me zo ontzettend gesteund en daar ben ik hem ontzettend.

0: maken heel veel bizarre dingen mee als gezin. En we zijn ongelooflijk gedragen in mijn... Ik heb borstkanker gehad in een traject door familieleden en vrienden. Maar Vladimir heeft zoveel gegeven. Maar als je dat draagt terwijl je zelf ook zo ziek bent... en dat doe je op zo'n fantastische manier, dan ben ik je zo dankbaar.
1: Ik ben je eeuwig dankbaar dat je Jan zo gelukkig hebt gemaakt. De mooie herinneringen aan Jan, die houden we eeuwig levend en geven ons allemaal troost en kracht.
2: Heel lief.
3: De wensplaat.
4: Met welk nummer wil jij iemand steun geven of bedanken?
3: Stuur jouw wensplaat nu in via de NPO Radio 2-app.

0: Only Love, Brian Adams, Tina Turner, It's Only Love. Dus hier op NPO Radio 2, waar zojuist de wensweek voor KVF is geopend. Ja, we zenden deze week uit vanaf vakantiepark RCN Het Grote Bos in Doorn. En het is een week waarin we mooie wensen in vervulling laten gaan. Zo kregen we een wens binnen van Ilona voor haar zusje Yvonne. Ze heeft pas te horen gekregen dat haar borstkanker chronisch is en ze krijgt nu voor onbepaalde tijd chemo. Nou, dat alleen al is een hele uitdaging natuurlijk, maar met drie jonge kids is het helemaal enorm pittig. En Yvonne heeft altijd gezegd dat een optreden van een speciale band, dat ze dat wel bij zou willen wonen, maar door alle behandelingen weet ze nooit of ze zich goed genoeg voelt. Gelukkig kan ze vandaag wel hier bij ons op het vakantiepark in Doorn zijn. En Daniel, jij staat bij Ilona en Yvonne.
1: Ja, Ilona, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Daniel.
1: Waarom heb je ons gemaild voor jouw zusje?
2: Nou, ik wilde mijn zusje Yvonne heel graag even een keertje in het zonnetje zetten. Het waren hele lastige tijden en er komen lastige tijden. En 5 jaar geleden begon het met haar zoontje die leukemie had. En toen dat een beetje rustig ging, toen kreeg ze zelf helaas de diagnose borstkanker. En een paar maanden geleden is gebleken dat dat was een tweede. Ze werd weer ziek en er bleken uitzaaiingen te zijn. En toen heeft ze 2 maanden geleden ongeveer te horen gekregen dat het niet meer beter gaat worden. En dat is natuurlijk best wel heftig. En als je met een jong gezin zit, is dat pittig. En ik woon ver weg, dus ik zou graag wat meer voor haar kunnen doen. Alleen de afstand die laat dat niet toe. En toen dacht ik, zij wilde heel graag een rondding een keertje live zien. En het komt er niet van, omdat ze ook, je woont in een gebied waar ze niet elke keer zijn. En toen dacht ik van, laat ik dit dan proberen. Het is een unieke situatie. Het is de wensweek, dus waarom niet?
1: Ja, wat mooi. Ja, ik ga even naar je zus toe. Want Yvonne, ik hoor jouw zus over Rondé praten en er verschijnt een enorme glimlach op jouw gezicht.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ik vind dat echt hele mooie muziek. En zij herinnert mij ook heel erg aan een tijd. Toen ik zwanger was van mijn eerste dochter inderdaad, heb ik de eerste album echt plat gedraaid. Ik kan ze denk ik echt van buiten en van binnen, die liedjes. En ik vind het gewoon mooi. Toen kwam ze op tv bij de beste zangers. Ja, toen dacht ik, ik moet er eigenlijk gewoon echt een keer naartoe. Maar het is er gewoon nooit van gekomen. Dus ik vind het wel echt heel gaaf dat mijn zus dit voor mij regelt, inderdaad.
1: Ja. En nu zitten we hier, en ik schets het even voor de radioluisteraars. Het is een hele intieme setting. Jullie zitten hier met een shootje en een croissantje.
3: Ja, ik wist echt tot 10 minuten geleden niet wat ik hier ging doen. En alleen dat ik ontbijt kreeg en dat er iets ging gebeuren. Dus...
1: Nou ja, heb je er zin in?
3: Absoluut.
1: Nou ja, ik ga eventjes naar Ricky voor Rondé. Ricky, jij ook een ontzettend goedemorgen.
4: Wow, goedemorgen. Ja, zeg dat wel. Ik zit een beetje met een brok in mijn keel, moet ik zeggen. Maar wel echt met heel veel warmte en liefde. Ik vind het heel bijzonder dat je dat voor je zus doet. Maar ik denk dat je dat natuurlijk ook wel gewoon verdient. Ik denk dat je keihard inzet, ook voor je gezin. Het is niet niks als, als gewoon een van je kinderen ook nog eens ziek wordt. Dus het is een heel heftig verhaal. Maar je zit hier toch inderdaad wel echt met een glimlach en met warmte. Je ziet het ook tussen jullie tweeën. Dus ik vind het heel mooi dat je van elke dag gewoon toch iets moois maakt. En als onze muziek een klein steentje kan bijdragen aan die positiviteit en aan die liefde, dan doen wij dat heel graag.
1: Nou ja, dat is precies wat we gaan doen. Jullie zijn ook bij deze, gaan we de eerste wens in vervulling laten gaan tijdens deze wensweek. Ricky, je zit hier met de 3 mannen erbij, met 3 gitaren. Het is ook wel een hele mooie akoestische setting zo, hè?
4: Ja, ik vind het supermooi. Ja, het is lekker wakker worden. Zo.
1: Wat gaan we als eerste spelen?
4: We gaan onze nieuwste single spelen. Dat is Oh My God.
1: Nou, haal even diep adem. En voor Yvonne. Yeah. Oh My God, Rondé, live.
4: Ik hou voor jou.

0: Wauw. Hoe vond je dat?
1: Ja, heel mooi. Ja, heel bijzonder. Dankjewel.
0: Ja, jij blijft nog zitten. Ze gaan straks nog een nummer doen. Er gaat hier nog een wens uitkomen. Schuif een beetje in, volgens mij, want je zit een klein beetje in de regen.
1: Ja, klopt, inderdaad.
0: Ze is losgebarsten. Je hoorde de nieuwe single van Rondé. Oh my god, zij blijven hier nog aanwezig op het park. En ze komen zo meteen nog terug. Ja, Roelof, mooi hè?
2: Heel mooi. Ja, absoluut. Ja. Mooier dan het weer, want het wordt een regenachtige dag met in de kustprovincies code geel. Daar kan plaatselijk flinke wateroverlast ontstaan. En later vandaag zal die code geel voor het hele land gelden. Kan wel nog zo'n 20 graden worden. Rijn Baartman zit bij de AWB. Hoe is het op de weg?
3: Ja, ook mooier dan de files, want er staat 250 kilometer in totaal. De meeste files in de Randstad en Gelderland. Ongelukken veroorzaken de meeste extra reistijd. Op de A12 bijvoorbeeld, Duitsland richting Arnhem, tussen knooppunt Oudijk en knooppunt Velperbroek, 15 minuten extra door een ongeluk. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Ook op de A27 richting Gorkum is een ongeluk gebeurd, en wel tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Ook daar is de weg weer vrij, maar reken op 25 minuten extra. En daardoor sta je ook in de file op de A28, Amersfoort richting Utrecht, tussen afrit Den Dolder en Utrecht, 40 minuten extra reistijd. Tot slot nog de N33, Veendam richting Eemshaven. Tussen Veendam-Zuid en Veendam 2 kilometer met 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden.
0: Dankjewel, Rijn. En dan tijd voor het NOS-journaal met Carmen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. De rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet zijn dat er 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terechtgekomen zijn. Cambuur speelde gisteravond weer een thuiswedstrijd sinds het vorige week misging toen Feyenoord op bezoek kwam. Fans van de club uit Rotterdam staken toen vuurwerk af. 7 Cambuur-supporters raakten gewond. Gisteren was een bijeenkomst met de slachtoffers en dat was heftig, zegt de directeur van de voetbalclub uit Leeuwarden. Want met niet alle fans gaat het goed.
5: Nou ja, het varieert van zeg maar lichte wondjes tot aan echt blijvende gehoorschade. En dat is echt heel, heel ernstig. Een man van 41 jaar die het gehoor heeft van een 70-jarige, die is erg emotioneel.
4: Vanwege het vuurwerkincident mocht FC Twente gisteren geen fans meenemen naar Leeuwarden. Canada heeft een enorm bord geplaatst bij het Ontario-meer, met daarop de tekst Lake Ontario, now and always. Canada zit in een handelsoorlog met de VS en vorige week besloot Trump om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Het meer ligt op de grens tussen beide landen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. In Nederland zie je Lake America tussen haakjes staan. Texel is vanaf volgend jaar niet meer alleen te bereiken met de veerboot vanaf Den Helder. Ook vanaf Den Oever moet een boot gaan varen. Vanmiddag is er een proefvaart. En aan boord kun je ook wat opsteken over het Waddengebied, want er varen vissers en natuurkenners mee.
6: En die krijgt van ons een mooie Wattranger pak. En die mogen opstappen en vertellen over ja, wat zien we. En we gaan op de heenweg naar Texel over Texel vertellen. En op de terugweg naar Wieringen gaan we over Wieringen vertellen. En ja, dat zal voor de kinderen ook wat een kleinigheidje. En het wordt echt een beleving. Dus je vakantie begint ook echt in Den Oever.
4: En Den Oever ligt op Wieringen. Dat was vroeger ook een eiland. En de nieuwe boot wordt vandaag gepresenteerd op de Visserijdagen.
0: Dankjewel.

0: Hey Carben.
1: Ja.
0: Er is weer een vraag voor je binnengekomen.
1: Oh, toch alweer?
0: Blijf maar doordenderen. Hij komt van Jolijn. Ik vind het zelf een beetje een wonderlijke vraag. Maar goed, kijk wat je ermee doet. Beste Carmen, als Daniel en Roelof dieren zouden zijn... welke dieren zouden zij dan zijn? Nou ja.
1: Oh, dat is een moeilijk hoor. Wacht even. Ik kijk even naar Daniel. In Daniel zie ik wel een haan.
2: Ja. Oh ja, dat is ook echt een goeiemorgen dier natuurlijk.
0: Haan. En een heel Frans dier, vind ik het.
1: Nou, precies.
0: Le coq sportif.
1: Daar moet je dus ook aan denken. Ja. Symbool van Frankrijk, toch? Zijn Franse achtergrond. Ja, niet zozeer omdat hij heel dominant is... en vroeger misschien heel veel vriendinnen heeft gehad. Dat weet ik trouwens helemaal niet. Dat bedoel ik niet, hoor. Maar een haan is volgens mij ook heel waakzaam.
2: Roelof ook maar.
0: Dat dier is nou heel slim. Ja.
1: Roelof.
0: Ja, een Carmen.
1: Olifant? Nee, niet omdat een olifant zwaarlijvig is. Dat bedoel ik helemaal niet. Maar juist omdat die dus heel erg slim en intelligent zijn, toch?
0: Oh, ja.
1: En ook heel sociaal. En hebben bovendien een uitstekend geheugen. Dat bedoel ik natuurlijk, hè, Roelof?
0: Ja, dit zou ik nooit meer vergeten. Ja.
2: Daniel en Roelof. Rondé is hier nog steeds aanwezig. En we gaan zo meteen nog een bijzondere wens laten uitkomen... op het Grote Bos in Doorn. Blijf erbij.

0: Ja, die met die kikker, Roger Glover. Love is all.
1: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: Ja, de hele week zenden wij uit van het vakantiepark Ersie en het grote bos in Doorn, waar de hemel werkelijk is opengebarsten.
2: Nou, Roelof, hoor je dit?
0: Nou, ik hoor je. En ik hoor je...
2: Wacht even, als je even het, muziekje weghaalt, ja? Dan moet je even hier naar luisteren.
0: Oh ja. Het ja, gutst.
2: Het gutst van de regen. We hebben Rondé wel onder een tent zitten. Maar de vraag is even... Ricky, denk je dat het speelbaar is, dit weer?
3: Ik zeg altijd roeien met de riemen die je hebt. Dus,
0: letterlijk.
3: Ja, letterlijk. Want het loopt hier echt lekker naar beneden te kletsen. Maar regen of geen regen, let's go, toch?
2: Zo is het. Kijk, that's the spirit. Want ik wil eventjes iemand aan het woord laten. Hans, die heeft inmiddels al 19 jaar leukemie. En die wilde graag zijn vriendin Loek bedanken.
4: Ik heb al 19 jaar leukemie.
2: Ja, dat is inderdaad. En jij hebt een wens aangevraagd voor jouw vriendin.
4: Ik heb de wens aangevraagd voor mijn vriendin, omdat zij er altijd voor mij is. En we hebben elkaar ontmoet via Rondé bij een concert. En sindsdien zijn we eigenlijk een stel.
2: Hoe is dat gegaan dan?
4: Nou, wij gingen apart naar de Oosterpoort in Groningen, waar ze dus optraden. En toen dacht ik, wat is dat voor een leuke vrouw bij het podium? Nou, en toen heb ik haar gevraagd van, wil je zo vaker mee naar Rondé? En sinds september 2019 zijn we eigenlijk een rondé-stijl dat we overal af en toe eens ergens heen gaan.
2: Wat leuk en wat vrolijk. En ik ga dan eventjes naar jou. Loek, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, dat is wel een bijzondere setting. Maar jullie hebben ze dus denk ik ook al wel eens met alle scheurende gitaren en zo gezien.
5: Ja, vaak genoeg, jazeker.
2: Maar dit is dan wel weer even andere koek.
5: Dit is heel speciaal, dit. Zeker. Ja.
2: Hoe is het dat Hans dat dan voor jou aanvraagt en regelt?
5: Nou, ik wist dus helemaal van niks, hè?
2: Oh, echt?
5: Nee, we zijn gisteravond hierheen gereden. Ik wist wel dat we een nachtje weggingen. Dus dan kom je altijd en denk ik van... Oh, verrek, NPO Radio 2, de wensweek. Nou, ontbijt.
2: Toen begon er al een klein belletje te ringen.
5: Ja, ontbijtje, oké, het zal. En toen kwam je dus morgen aanlopen... en hoorde ik een heel bekende gitaar voor de soundcheck. Ik denk van, verrek, ik kom heel bekend voor, dit muziekje. Dus ja, toen begonnen wat de dagen.
2: Nou, het is mooi, want terwijl je aan het praten bent... klaart het ook een klein beetje op, begint het wat minder te regenen. Zullen we gewoon lekker een nummertje gaan doen?
5: Ik vind het een heel goed idee.
2: Ricky en Co, wat gaan jullie spelen?
6: We gaan Undecided spelen.
2: Bij deze, Undecided, Rondé akoestisch live op NPO Radio 2. Oh.

0: Loek, ik zat te kijken. Je hebt geen woord overgeslagen van het meezingen.
1: Nee joh, dit is een van mijn favoriete nummers. Dat is geweldig.
0: Ontzettend. Ja, ik kan me voorstellen dat je nu echt zoiets hebt van... wat is er mij overkomen deze ochtend?
1: Ja, echt helemaal. Betere maandagochtend kun je niet hebben.
0: Hans, ben je blij met hoe dit is uitgepakt voor je vriendin?
2: Ik ben heel blij dat het zo is uitgepakt, ja. Ontzettend.
0: Wat fijn. Yvonne en Ilona zitten er uiteraard ook nog steeds. Dames, hoe is deze ochtend voor jou?
3: Ja, fantastisch. Het was een once-in-a-lifetime experience, zoals ze me beloofd had. Maar dat is het zeker.
0: Bij deze. Het is, Ricky, dit is toch mooi dat je dat dan kan laten gebeuren... op een super regenachtig vakantiepark op maandagochtend.
4: Ja, ik wou oprecht dat ik dit elke week zou kunnen doen. Ik vind het zo mooi. Wat ik leuk vind, is dat dit zorgt ervoor dat ik nog meer hou van wat we doen. Ja. Als band zijnde, als al onze eigen identiteiten. Ik vind het heel leuk dat... muziek, zoveel warmte en liefde. Letterlijk liefde. Want er zit hier ook een stijl, hè? Maar gewoon dat zoveel warmte en liefde kan brengen, zeg maar, in iemands leven. En echt een beetje een lichtpuntje kan zijn. En ik hoop dat muziek dat altijd kan blijven doen. Vooral nu. Dus.
0: Jullie gaan dit najaar weer een mooie tour doen.
4: Ja, ik kan echt niet wachten. We gaan nu, we hebben het hele jaar in de studio gezeten. Dus allemaal nieuwe muziek gemaakt. Komt weer allemaal nieuwe muziek ook uit. We gaan ook allemaal nieuwe muziek spelen tijdens de tour. Dus als mensen een reden willen hebben om naar de tour te komen, dan moeten ze zeker komen, want er komt allemaal nieuwe muziek aan. En we gaan deze maand eigenlijk heel veel repeteren en een beetje bouwen. En dan is het eigenlijk zover. Vanaf oktober gaan we helemaal los. Dus,
0: heel veel plezier daarbij.
4: Ja, zeker.
0: En nogmaals ontzettend bedankt. En mag ik hier nog één keer een groot applaus voor Rondé?

0: Adventsweek is bij deze officieel geopend. En ja, dat betekent ook een beetje een soort traditie van Bart op rare plekken. Goedemorgen, Bart.
1: Goedemorgen.
0: Heb je nog een naam voor hem eigenlijk vandaag?
2: Ja, zeker. Vladimir Bartovic. Yeah.
1: Goedemorgen.
2: Ik zit al om me heen te kijken of ik hem zie.
0: Ik hoor hem wel, maar ik zie hem niet.
1: Bart. Ik zit op het plekje waar Rondé net heeft opgetreden.
0: Want echt?
1: Het aantal plekken waar je kan spelen zonder dat je geëlektriciteerd wordt... is een beetje verlaagd door de regen.
0: Nee,
1: ik zit op dit plekje, ja.
0: Voor de duidelijkheid, we zitten op vakantiepark Het Grote Bos in Doorn. Wij zitten in een glazen studio midden op het centrale plein, zeg maar. Ja. En Bart zit onder een grote tent eigenlijk.
1: Ja,
0: zo'n half open tent, ja.
1: Ja.
0: En hij heeft inderdaad een piano bij zich. Je verwacht het niet.
1: Ja, hij is er. En dit is de eerste.
0: Je hebt wel je hele fancy zonnebril weer tevoorschijn getoverd, Bart.
1: Ik heb 500 brillen thuis. Ja. Als ik me verplaats in de artiest.
0: Ja, heel lekker. Weet jij welke plaat dit is? Zo meteen als eerste bij Bart. Schreeuw hem, zing hem, stuur een audioberichtje. En wie weet trap je zo de show af. Bart, veel plezier.
1: Dankjewel.
3: Ik verklaar de KWF Wensweek bij Radio 2 voor geopend.
4: BNN.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
12: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
11: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
1: Dames en heren, het is 9 uur, 1 over 9 om precies te zijn. Welkom bij de KWF Wensweek op NPO Radio 2. Met nu het nieuws van 9 uur, gelezen door Carmen Veul in Hilversum. Carmen, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De tijd begint nu echt te dringen voor het kabinet. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog steeds geen akkoord over de begroting van volgend jaar. Tot begin van de nacht werd er in Den Haag onderhandeld en rond deze tijd praten ze verder. De extra begrotingsraad, waarin het hele kabinet de begroting moet goedkeuren, is al 2 uur uitgesteld naar 11 uur vanochtend. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren bij Noord-Cyprus omsloeg, zijn gearresteerd. Waar ze van worden verdacht is niet bekendgemaakt. Het ging gisteren mis kort na vertrek. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Nog altijd worden er 18 vermist, zegt correspondent Gulza Ercetin.
14: Gisteren hebben ze de hele dag gezocht. Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
13: Hoe de veerboot kan omslaan is nog niet bekend. Het schip ligt nu op de bodem van de Middellandse Zee. De brand in een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet blussen en laat het daarom gecontroleerd uitbranden.
4: veiligheid staat natuurlijk, is gewoon topprioriteit. We komen hier met z'n allen. We willen ook met z'n allen hier gewoon weer veilig naar huis. En dus wij kunnen ook niet eerder optreden dan dat we zeker weten dat zo'n schakelstation voor ons veilig is. Sluit de ramen en deuren, schakel mechanische ventilatie af als je last hebt van die rook. Dat advies blijft nog steeds van kracht.
13: De overlast kan nog tot overmorgen duren. In 6 kelders onder het station staat koelolie in brand. Blussen met water kan niet, omdat het vuur zich dan juist verder kan verspreiden. En op de US Open is Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudige winnaar moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Toen hij het zichtbaar moeilijk had en vocht tegen de tranen, probeerde het publiek hem er bovenop te juichen.
15: Looks like he's crying.
16: Thank you, ladies and gentlemen.
15: Trying to play through his tears. Ugh.
13: Djokovic verloor na 4,5 uur in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Nalvane. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op het US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, vandaag buien en onweer, maar tussendoor is er soms ook kort ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 20 graden.
1: Dankjewel. En dan verkeersinformatie, Rijn Baardmans, goedemorgen.
17: Goedemorgen Bart. De files nemen langzaam maar zeker af. Ongelukken veroorzaken de meeste extra reistijd. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem bijvoorbeeld, tussen knooppunt Oud-Dijk en knooppunt Velperbroek gebeurde een ongeluk. Daar is de weg inmiddels weer vrij, maar reken op 20 minuten vertraging. De A27, Breda-Utrecht, daar staat een kapotte auto tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Dat veroorzaakt 30 minuten extra reistijd. Op de A44, Amsterdam richting Den Haag, wordt gewerkt aan... Na een ongeluk aan het opruimen tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum betekent dat 25 minuten extra vertraging. En dan nog de A67, Venlo-Eindhoven. Tussen afrit Zomeren en Geldrop, 60 minuten. Ook dit komt door een ongeluk en de linkerrijstrook is er dicht.
1: Dankjewel, Rijn. Eens even kijken, er zijn appjes binnengekomen. Wat was de eerste plaat die ik speelde op de piano? Dit is een appje van Ruud.
18: I'm still standing better than I ever did.
1: Ah, die klinkt lekker.
18: Like a true survivor, feeling like a little kid.
1: En dan hebben we hier eentje van Remco. En een zwaar weekend en een maandagochtend zou klinken als dit. De eerste seconde, let even op.
19: Don't you know that I'm still standing better than I ever did?
1: Dankjewel voor het goede antwoord. Dat is inderdaad I'm Still Standing, Elton John. Hoor je zo meteen op NPO Radio 2.
20: Ster. Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
21: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
22: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen.

0: Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Doen. Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzonder.
5: Ga. Zaal voor zaal. Bordjes lezen.

0: Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online.

0: Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.

0: Dus Kylie Minogue. And get you out of my head.
1: De NPO Radio 2 Wensweek.
2: Voor KWF.
0: Goedemorgen, we vervullen 5 dagen lang wensen van mensen die geraakt zijn door kanker. En we gaan met het team hier alles op alles zetten om zoveel mogelijk dromen werkelijkheid te maken. Een privé optreden van een artiest, een ontmoeting met een idool, een voetbalkliniek, een parachutesprong, een ritje op een supersnelle motor. Zomaar wat dingen die we voorgaande jaren al hebben gedaan. En ook dit jaar gaan we weer los. Kleine wensen, grote wensen, bizarre wensen, verrassende wensen. Je gaat het allemaal horen deze week. Vanuit het commandocentrum in vakantiepark Het Grote Bos in Doorn. Want daar zitten we een week lang. Daar zijn te gekke optredens, daar kun je langskomen. Maar ook als je er niet bij kunt zijn, kun je aan de andere kant van de radio wat doen. Hè? Laat dat helder zijn, want deze week komt de KWF-collectant bij je aanbellen. En geef gul, zodat misschien wel de allergrootste wens van iedereen met kanker uit gaat komen. En dan hoef ik denk ik niet uit te leggen welke wens dat is.

Heerlijk ontwaken op de maandagochtend. Tenminste, als je dat weekend een beetje probeert eruit te krijgen. Met die fijne plaat van Fleetwood Mac. You Make Love and Fun op de NPO Radio 2. Voor de scene en iedereen is van de wereld. Het nu volgende nummer van Jessie J is gemaakt door twee mannen. De een dronk dag in dag uit kokosnat noodsap uit een pak. En Jessie J gaf hem tijdens de opnames van het liedje dan ook de bijnaam Coconut. De andere schrijver van het liedje had een gigantisch groot hoofd. Vond Jessie J met wat gaat in zijn huid hier en daar. En daarom noemden ze die gast Moonhead. En die twee mannen hadden voor Jessie J ook een alternatieve naam bedacht. Ze noemden haar P omdat ze haar hoofd op een ert vonden lijken. Dat was een geintje. Inside joke, maar toch heeft het de plaats.

0: David Bowie en China Girl op NPO Radio 2. En we schakelen naar Hilversum voor het nieuws, de hoofdpunten van het nieuws met Carmer Veul. Goedemorgen, Carmer.
1: Goedemorgen. De families van de twee vermiste Nederlanders in Nepal zitten in grote onzekerheid. De vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk waren los van elkaar mee op een groepsreis. Sinds de stortvloed van afgelopen week is er niets meer van hen vernomen. Er wordt ook een Nederlandse vrouw vermist die in Nepal woont. Vandaag begint het hoge beroep tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij werd vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot levenslang voor de moord op twee mensen die zijn ouderlijk huis hadden gekocht. K. en zijn advocaat zijn tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan. Een explosie vannacht in het centrum van Utrecht bij een barbecue-restaurant. Door de klap is de gevel ontwricht. Ruiten gingen kapot, ook bij de woningen daarboven, en de oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Er zijn dieren ontsnapt uit avifauna in Alphen aan de Rijn. Het gaat om drie mara's. En dat zijn grote knaagdieren met lange poten die lijken op een uit de kluiten gewassen haas. Twee zijn er al teruggevonden, maar de derde nog niet. En mensen die hem zien, wordt gevraagd die niet zelf te vangen, maar 112 te bellen.
0: Ze bellen, ze eten mensen, toch?
1: Nou, ik heb die voortanden gezien, maar ik denk dat ze flink kunnen bijten.
0: Oké.
1: Het weer vandaag, buien en onweer, maar tussendoor is er kort ook ruimte voor de zon. Het wordt maximaal 20 graden.
0: Dankjewel, Carmen. Dan verkeersinformatie. Rijn Baardmans, hoe is het op de weg?
2: Nou, de files nemen af. Incidenten veroorzaken vertraging op enkele wegen. Bijvoorbeeld op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Daar gebeurde een ongeluk tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. 3 kilometer met 25 minuten oponthoud. Ook een ongeluk op de A50 richting Apeldoorn tussen Heerde en Epe. 10 minuten vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is. Dan een wegafsluiting, de A67 Venlo-Eindhoven. Die is dicht tussen Asten en Geldrop na een ongeval. Hij is waarschijnlijk nog dicht tot 10 uur vanochtend. Tot slot nog de N211, hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Tussen Kwintsheul en Den Haag-Wateringseveld staat een kapotte auto. Daarom doe je er 30 minuten langer over.
0: Dankjewel. Dan nu een bijzonder liedje. Dat is een van de weinige nummers die als je normaal gesproken iets afspeelt op 45 toeren, als je hem op 33 toeren ziet, dan blijft het gewoon een lekker liedje. Luister eventjes naar deze. Jij kent hem snel. Al klinkt hij nu een beetje raar misschien.

Susanne Freek was dat. Op NPO Radio 2, waar de wensweek begonnen is. Je kunt op nporadio2.nl een wens achterlaten voor iemand die geraakt is door kanker. En al die wensen die worden verwerkt hier in het zojuist door mij ook genoemde commandocentrum hier. Wordt kaart gewerkt en al die wensen willen natuurlijk werkelijkheid maken. Je kunt ze doorgeven, nou, dat heb ik net aangegeven. En dan gaat ons team proberen om er zoveel mogelijk te realiseren. En ik weet dat er zojuist een wens gerealiseerd is die iets te maken heeft met Susanne Freek die ik net draaide. Met Ken je dat gevoel? Wat precies hoor je aanstaande donderdag? En straks over een klein uurtje gaat de eerste wens van dit programma in vervulling. Het is een muzikale wens, dat kan ik alvast verklappen. Past het best in dit programma, hè? Zo je begrijpt.

Zeg, is je iets opgevallen tot nu toe aan de muziek in dit radioprogramma? Ga even na wat je gehoord hebt. Pat Benatar zat ertussen. Doe maar. Duran Duran. David Bowie. The Scene. Ja, het is een confronterende overeenkomst. Sinds 9 uur vanmorgen zijn alle, maar dan ook echt alle nummers die ik heb gedraaid, van artiesten die kanker hebben of kanker hebben gehad. Prostaatkanker bij Elton John en de gitarist van Duran Duran. Borstkanker bij Kylie Minogue en Jessie J. Longkanker bij Freek Rikkering van Suzanne Freek. En Henny Vrienden van Doe Maar. Keelkanker bij Telau. En een week geleden overleed Dolly Parton. Je voelt hem aankomen. Juist ook die rotziekte. Kanker raakt iedereen. Dat maakt het wel duidelijk. En succesvolle artiesten hebben natuurlijk genoeg contacten of financiële ruimte om grote dromen en wensen te verwezenlijken. Er zijn ook heel veel mensen die dat niet zelf kunnen fixen. En daar is deze week voor, dames en heren. Dit is de Wensweek voor KWJ. Nogmaals, ben jij geraakt door kanker? En heb jij een wens? Laat hem achter via nporadio2.nl. En dan gaan wij ons uiterste best doen om hem te vervullen. En dat doen we ook met fantastische optredens. S'avonds en 's ochtends hier op het park, RCN het Grote Bos, waar het allemaal gaat gebeuren de komende dagen. Three Doors Down. Ja, je voelt hem aankomen. Hij ook.

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
14: Hier, moet je opletten.
13: Chocomel?
15: Sloopmelk.
13: Mona?
15: Ja, ook sloopmelk.
13: Milner?
15: Sloopmelk.
13: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
15: Sloopmelk.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
16: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
18: Hartelijk maandag. Straks een nieuwe week 60 seconden spel. De highscore is gereset. Zometeen hoor je de selectievraag. En weet je hoe je moet meespelen aan dit spel? Eerst het nieuws met Carmerveel. Carmen, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Na een kort nachtje zitten de onderhandelaars van D66, VVD en CDA weer bij elkaar. Hoe de vlag erbij hangt wat betreft de begroting konden journalisten niet vragen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
20: Iedereen ging via de parkeergarage naar binnen, net zoals gisteren eigenlijk, lieten zich niet zien aan de pers. Is misschien ook wel een teken, omdat ze eigenlijk nog geen verhaal hebben op dit moment. Ze zijn er niet uit. Er wordt wel gesproken over puntjes op de i die nog gezet moeten worden. Maar ja, die puntjes zijn vaak juist zo ingewikkeld. En dat bleek eigenlijk gisteren ook, toen ze de hele dag gepraat hebben en er dus niet uitkwamen.
19: Voor middernacht moet het minderheidskabinet er wel uit zijn, want dan moeten de plannen op het bureau liggen bij de Raad van State. Die moet ze nog beoordelen voor Prinsjesdag. Op meerdere plekken in Mexico is door nabestaanden en mensenrechtenorganisaties aandacht gevraagd voor mensen die worden vermist. In heel Mexico zijn dat er ongeveer 130.000. In de hoofdstad werden daarom meer dan 2000 portretten opgehangen. Veel van hen zijn slachtoffer geworden van drugskartels en andere criminelen. En de demonstranten vinden dat de overheid er te weinig aan doet. Iran heeft raketten afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. En het land nam ook nog een Amerikaanse basis in Saoedi-Arabië onder vuur, zegt correspondent David Poort.
3: Waar de Amerikanen dus heel veel gebruik van hebben gemaakt in de tijd van Afghanistan, de oorlog daar. We hebben nog niet echt gehoord wat daar precies de schade is geweest. En daarna is het, voor zover we weten, allemaal rustig gebleven.
19: De Iraanse aanvallen waren een reactie op de aanvallen van Amerika op een Iraans eiland in de Straat van Hormuz. Het waren, voor zover bekend, de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. De Amerikaanse golfer Scottie Scheffler heeft een prestigieus golftoernooi gewonnen in Atlanta, het Tour Championship. De nummer 1 van de wereldranglijst maakte op de slotdag een achterstand van 3 slagen goed. En hij is publiek dankbaar voor alle steun.
14: The crowd, like you said, this week has been amazing. The support that I've gotten week in, week out here on the PGA Tour has been tremendous. And I really do hear all the cheers and I'm very thankful for all of them.
19: De titel levert Scheffler 8,5 miljoen euro op en daardoor is het totale prijzengeld van de Amerikaan nu hoger dan dat van Tiger Woods. Hij ging door de grens van 112 miljoen euro heen.
18: Oehoehoe. Voor een balletje in een putje. Nou, ja, ja. Mooi verdiend, hoor.
19: Nou, zeker. Ja. Het weer, de trekken pittige buien over met kans op veel regen in korte tijd. Ook onweer. Tussendoor is ook af en toe de zon te zien. Het is een graadje of 19.
18: Dankjewel. Verkeersinformatie dan, Rijn Baartmans. Goedemorgen.
21: Goedemorgen. Het wordt langzaam maar zeker weer rustiger na een gemiddelde maandagochtendspits. Incidenten veroorzaken nog vertraging op enkele trajecten. Op de A7 bijvoorbeeld richting Horen. Tussen Afrit Zaandijk en Purmerend gebeurde een ongeluk. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je doet er 15 minuten langer over. Ook op de A44 Amsterdam richting Den Haag gebeurde een ongeluk. Tussen Afrit Katwijk en Wassenaar Centrum betekent dat een kwartier vertraging. De A50 Zwolle richting Apeldoorn, ook een ongeval tussen Hattem en Epe. De linkerrijstrook is dicht en je vertraging 20 minuten. Tot slot nog een wegafsluiting, de A67 Venlo-Eindhoven. Die is dicht tussen Asten en Geldrop. Ook dit komt door een ongeluk. Je kunt wel omrijden via Venlo en Roermond over de A73 en de A2.
18: Dankjewel. Je hoort zometeen Maroon 5 en Christina Aguilera met Moves Like Jagger. Nou, de selectievraag van het 66-secondenspel is redelijk simpel. Over welke Mick Jagger... Godsamme, verklap ik hem ook nog. Gaat goed wel, vind je niet? Voor een maandag. Heb je nog een andere leuke vraag, Liedeke? God. Oh, dan doen we de tweede plaat. Misschien weten we daar nog iets bij. We draaien Give a Little Bit, maar van welke band? Is dat er een?
22: Ja, doe dat.
18: Kunnen we die doen? Ja. Ja, maar Give a Little Bit komt eraan. Van welke band is het? Laat het weten via de NPO Luisterapp.
23: Ster. Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
24: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
25: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
26: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
27: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
28: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
29: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
1: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
2: Hé, wat doe jij nou?
1: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Waarom vinden ook steeds
4: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
7: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching?

0: Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
4: NPO Radio 2 Wensweek voor Kamer.

De Supertramp. Op Radio 2, Give a Little Bit. Hij schreef dit, Roger Hudson, al toen hij 19 was, maar bleef 7 jaar op de plank liggen. Hij vond het een iets te simpel liedje. Dacht, nou, hier ga ik mijn carrière niet mee beginnen. Dan heeft hij een heleboel andere, wat ingewikkeldere muziek gemaakt. Dat brak elke keer maar niet door, dat werd maar geen succes. Tot deze uiteindelijk uitkwam. En jou hoor, bam, wereldfaam. Give a Little Bit, Supertramp. Op NPO Radio 2 met Alex Warren nu. Dit is

0: Song van The Cure. Wat een prachtig nummer. Gedraaid hier.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Jomaro, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, ik ben druk met muziek. Jij ook. Je bent allemaal muziek aan het downloaden, want je gaat op vakantie en dan wil je een externe schijf meenemen, zodat je liedjes kunt afspelen op je vakantiebestemming, toch?
2: En in de auto, inderdaad.
0: En heb je toch in principe ook Spotify voor en zo, of niet?
2: Ja, daar ben ik ook mee bezig.
0: Oh, oké. Maar je wil nog wat muziek erin gooien die niet in Spotify staat of zo?
2: Ja, ook ja.
0: Ah, ja.
2: En ik luister ook eerst eventjes of ik het wel echt hebben wil.
0: Oh, super, ja. Hey, en waar gaat de reis naartoe?
2: Frankrijk.
0: Oh, lekker. Dan gaan we lekker voor genieten. Lekker buiten het seizoen ook. Stukken rustiger. Ja. Geen krijzende kinderen bij het zwembad. Geen handdoek op een stoeltje, gevechten meer. Oh, wat lekker.
2: Helemaal.
0: Nou, ga er lekker van genieten.
2: En, ja, dat gaan we zeker doen.
0: Nu heb je even tijd voor het 60 seconden spel. We hebben een heleboel vragen bedacht, maar je hebt maar 1 minuut de tijd. Dus ik ben heel benieuwd hoe ver je gaat komen. Lekker is dat de druk op maandag altijd het laagst is, want er is geen highscore, die is gereset. Dus alles wat jij nu aan scoren neerzet, is in ieder geval de komende 24 uur de highscore. He, dat is lekker. En die eerste vraag, daar ben ik even benieuwd naar. Die ging wat rommelig, maar uiteindelijk de vraag die we stelden was: ik draai de Give a Little Bit. Van welke band was dat?
2: Van Supertramp.
0: Supertramp is juist geantwoord. Ben jij klaar voor de rest van de vragen?
2: Ja.
0: Ja? Komt-ie. Heel goed. Vraag nummer 2. Wat gebeurt er als je de laan uit wordt gestuurd?
2: Word je ontslagen.
0: Is de naam Willem Wever een voorbeeld van een alliteratie?
2: Ja.
0: Maak deze songtitel van Daft Punk af. Around the
2: World.
0: Hoe wordt het feest na het wintersport ook wel genoemd?
2: Pas.
0: Reken deze som uit. 1985 plus 15.
2: 2000.
0: Over wat voor een huishoudelijk apparaat zong Travassi?
2: Wasmachine.
0: Waar ben je bang voor als je last hebt van FOMO?
2: Mensen.
0: In welke provincie ligt Doorn, waarvan we nu uitzenden?
2: Utrecht.
0: Zong de band Kensington het lied Excuse Me of Sorry?
2: Sorry.
0: Wat bedoelt een Brabander als hij zegt ik ga een broodje eten?
2: Ik ga een broodje eten?
0: Moet je spreekwoordelijk slapende honden of katten niet wakker maken?
2: Honden.
0: En zong de dijk de tekst mag het licht aan of mag het licht uit?
2: Mag het licht uit.
0: Je krijgt 10 euro zakgeld per maand. Hoeveel euro is dat per jaar?
2: 120.
0: En welk dier verliest wel zijn haren maar niet zijn streken?
2: Een kat?
0: Nee, vos. Nee.
2: Oh ja.
0: Ja. Dat was hem. Ja, ja.
2: Ja.
0: Eens even kijken hoe je dat hebt gedaan.
2: Niet zo goed.
0: Nou, weet ik niet. Ja, nou, het tempo kon op zich iets hoger. Maar ik zit even te kijken wat je goed hebt beantwoord. Dat is best wel wat. Alleen vraag 5. Dus niet hoe wordt feesten na het wintersport ook wel genoemd? Ja. Après-ski waren we nou.
2: Ah ja, ik kwam er niet op.
0: Nee, ik hoor het echt aan je, ja. En waar ben je bang voor als je last hebt van FOMO? Dan ben je, fear of missing out is dat. De afkorting. Oh, dus je bent bang dat je iets mist. Dat is Nou, die vos is helaas net buiten de tijd. Je komt dan op een totaal van 13 goed beantwoorde vragen. En dat is hartstikke netjes. Applausje in de studio.
2: Nou.
0: Lekker bezig. Lekker je vakantie in. Of het genoeg is voor de aan de slagroomtaart, dat weet ik niet. Als de score blijft staan wel. Maar dat gaan we in de komende week gaan we erachter komen. In ieder geval, als ik je niet meer spreek, hele fijne vakantie. En goede reis.
2: Dankjewel. Ja, succes.
0: Doei, Jomaro.
2: Oké, doei.

0: weer was hier. En dan nu de hoofdpunten van het nieuws met Carmen Phil. Carmen, goedemorgen.
1: Dag Bart, de rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet zijn dat er 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terechtgekomen zijn. Bij een restaurant in Utrecht is vannacht een explosief afgegaan. Door de klap is een groot deel van de voorkant van het restaurant beschadigd, en ook bij huizen naar boven zijn de ramen gesprongen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. En ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor de kans is op aardverschuivingen. Canada slaat terug in de richting van de VS en heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario voor nu en altijd. Canada zit in een handelsoorlog met de VS en vorige week besloot Trump om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen.
0: En Google heeft voor Google Maps geloof ik al, het is ook weer voor de Amerikaanse gebruikers, hebben ze de naam al aangepast.
1: Ja,
0: in
1: precies.
0: Lake America, maar voor de andere kant dan weer niet. Dus die zien we gewoon.
1: Dat ja, en in Nederland zie je Lake America tussen haakjes staan. Dat ook nog, ja. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon, het wordt een graadje of 19.
0: Dankjewel, Rijn Baardmans dan bij de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. 20 kilometer file in totaal, vooral door ongelukken. En dat merkt het verkeer op de A7 richting Horen. Tussen afrit Weidewormer en Purmerend 5 tot 10 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. Dan de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop. Daar zit het verkeer nog in de nasleep van een ongeluk, maar er staat nu ook een kapotte auto op de linkerrijstrook. Je hebt hier een uur vertraging. Tot slot nog de N317 Doetinchem richting Dieren tussen Hoogkeppel en de aansluiting met de A348. 3 kilometer met 15 minuten vertraging.
0: Oh, we gaan de eerste wens vervullen in dit radioprogramma voor de KBF Wensweek. Na Martin Garrix in U2 en Phil Collins. Something happened. On the way to heaven.
3: NPO Radio 2.

0: to Heaven. Het onmiskenbare geluid van Phil Collins met blazers erbij. Lekker rocky. Ik hou hiervan.
1: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
0: Ja, dit is de Wensweek voor KWF. Dat mag duidelijk zijn. En tijdens deze week gaan we zoveel mogelijk wensen uit laten komen. Van groot tot klein. En wij kregen een wens binnen van Marlies. Want Marlies wil graag iets terugdoen voor haar man Robin. Hij heeft haar 2 jaar terug al heel erg bedankt tijdens de Wensweek van 2024. Voor haar steun in zijn ziekteproces. En helaas heeft Robin laatst minder goed nieuws gekregen over de slokdarmkanker in zijn keel. En nu vindt Marlies het tijd om iets terug te doen. Marlies en Robin, welkom in de studio. Ja. Van harte welkom. Ja, Marlies, jij hebt onze prachtige wens ingestuurd. Robin, heb jij enig idee wat je hier komt doen?
2: Of heb je echt geen... Ik heb geen idee.
0: Nee.
2: Dat, ik had een rustig dagje bedacht thuis. Ja. Omdat ik behoorlijk heel snel moe word door de behandelingen.
0: Ja.
2: En ik moest mee.
0: Ja.
2: En we moesten vroeg weg, want ja, de H2 en files en dat soort dingen.
0: Ja, jullie zijn keurig op tijd. En ook goed om er even bij te zeggen, je stem klinkt anders dan dat hij altijd geklonken heeft. Want de aandoening heeft ervoor gezorgd dat er iets tegen een zenuw op je stembanden drukt, geloof ik.
2: Ik heb er zat een uitzaaiing, in mijn hals.
0: Ja.
2: En die drukt tegen mijn stembandzenuw aan. Vandaar dat mijn stem beroerd klinkt.
0: Ja, jij hebt Marlies al een keer enorm bedankt voor al haar steun voor jou. En nu vond zij het haar beurt om iets terug te doen. Weet je hoe ze jou noemde in haar wensaanvraag? Ik vind het...
2: Geen idee.
0: Nee, dat weet je al niet. Nee. De liefde van mijn leven staat hier. Mijn maatje, beste vriend, mijn steun en toeverlaat. Kortom en alles. Jullie zijn een prachtig stel.
2: Lief, dat is lief.
0: Ja, ik vind het echt ook heel mooi dat ze het voor jou heeft gedaan. Je bent geopereerd aan slokdarmkanker. Afgelopen juni heb je minder goed nieuws gehad. Er zijn uitzaaiingen gevonden. Hoe ga je hiermee om?
2: Dag voor dag, stapje voor stapje. En ik heb het volste vertrouwen dat het goed komt.
0: Ja.
2: En ik heb vorige week mijn laatste chemo en bestralingen gehad. En het is nu afwachten. En ik merk dat het minder wordt.
0: Ja.
2: Het werkt nog weken tot maanden door.
0: En, wat fijn.
2: Ja, het gaat gewoon de goede kant op. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja, nou gelukkig. Je bent niet iemand die makkelijk zijn emoties uit, volgens Marlies. Maar er is één plaat waar jij het sinds de operatie niet droog bij houdt. Je zegt al, oh jee, je voelt al iets aankomen.
2: Ja, Danny Vera.
0: Danny Vera inderdaad. Ja, het nummer Rollercoaster vind je fantastisch, hè? Je hebt voor je een schermpje staan. Zowel Marlies als jij, jullie zitten op een ander plekje in deze studio, kunnen naar dat schermpje kijken. En als je nu naar de radio zit te luisteren, is het goed om te zeggen dat je dit ook kunt volgen. Check dan de site nporadio2.nl. Klik daar op het video camera buttetje en dan kun je even meekijken. En in de NPO Luister app kun je dat exact zo doen. Jullie kijken dus naar het schermpje. Let op.
3: Hi Robin, via jouw lieve Marlies kreeg ik te horen hoeveel rollercoaster voor jou betekent. Ik kan hier natuurlijk heel lang over praten en dat soort dingen. Maar ik denk dat het best is dat ik een stukje speciaal voor jou speel.

0: Felipe van mij voor jou.
1: Danny Vera, Rollercoaster, die zit naar je te kijken, Robin. Wat ik zo bijzonder vind, en dat heb ik eigenlijk nog nooit zo direct gezien, is dat het nummer gaat over de pieken en dalen. En ik zie je ook echt gewoon door het liedje heen, zie ik je er ook doorheen gaan. Dus het enige moment zie ik je echt lachen. Heb je echt zoiets van, wat gebeurt mij hier? En je kijkt je vrouw aan, zo, wauw, wat mooi. En het andere moment haalt hij een uithaal uit en zie ik je ook echt, je tranen schieten er in je ogen. Dit liedje is echt letterlijk de rollercoaster van jouw leven in dit geval.
2: Ja, ja, klopt.
1: Ja.
2: Ik heb het voor het... Natuurlijk kende ik het al, maar ik was bezig met mijn revalidatie na de operatie in 2023
1: mm-hmm.
2: in het ziekenhuis. En er was toevallig muziek op de afdeling. Dat doen ze daar altijd op donderdag.
1: Ja.
2: Toen werd mij gevraagd van, wil jij een liedje horen? Het was live muziek.
1: Ja.
2: En ik had wat ideeën, maar dat konden ze allemaal niet. En op een gegeven moment begonnen ze dus dit te spelen. En ja, toen schoot ik vol. Dat was het eerste moment dat ik mijn emoties kon laten zien.
1: Wauw.
2: Dus dat was,
1: Muziek kan deurtjes openen waar je voorheen niet over nadacht.
2: Zeker, hoor. Zeker.
1: Nou, Robin, ik hoop dat je het een hele mooie verrassing vond.
2: Super.
1: Marlies, dankjewel voor dit fantastisch idee.
3: Graag gedaan.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreven en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
8: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
9: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
10: Het is 11 uur en we zoeken nog een hele leuke kandidaat voor de Top 2000 show van zometeen. Dus hou je van de Top 2000, wil je er een nummer uit kiezen? Geef je op door je naam even te appen via de NPO Luister-app. Dit is het nieuws met Carmen Verheul.
11: Goedemorgen. De overheid is steeds meer kwijt aan rente. Over bijvoorbeeld de staatsschuld. Eerst kon je nog lenen tegen zo goed als 0% rente. De laatste tijd ging het percentage flink omhoog, waardoor ons land miljarden meer moet gaan betalen, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
12: Rabobank die rekenen door wat die hogere rente door de onrust in het Midden-Oosten betekent, want daardoor zijn die rentes dus gaan stijgen. Met de rente voor die oorlog kwam dat in 2035 op uit op zo'n €27 miljard per jaar. Maar omdat de rente is gestegen de afgelopen maanden, ja, komt dat uit op bijna €30 miljard.
11: Andere landen waar het economisch slechter gaat, zoals Frankrijk, zijn nog veel meer geld kwijt. Na overstroming in de Grand Canyon zijn de reddingswerkers op zoek naar 15 vermisten. Zaterdag kwam in korte tijd veel regen naar beneden. Voetbruggen werden weggespoeld en tientallen wandelaars en kampeerders moesten worden geëvacueerd. Er viel zeker 1 dode. Prinses Ariane is vandaag begonnen aan de studie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Op sociale media van het Koninklijk Huis zijn foto's gedeeld. De 19-jarige prinses poseert onder meer voor de ingang van de faculteit. De TU Delft wil verder vanwege de privacy weinig zeggen over de komst van Ariane. Het is vandaag dringen op de perrons, fietspaden en wegen. Nu de zomervakantie overal voorbij is, gaan er weer ongeveer 1,3 miljoen mensen per dag met de trein. Vanuit Utrecht was het vanochtend meteen ellende richting Rotterdam vanwege een defecte trein.
13: Wat we zien is, bijvoorbeeld in de eerste helft van dit jaar zagen we een kwart meer verstoringen als in de eerste helft van vorig jaar. Dat kan natuurlijk van alles zijn. En wat we nu doen is, we gaan meer met vaste treinlengtes werken. Dus in plaats van dat we bij iedere trein gaan kijken van hoe lang gaan we die maken, ga je meer standaardlengtes doen, waarbij als je een verstoring hebt, je niet meteen allerlei kortere treinen hebt en zo.
11: En er zijn ook nog werkzaamheden aan wegen en bruggen, waardoor het bijvoorbeeld ook propvol zit op de pont tussen Krimpen aan de Lek en Kinderdijk. Deze man is daardoor veel langer onderweg.
14: Toch wel meer dan een uur hoor. Ik moet helemaal naar de Spaanse polder. Maar ja, nog één weekje en dan is het klaar. Ik mag gelukkig ook 2 dagen thuiswerken, dus dat scheelt. Hopelijk gaat hij dan niet meer dicht, die brug.
11: En op de weg is het ook al druk, maar in oktober dan is de echte file piek. Dan wordt de auto vaker gepakt bij regen en als het sneller donker is. Het weer vanuit het westen trekt stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon, het wordt een graadje of 19.
10: Dankjewel Carmen. En dan verkeersinformatie, Rijn Baartmans, goedemorgen.
15: Goedemorgen, 40 kilometer file op de Nederlandse wegen. Een lange file op de A12 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles vanaf 7 naar 30 minuten extra. Op de A58 Tilburg richting Breda beland je in de file tussen Tilburg en knooppunt Galder. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan nog een ongeval net over de grens met België, de A67. Daar sta je in de richting van België tussen Hapert en de Belgische grens 25 minuten in de file.
10: Dankjewel.

0: do.
1: Leave it if you ever can. Print it now.
2: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
3: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theatertiendaagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
9: Deze week is het de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
13: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
13: en de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
12: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: Coldplay en Avicii, A Sky Full of Stars na Toto. Zo moet je gaan, geloof ik, hè? Toto en Pamela.
1: De NPO Radio 2 Wensweek.
2: Voor KWF.
0: Ja, en er komt ineens iemand binnenvliegen hier, helemaal in de stress. Bezweet voorhoofd.
3: Daniel hier, hallo.
0: Daniel, hallo, hallo.
3: Ik kom rechtstreeks uit het hoofdkwartier van de Wensen. Ja. Dat zit hier achter op het terrein van de Wensweek.
0: Ja.
3: En daar zit een leger mensen, zit alleen maar al die wensen uit te laten komen. Dus die zijn allerlei dingen aan het plannen, aan het regelen. Met artiesten aan de lijn, met politici, met, ik geloof dat iemand net nog Trump ophing. Nou ja, hoe dan ook.
0: Druk.
3: Ja, en morgen gaan er allerlei bijzondere clinics plaatsvinden, sportclinics.
0: Ja.
3: En eigenlijk zouden ze wel even, want ze willen door, met meer wensen uit laten komen.
0: Ja.
3: Dus ze willen eigenlijk nu even die gastenlijst finalizen.
0: Even afsluiten.
3: Ja. Juist. Dus er zijn nog een paar plekjes voor de clinics van morgen. Voor een zwemclinic, die gaat hier om 10 uur plaatsvinden. Dat is van Swim to Fight Cancer directeur Joost Rijns.
0: Mm-hmm.
3: Er is een voetbalclinic om 12 uur met FC Utrecht trainer Gert Kruis.
0: Oh.
3: High Rocks, helemaal hip. Doe jij ook toch, Bart?
0: Ja, dat is dat, dat ding.
3: Dat, met Robert van Herk, die gaat een clinic geven.
0: Zweet erbij, toch?
3: Niet normaal.
0: Oh, daarom keek ik het niet.
3: Ja, precies. Dat gaat morgen om 1 uur gebeuren. Er is een tennisclinic met voormalig prof Lexi Stevens. Een spinningles met, hou je vast, Radio 2 DJ Evelien de Bruin.
0: Oh.
3: Dat gaat hier morgen ook gebeuren. En er zijn dus voor deze clinic al een paar plekjes. En help het wensenteam een handje door je nu in te schrijven. Want dan kan die gastenlijst op slot. En dan kunnen we andere wensen uit gaan laten komen.
0: Oké, en hoe doe je dat?
3: Nou ja, door naar de site te gaan, nporadio2.nl. Daar vind je alle info over alles wat er hier op en om het park gaat gebeuren.
0: Ja.
3: Schrijf je in voor die clinics. Zorg dat je erbij bent. Woensdag is bijvoorbeeld kindermiddag ook nog. Nou, wees erbij.
0: Drie keer klikken en je hebt iets heel moois geregeld voor jezelf.
3: Ik ga weer terug.
0: Ja, snel. Want dat zweet jongen op je voorhoofd. Je bent echt druk,
3: hè? We moeten door.
0: Heel goed, ja. Ga ik door bij de show met zometeen de Top 2000 Shuffle. Nou, Bluff en Counting Crows. Dit is Holiday in Spain. Rennen.

0: Een beetje zoeken vind je uiteindelijk het zonnetje wel hoor. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves op NPO Radio 2. Joyce, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Joyce, 41 jaar uit Wageningen, die heel veel zin heeft om een liedje te kiezen uit de top 2000. En waar hou je van zoal, Joyce? Wat vind jij lekkere muziek als je in genres denkt? Hoeveel je titels van liedjes zeggen mag allemaal?
1: Nou, ik heb gewoon een hele brede muzieksmaak. Ik heb ook altijd bij de top 2000, als ik dan moet gaan stemmen, altijd een probleem. Want je mag gewoon maar 35.
0: Ja.
1: Dus nee. Ik zeg ervan dat als dat liedje voorbij komt of zo, dat... Nee, gewoon ik laat me echt vandaag verrassen. Dat was een beetje mijn idee.
0: Nou, dat is wel lekker aan de top 2000. Voor inderdaad, verrassen is het sowieso, want er komt gewoon iets uit de computerrollen. Terwijl jouw tweejarig kind op de achtergrond wat aandacht probeert te vragen, volgens mij. Je kan zo'n kind ook nog niet uitleggen. Ik ben op de radio, denk ik.
1: Nee, die wil graag kleuren.
0: Oh, die wil graag kleuren. Nou, twee potloodjes in dat handje. En dan kan je even concentreren op de shuffle. Je naam is Joyce. We maken er gewoon even DJ Oys van vandaag. Jij gaat bepalen wat we draaien op de radio. Wat vind je hiervan?
2: 1341.
1: Nee.
0: Hey, Weeders.
1: Nee.
0: Teenage Dirtbag.
1: Nee, dat is niet mijn... Op zich vind ik wel prima muziek, maar niet waar ik nu zin in heb.
0: Nee, precies. 1481. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London. I'll show you heel wat anders.
1: Nou, doe deze maar aan.
0: Gaat deze het worden? Waarom deze?
1: Nou, omdat ik eigenlijk ook gewoon niet zo heel vaak hoor op de radio. Dus dat dacht ik ook niet. Dat zou wel leuk zijn om een liedje wat je niet zo vaak hoort.
0: Dat vind ik een hele goede reden. Waarom niet vaak en daardoor extra leuk. Ik ga hem opzetten.
1: Ja, oké, top. Dankjewel.
0: Geniet van het resultaat voor de kleurplaat en fijne dag.
1: Ja, dank je. Oké, doei.
0: Streets of London. Ralph McKee.

0: je deze 3 minuten gehoord hebt en je hebt niet bewogen, dan moet je echt even langs de dokter, denk ik. Want dan is iets niet helemaal goed. Nee, dit is echt dit set aan tot lekker beweeg. Het is 11:20. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws met Carmen Verheul.
1: Goedemorgen. De gesprekken over de overheidsbegroting gaan moeizamer dan gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11:00 naar de ministerraad konden, maar dat is inmiddels uitgesteld tot 1:00. In de haven van Cyprus, waar gisteren een boot omsloeg, wachten familieleden op nieuws. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. En de zoektocht naar de 18 vermisten is nog bezig. De veerboot van Noord-Cyprus naar Turkije had ongeveer 270 mensen aan boord. De bemanning van de boot is inmiddels gearresteerd. Weerexperts waarschuwen voor extreem weer dit jaar door de komst van weerfenomeen El Niño. En ook Mexico maakt zich daar klaar voor. 3 jaar geleden bracht El Niño zware orkanen en regenval met zich mee. En dat zijn ze vooral in de kuststad Acapulco nog niet vergeten. En Texel is vanaf volgend jaar niet meer alleen te bereiken met de veerboot vanaf Den Helder. Ook vanaf Den Oever gaat een boot varen. Vooral bedoeld voor toeristen die onderweg informatie krijgen over het Waddengebied. Vanmiddag is er een proefvaart. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor is er af en toe zon. Het wordt een graadje of 19.
0: Dankjewel, Carmen. En dan verkeersinformatie. Rijn Baartmans, hoe is het op de weg?
2: Nou, er staat nu 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. Op de A7 bijvoorbeeld, Zaanstad Hoorn. Daar is tussen afrit Weidewormer en Purmerend een ongeluk gebeurd. De berg is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft nog even dicht. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over. Op de A67 richting België is net over de grens een ongeluk gebeurd. Daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Eersel en de Belgische grens. 45 minuten vertraging. En dan tot slot nog de N362 Scheemda richting Delfzijl. Tussen de aansluiting met de A7 en Nieuwolda 2 kilometer met 10 minuten oponthoud.
0: Dankjewel. Kijk eens links van je. Er staat een luchtgitaar in een luchtgitaarhouder. Je mag hem eruit pakken en even lekker los op deze van

Moonlight Shadow, Mike Oldfield en Maggie Riley op Radio 2. Ik ga direct draaien met My Friend. En zij komen hier optreden op RCN Het Grote Bos. Het vakantiepark waar we op dit moment zijn. Om keihard actie te voeren voor die nare ziekte. Die wat mij betreft zo snel mogelijk mag vertrekken. Het is de wensweek en tevens ook de collecteweek. Waarbij mensen langs je huis komen. Geef gul alsjeblieft. En oh, daar had ik het over. Direct. Zij zijn hier vanavond op het vakantiepark. Morgen is hier Ilse de Lange, akoestisch. Woensdag Sommieu, donderdag Douwebop, vrijdag Davine Michel. En het leuke is, het is hartstikke gratis. Je kunt erbij zijn. Het is wel vol is vol, maar we hebben heel veel ruimte hier. Dus vanavond direct. Nou goed, ik heb het hele rijtje gezegd. Meer informatie.

Bruce Springsteen en Hungry Heart. Daarover gesproken, rommelt inderdaad wat, ja. Kunnen we nog een klein lunchje gebruiken. Eet smakelijk, ook daar aan de andere kant van de radio. Graag tot morgen.

0: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl. Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voor...

0: heel voordelig.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
3: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Wauw, dat was te gek. Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
5: Leren mediteren. Zen.nl.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: En we gaan door met de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Zometeen wensen veel plaats en ik neem je ook mee in mijn rollercoaster. Mooi was dat net. Eerst het nieuws van 12 uur. Joeri Stubnitski.
10: Goedemiddag Annemieke. De stukken voor de begroting hadden een uur geleden al doorgestuurd moeten worden. Maar dat is de regeringspartijen D66, CDA en VVD niet gelukt. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan erg moeizaam. En dus is de deadline voor de stukken nu uitgesteld. Tot 1 uur vanmiddag, zegt verslaggever Ewout Kiewiet.
11: En dat tekent dus wel hoe ingewikkeld het is. Vannacht zijn er weer nieuwe voorstellen doorgerekend door ambtenaren. Die liggen nu op tafel. En het gaat dus vooral over hoe verdeel je het geld komend jaar. Gaan er miljarden naar vermogenden? Een belastinghervorming op winsten op aandelen? Gaat het geld meer naar de sociale zekerheid? Ja, daarover wordt nu nog steeds gediscussieerd.
10: Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Een basisschool in Mierlo blijft vandaag dicht omdat er is ingebroken. De directie zegt bij Omroep Brabant dat ze uitgaan van vandalisme. Digiborden zijn vernield, meubels omvergekieperd en lesmateriaal is door de klassen gegooid. Ook is er speelgoed van kinderen vernield. Ze hopen de basisschool in Mierlo snel weer te kunnen openen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als baas van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK voetbal inmiddels van tafel is, vindt Pauw dat er een duidelijke grens is overschreden. Het komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt hij. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is niet welkom. En Canada heeft een enorm bord neergezet bij het Ontario Meer, met daarop in het Engels en Frans de tekst Lake Ontario, nu en altijd. En zo zal het ook altijd blijven, zegt de gouverneur.
12: President Trump can call it whatever he wants, but I can tell you the rest of the world will always call it Lake Ontario. So that's our message to President Trump, and we'll never ever back down from a bully ever.
10: Canada zit in een handelsoorlog met de VS en daarom besloot president Trump om het Ontario Meer voortaan Lake America te noemen. Dat meer ligt op de grens tussen beide landen. Het weer, er trekken flinke buien over het land met windstoten en mogelijk ook onweer. Het wordt vanmiddag maximaal 20 graden. Morgen droger, meer zon en opnieuw een graad of 20.
9: En dankjewel, Joeri. Over dan naar Rijn Baartmans, want het staat ook vast her en der.
13: Dat klopt, 30 kilometer in totaal. Onder andere op de afsluitdijk, de A7 richting Horen. Tussen Breesandijk en Den Oever 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A58 Breda richting Tilburg. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Galder en Ulvehout. 3 kilometer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de A67 richting België. Er is net over de grens een ongeluk gebeurd. Daarom is de rechterrijstrook dicht tussen Eersel en de Belgische grens. 8 kilometer met een uur vertraging.
9: Dankjewel, Rijn. Ja, er komt natuurlijk gewoon een boel muziek aan. Zometeen eerst ABBA, jawel, en Jack Johnson, maar die derde.
0: 3 is voor jou.
9: Die is nou weer helemaal voor jou. We vinden het altijd wel leuk om je een beetje een kant op te duwen. Zullen we dan bij de start van de KWF Collecte Week beginnen met een plaat over een goed doel? Ja, omdenken mag, hè? Het is nou juist leuk. En daarom zeg ik ook eventjes met klem dat Henk en de rest wel uitgesloten wordt van deelname. Dat is wel een open doel. Dat moeten we niet hebben. Nou, kom maar door.
14: Ster. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
3: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes. 1,79.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
9: Wow!
8: Is binnen 3 minuten geregeld.
9: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.

0: Jack Johnson, Upside Down.
1: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: De levensweg van dat nummer, geschreven voor de soundtrack van de film Curious George. Een aap die graag ondersteboven hing. En de melodie pakte die van een ouder nummer. Hij zet het ook weer op een eigen succesvol album. En 2 jaar geleden werd het een viraal ding op TikTok. Misschien weet je dat wel. Met filmpjes van mensen die elkaar ondersteboven gooiden. Daar past het ook prima bij. Dag 1 is het van de week waarin we KWF steunen met hun collecteweek. En samen maken we een week lang radio om aandacht te vragen voor KWF. En de collecteweek die dus deze week plaatsvindt, doen we op locatie vanaf vakantiepark Het Grote Bos in Durren. Zenden we live uit en we laten wensen in vervulling gaan van mensen die op welke manier dan ook te maken hebben of hebben gehad met de ziekte. Wensen zijn nog steeds welkom, ook nu nog, want we hebben een waanzinnig goed team klaarstaan dat bijna alles kan regelen. Dus ik ben benieuwd wat voor wensen er allemaal langs gaan komen deze week. Nathan is er ook, moet alleen nog even vinden waar zijn knopje zit.
2: Hallo!
0: Ja, hallo. Daar ben je, ja. Je mag weer mee.
2: Ik mag weer mee, ja.
0: Heel, heel fijn. Nathan en ik die delen altijd een bungalowhuisje met z'n tweeën.
2: Zeker.
0: Dat vinden wij erg gezellig.
2: En dat werkt ook fijn.
0: Ja, dat is leuk.
2: Kunnen lekker voorbereiden.
0: Precies. Een beetje chillen met poten op stoelen. Oh, dat mogen we natuurlijk niet zeggen, want dat mag natuurlijk helemaal niet in zo'n huis.
2: Keihard werk is het.
0: Ja. En natuurlijk dit nog. Nee, helemaal niet dat. Wel, maar het is gewoon een andere. Nee, dus die.
1: Die is het. Voor jou.
0: Locatie en zendingen, mensen. Platen over goede doelen. Er worden heel veel platen aangevraagd die een beetje symbool stonden voor een goed doel, voor een goede doelenactie. We Are the Champions van Queen bijvoorbeeld, zegt Agnes tijdens Live Aid. Toen zongen ze daarvoor het goede doel, zeker wel. Marcus die dacht, ABBA. Money, money, money. Nou hebben we net al ABBA gedraaid en hij appt nog 2 keer. Marcus vindt 2 keer ABBA vind ik niet erg, maar het wordt vast niet gedaan. En Dennis zegt, die denkt om, Gold van Spandau Ballet. Ronald neemt niet op. We hebben wel een hele fijne plaat. Perfect Day, Various Artists. En ook nog eens keer voor goed doel, inderdaad. Wij deden vroeger dan roepen wie het is.
2: Oh ja, de artiesten raden.
0: Ja.
2: Zijn er heel veel?
0: Zijn er ontzettend veel. Maar ik ga ze nu niet zeggen. Dus als je in de gelegenheid bent, in de auto of op je werk bijvoorbeeld, doe mee.

0: day. Maakt toch elke weer indruk, hè? Voor Children in Need was dit.
1: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
0: Veel wensen zijn er de afgelopen tijd al binnengekomen. Veel wensen zijn ook nog welkom. Als je denkt, hè, ben ik weer te laat? Wel nee. En we kunnen een boel regelen. En misschien is het juist ook wel leuk om nu geïnspireerd te raken door andere wensen die al gedaan zijn. En wij zitten hier in Doorn, maar we hebben natuurlijk weer onze Evelien bereid gevonden. Klaas ook overigens. Tannas doet ook nog dingen. Om het land in te gaan. Om naar die vele wensen te kijken. Om ze laten uitkomen. Evelien.
2: Die gelukkig gezond is van lijf van leden. William.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Middag is het al, hoor. Ja, inmiddels. Ja, inmiddels is het al middag. Jij hebt een wens ingestuurd omdat jij van een afstandje ziet wat er allemaal voor bijzondere dingen gebeuren in een ziekenhuis.
3: Ja, inderdaad. Mijn vrouw werkt op deze afdeling. En ik hoor dan vaak verhalen van de afdeling en wat er zoal speelt. Niet over patiënten natuurlijk, want ze hebben natuurlijk beroepsgeheim. Maar wat er speelt. En ik vind het altijd wel knap hoe dat ze daarmee omgaan.
2: Ja, wat denk je dan als je die verhalen hoort?
3: Ja, allemaal ellende eigenlijk. Wat je hier hoort in principe. Hoofdzaak ellende. Er zijn natuurlijk ook een aantal collega's die zelf met de ziekte te maken hebben gehad. Heel triest natuurlijk. Een collega wie de dochter vorig jaar kwijt is op 19-jarige leeftijd. En dan zit je hier en dan komt een meisje van 21 aan de balie. Ja, dat doet zeer.
2: Ja.
3: En hun gaan er heel professioneel mee om. En dat vind ik knap.
2: Ja, en jij ziet dan al die sterke mensen, waaronder jouw vrouw. Ja. En dan denk je, dat mag wel eens wat vaker gezegd worden.
3: Ja, dat mag je inderdaad. En dit was een mooie actie. Ik denk, dan moet ik de mensen van de afdeling opgeven. Want daar moet ook aan gedacht worden.
2: Ja, ik ben hier in de teamkamer en daar hangen hier ook allemaal bedankkaartjes. En er zijn dus een heleboel mensen ongetwijfeld die niet alleen maar ellendig hier het ziekenhuis uitlopen. Maar ook mensen die met opgeheven hoofd het ziekenhuis uitgaan.
4: Jazeker. Gelukkig hebben we niet alleen maar trieste verhalen. En kunnen we echt vaak wat goeds betekenen. Dus er zijn ook heel veel hele mooie verhalen. En dat is mede ook dankzij het team wat hier iedere dag met ziel en zaligheid werkt.
2: Wat betekent het voor jullie dat jullie met ziel en zaligheid mensen kunnen proberen te behandelen?
4: Ja, wij maken op die moment dat de mensen hier komen een enorm belangrijk moment mee in het leven van deze personen. En daar sta je soms niet altijd bij stil, omdat het voor ons ons dagelijks werk is. Maar dat heeft heel veel impact. Ja, en dat voelt, denk ik, als ik voor de rest mag spreken. En het gaat om hun, hoor, overigens. Want ik ben maar de dokter die even invliegt. Maar het maakt dat heel veel, geeft dat heel veel goeds. Brengt dat teweeg, denk ik, in ons team. Ja,
2: ja, ik zie hier ook allemaal best wel trotse gezichten. Stevige vrouwen en personen die hier aan het werk zijn. Ja, en William, een klein gebaar maken wij namens de Wensweek. Want wat heb je meegenomen?
3: Ik heb gebak meegenomen.
2: Ja, natuurlijk! Ja, jongens, voor jullie is er allemaal taart. En dit is gewoon eigenlijk voor jullie allemaal, zodat jullie weten dat wij met z'n allen jullie ongelooflijk dankbaar zijn voor wat jullie hier elke dag met ziel en zaligheid doen. Ja, en jij, Annemiek, weet natuurlijk ook als geen ander hoe dat is.
0: Precies, daarover later meer. Het ziet er ook mooi uit. Je kunt meekijken, hè, via nporadio2.nl. Deze mensen worden mooi in het zonnetje gezet, alle boys en girls. Zal ik dat maar eventjes ervan maken dan? En ook dank
2: Zeker,
0: aan.
2: Laten we dat doen.
0: Ja, ook dank aan
2: nog
0: William.
2: Nog meer taart.
0: Voor zo'n mooie wens.

0: de pauze.
1: McNerk, creatief met piano, zullen we maar zeggen. Hoe gaat het op de weg? Net al behoorlijk wat files. Nu Erik Evengroen, hoe gaat het?
2: Ja, die zijn er, maar de meeste hebben niet zo heel veel vertraging. Maar wel een paar bijzonderheden die wel wat meer oponthoud opleveren. Zoals de A15 nu, Rotterdam richting Gorkum. Bij Papendrecht liggen voorwerpen op het wegdek. Twee rijstokers zijn dicht, vertraging 10 minuten. A16, Rotterdam-Breda, daar is een ongeluk gebeurd net voor knooppunt Klaverpolder. Hier is de rechte rijstok dicht en de vertraging 20 minuten. En tenslotte de A67 Eindhoven richting de Belgische grens. Net over de grens is een ongeluk gebeurd. Daardoor ook een file in Nederland tussen Eersel en de Belgische grens. 8 kilometer met een klein kwartier vertraging.
1: Dankjewel. Over dan naar Juri Stubenitski. En net al die nieuwigheden. Wanneer is jou terug verwelkomd naar je vakantie?
3: Nou, dankjewel.
1: Fijn je weer te zien.
3: Ja, van de ene camping naar de andere. Ja. Insgelijks, fijn jou ook weer te zien.
1: Het zal wennen, hè?
3: Ja. Nou. Het nieuws dan. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. En volgens de muziekbedrijven is het programma getraind met illegale kopieën van nummers. Alarmcentrale Eurocross kreeg in de zomervakantie 11% meer hulpvragen van vakantiegangers in het buitenland. Er was vaker schade en pech, met name door scooterongelukken. De snackfabrikant Mora in Maastricht heeft vanochtend een fabriek moeten ontruimen vanwege brand. Die begon volgens de brandweer rond 10 uur in een elektrische installatie. Bijna 2 uur later werd het zijn brandmeester gegeven. En dierenpark Avifauna in Alphen aan de Rijn heeft alle ontsnapte mara's weer terug. Mara's zijn grote knaagdieren met lange poten en lange oren. Gisteren ontsnapte er 3. 2 dieren werden vrij snel teruggevonden en de 3e werd vanochtend opgespoord. Het weer vanmiddag verspreidt over het land wat pittige buien met windstoten, soms met onweer. Het wordt een graad of 20. Morgen meer zon, in het noorden een enkele bui en maximaal 21 graden.
1: Dank u wel.

0: Adele.
1: Rumor has it. Nou weten we het allemaal hoor inmiddels.
2: De NPO Radio 2 Wensweek.
3: Voor KWF.
1: Is in volle gang. Al een tijdje natuurlijk. Heel veel mensen hebben al wensen ingestuurd. Wat wel leuk is, Nathan, waar ben je nou? Nathan, als wij recht voor ons kijken, want we zitten in zo'n heerlijke glazen studio.
4: Zeker.
1: Dan zien wij allemaal tafels klaarstaan met kookgerei erop. Dat is wel mooi. Het is een beetje heel Holland Bakt. Alleen een iets laffere tent. Maar voor de rest klopt het wel een beetje. Maar er is inderdaad een kookworkshop straks. Bakworkshop ook nog. Meester patissier Hidde de Brabander komt. Rudolf van Veen, hallo. Leuk. Jeroen van Inkel, die gaat een radioworkshop geven. Check even nporadio2.nl hoe je kunt opgeven voor de workshops van morgen. Maar op het grote podium hier gebeurt nog meer. De thee van Tannas. Nu even tijd voor Tannas. Want jij staat ook bij iets bijzonders.
5: Zeker weten. Tijd voor eigenlijk KWF en voor Sanne en Marit. Sanne die heeft via onze website een wens ingestuurd. Sanne die is er in 2024 achtergekomen dat ze borstkanker heeft. Is daar nu herstellende van. Is daar ook meteen achtergekomen dat het genetisch is bepaald. Dus de hele familie moest een test doen. En daaruit bleek dus dat haar nichtjes het gen ook dragen. Nu zijn ze dus herstellende. En Sanne's grote wens van vandaag is dat ze eigenlijk wel weer in de opbouw van hun leven willen zitten. Dat ze zich weer in hun kracht willen voelen en daar hoort een makeover bij. En onze visagiste van vandaag, Lisa, die staat hier ook alvast haar haar te doen. We waren net achter de scherm al aan het bespreken, gaan we voor soft of gaan we voor boom balaboom? En ik zeg, zet er zelfs nepwimpers op wat mij betreft, want vandaag gaan we voor de volle bak. Goedemiddag, Sanne.
6: Goedemiddag.
5: Ik zie je hier met een stralende glimlach kijken. Je nichtje die zit hier ook tegenover je met dezelfde stralende glimlach. Marit, ik kom zo meteen bij jou. Ja, deze stralende lach die mag er ook wel echt zijn. Maar ik ben toch wel echt benieuwd. Wat hoop je na je makeover toch meer te voelen na zo'n zware periode?
6: Ietsje minder zenuwen.
5: Dat begrijp ik.
6: En gewoon dat we een hele leuke, fijne dag hebben gehad. En dat we elkaar ook weer een beetje mooi kunnen vinden.
5: Het is dan nu zo dat het genetisch bepaald is. En dat jullie nu elkaar ook als familie hebben kunnen vinden. Hoe is Marit er voor jou geweest in deze periode?
6: Nou ja, we waren natuurlijk allebei ziek. Dus we hebben afzonderlijk van elkaar ons eigen proces meegemaakt. Dus het was vooral via de app en gewoon voor elkaar zijn.
5: Op een hele mooie manier, ja. En ik loop ook eventjes naar Marit toe. Marit die was eigenlijk net bevallen van een mooi kind. En toen hoorden ze het nieuws, moesten dit onderzoek gaan doen. Vandaag zit zij ook hier. Marit, wat zou jij hierna willen voelen?
7: Gewoon dat ik me weer wat mooier vind. En heel je lijf verandert, alles verandert. En misschien dat je weer een vleugje van je oude ik weer terugziet. Dat zou fijn zijn.
5: En waar zit dat vleugje dan in?
7: Ja, vroeger deed ik veel make-up op. En nu eigenlijk niet, want mijn huid kan er niet zo goed tegen en voelt niet zo fijn. Dus ja, sla het over. Wat jij net zei, je wimpers worden korter, die groeien niet meer helemaal terug. Dus dat je op die manier een beetje weer eruit ziet en bezig bent met wat je vroeger wel eens deed. Ja.
5: Ja, we hadden het achter de schermen er ook eventjes over dat die behandelingen best wel veel impact op jullie lijf en inderdaad wat je net vertelde ook op jullie huid en dergelijke heeft gehad. Ga jij vandaag ook voor de full glam?
7: Oeh, ik twijfel nog een beetje. Dat deed ik vroeger dan weer niet, de full glam. Maar het is wel leuk. Ik ga even kijken hoe het bij Sanne uitpakt en dan maak ik de beslissing.
5: Nou, ik zie hier wel echt een doos met een heleboel make-up liggen. En onze visagiste die is hier ook vandaag omdat ze er heel graag ook vrijwillig bij wilde zijn. Omdat ze het mooi vindt om iets te doen voor haar medemens. Dus wij gaan lekker hier aan de slag. En het ruikt hier geweldig en de wimpers die vliegen al rond, Annemieke.
1: Heel goed. Lekker opplakken, die nepwimpers. Niet moeilijk over doen. Heel mooi. Dank je wel, Tanne. En die meiden die zitten zich lekker mooi te laten maken. Zometeen voor en na. Dat hoort ook. Mooie fotoreportage. Gaan we er ook nog van maken.

0: Som jij viel part 2. Ja, nieuw dit jaar, al die leuke workshops die je kan doen hier in het grote bos in Doorn. Maar de optredens die zijn er natuurlijk ook. Woensdagavond Somjeu om 8:30. En daar ben je gewoon hartstikke welkom.
1: De NPO Radio 2 Wensweek.
2: Voor KWF.
0: Dan mag je gewoon langskomen en ja, hoop dat het niet regent zoals nu. Volgens mij niet. Volgens mij is woensdag een mooie dag. We gaan naar Tannas, want hier op het podium, waar die bands dan allemaal gaan staan in de avond, gebeuren nu ook mooie dingen. Zometeen een workshop radio maken met niemand minder dan Jeroen van Inkel. Maar ja, er staat natuurlijk gewoon al een radioreus op het podium. Tannas, hoe gaat het met de visagie?
3: Nou, vind ik zo lief dat je dat zegt. Nou, het gaat hier fantastisch. Ik moet zeggen dat Sanne, die krijgt nu een aardige krul erin met krultang. En Marit, haar nichtje, die moet nog eventjes toekijken. Maar die is zo meteen aan de beurt. We gaan de wimpers er echt op plakken. Maar aan mijn andere kant staat Marcel. En Marcel, die heeft longkanker en een hersentumor gehad. Is daar nu herstellende van. En hij wil eigenlijk niet dat ik al te veel vragen aan hem ga stellen. Want hij wil vandaag iemand anders in het zonnetje zetten. En dat is zijn levenspartner Francis, die er dag in dag uit altijd voor hem is geweest. Maar ik ga je toch een vraag stellen, Marcel. Waarom betekent zij zoveel voor jou? Wat heeft zij voor jou gedaan waarvan je denkt van vandaag hoort zij in de watten gelegd te worden?
4: Nou, omdat het eigenlijk altijd om mij ging. Want de mensen vroegen altijd van, nou, hoe gaat het met je, Marcel? Terwijl eigenlijk door de hersenkanker mocht ik geen auto rijden. Nou, ze rijdt me naar het ziekenhuis, ze rijdt me naar mijn werk of wat dan ook. Ja, tijdens de chemo mochten geen vreemde mensen op ons wc. Nou, dat maakte ze dan 2 keer per dag schoon. Nou, dat zijn kleine dingen, maar dat zijn wel heel veel, ja, dingen dat je denkt, kijk, dat is er eentje die is er voor mij.
3: Ik zie dat Francis ook moet lachen. Wat laat je lachen?
5: Nou, dat hij zo lief over me praat.
3: Maar je hebt het toch ook wel echt verdiend. Het is niet vanzelfsprekend dat je er altijd voor iemand bent, toch?
5: Ja, voor mij wel, ja. We wonen in één huis en als hij ziek is, hij zou het voor mij ook gedaan hebben.
4: Ja,
5: tuurlijk.
4: Zeker weten, ja.
5: Zorg voor elkaar als het nodig is.
3: Hoe is het dan voor jou vandaag dat hij jou deze wens wil geven en dat hij jou in het zonnetje wil zetten, omdat hij toch wil laten weten van ja, het is normaal, je houdt van elkaar. Maar hij wil dus nu ook laten weten dat hij op deze manier van jou houdt.
5: Ja, ik stond met mijn mond open en denk, wat heb je nou weer geregeld voor me?
3: Ja, nou, wat heb je geregeld, Marcel?
4: Nou, dat ze een week lang weg mag met 10 mannen.
3: Geintje. Jeetje, dit wordt ineens een hele foute film.
0: Oké, hier zijn ze.
3: Waar zijn de mannen? Ze komen nog.
4: Nee, maar ze hebben altijd heel goed voor me gezorgd. Ik denk, nou mag zij eens een keer in het zonnetje. In plaats van, als je mensen tegenkomt, hoe gaat het met je, Marcel? Ik denk, ja, Marcel, staat er eentje langs de lijn en die kijkt ernaar.
3: Ja. Hoe gaat het nu met jou, los van de zenuwen, Francis?
5: Nu gaat dat goed. Ja. Ja.
3: En zometeen nog beter, want jij gaat ook zo meteen bij onze visagiste Lissa zitten en helemaal in de make-up gegooid worden. Ze heeft heel veel wimpers meegenomen, dus jij krijgt zo.
5: Lijkt me heerlijk.
3: Nou, wij gaan hier weer lekker verder met de make-over. Annemieke, ik kom terug bij jou.
0: Ah, mooi man. We gaan straks allemaal zien hoe mooi ze zijn geworden. Ze waren al mooi natuurlijk. Dankjewel, Tannas. Ik denk dat deze wel een hele mooie wens is. En mocht je nou denken, ik wil ook een wens doen, kan dat zomaar. Zeker wel. Even naar nporadio2.nl. En dan kan het misschien ook wel werkelijkheid worden.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: Ster. Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
2: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor €1. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: Bezoek Hiswater Water. De beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: En zometeen door met de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Komen leuke wensen binnen. Met ook een verrassing her en der, denk ik. Vraag er eentje aan voor iedereen die het dan maar verdient. Jury, het nieuws van 1 uur alweer.
10: In Nepal is het dodental van de enorme vloedgolven bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. En bijna 5000 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen liggen. De angst in Nepal is nog altijd groot voor een nieuwe vloedgolf, zegt correspondent Davy Boerema.
11: Maar of er weer zo'n doorbraak komt, hoe verwoestend die dan gaat zijn, of die met dezelfde kracht het water door die vallei stuurt opnieuw, dat zijn allemaal vragen die heel moeilijk te beantwoorden. De rivier is soms heel onrustig, maar bewoners vertellen me ook, ja, deze rivier, hoe die nu loopt, is compleet anders dan dat die was. Iedereen heeft analyses en de werkelijkheid is eigenlijk gewoon, niemand weet het echt.
10: Onder de vermisten zijn ook 3 Nederlanders. In Den Haag is de deadline voor de begrotingsplannen weer uitgesteld. Gisteren werd al lang vergaderd en vanochtend om 9 uur zouden D66, VVD en CDA verder praten. De deadline stond toen op 11 uur, toen op 1 uur vanmiddag en nu wordt het 6 uur vanavond. Het punt waar ze het vooral niet over eens kunnen worden zijn de bezuinigingen op de sociale zekerheid van €6 miljard. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. En het gaat in Den Haag vandaag niet alleen over de begroting, maar ook over corona.
12: Ik open de vergadering. Het is vandaag maandag 31 augustus 2026. En ik verzoek de griffier om de getuigen naar binnen te leiden. Mevrouw Schouten, van harte welkom.
10: Carola Schouten werd vanochtend ondervraagd door de commissie die de besluiten van de coronacrisis bekijkt. Tijdens de pandemie was Schouten vicepremier. Ze zegt dat er weinig ruimte was om te twijfelen aan het coronabeleid. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog wel bij paste. En Dolly Parton is vrijdag in Nashville in besloten kring begraven. Ze ligt nu naast haar echtgenoot Carl Dean, met wie ze bijna 60 jaar getrouwd was. Op een bronzen plaat in Woodlawn Memorial Park staan de namen van de countryster en haar man gegraveerd en een afbeelding van hun huis. Dan het weer. Soms een flinke bui met veel regen. Mogelijk met onweer en windstoten. Het wordt maximaal een graad of 20. En morgen wordt het een stuk zonniger.
9: Dankjewel, Jori. Over naar... dat doe ik weer de verkeerde. Dat is, weet je wel wat dat is. Nou, waarom ook niet, trouwens. Het is ook wel gezellig, toch? Ja. Erik?
13: Ja, zeker.
9: Dit is eigenlijk het liedje wat ik gebruik voor een spelletje. Dus
13: maar dan kan ik ook best het verkeer mee doen.
9: Doe maar
13: hoor.
9: Dan. Ja.
13: Het is geen spelletje, dat helaas niet. Maar ja, je mag raden hoeveel files ga ik opnoemen dan... om toch een spelletjesfeer te bijten.
9: Oh, ik heb niet opgelet vorige half uur. Ik heb geen idee.
13: 3.
9: Oh, nou, had ik nooit geweten.
13: Maakt niet uit. 3 bijzonderheden dus op de weg. Om te beginnen de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar 10 minuten vertraging. Dan was er een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda... voor knooppunt Klaverpolder. Maar de weg is inmiddels vrijgegeven. Vertraging is nog wel een klein kwartier. En de nasleep van een ongeluk net over de grens in België... zorgt nog voor vertraging op de N69 van Veldhoven naar Neerpelt. Voor de Belgische grens een kwartier oponthoud.
9: Dankjewel, sterkte in de file. En zometeen speel ik wel dat spel, dus dan ben je natuurlijk van harte welkom om mee te doen. Train zometeen als eerste. Nee, je bent geen one-night stand, geen drive-by. Dit is echt. Pat Monahan schreef het over de ontmoeting met Amber, die er dat jaar trouwde. En het klopt, ze zijn nog steeds samen en blij. Ster.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
16: Hier, moet je opletten.
15: Chocomel?
17: Sloopmelk.
15: Mona?
17: Ja, ook sloopmelk.
15: Milner?
17: Sloopmelk.
15: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
17: Sloopmelk.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
19: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
22: Leren mediteren? Zen.nl.
23: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
24: Goed, het is gelukt.
23: Wat is er gelukt?
24: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
23: Fluitje van een cent dus?
24: Nou, het was wel wat meer dan dat.
25: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
26: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
27: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
26: Of,
28: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
26: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.

0: Echte vriendschap, niks kortstondigs. Het zou een goed stel kunnen zijn qua thema met de platen voor Train Drive-By. En ja, vriendschap kan zoveel extra waarde hebben als je door een moeilijke tijd gaat. Dat merk je in een week zoals deze, maar extra.
1: Prominent aanwezig.
0: Ja, deze week elke dag in dit programma een gast en die is prominent aanwezig. ik heb best wel zitten worstelen met deze week. Want misschien heb je wel meegekregen dat ik zelf begin mei de diagnose kanker kreeg. Enorme schok, maar wel met goede vooruitzichten. Er zat een tumor in mijn al verwijderde blinde darm. En een operatie zou het gebied eromheen, waaronder een groot stuk van de dikke darm, verwijderd worden. En als alles waaronder de meegenomen lymfe schoon zouden zijn, dan zou ik verder ook niet meer behandeld hoeven worden. En dat bleek ook na een afschuwelijk spannende tijd wachten op de uitslag. Iets wat iedereen kent die met kanker te maken heeft. Bleek gelukkig ook zo te zijn. Nou wil ik dus niet dat het over mij gaat. Dat vind ik gewoon niet prettig. Maar ik dacht, ik neem je wel mee aan de hand van mijn traject. En laat dan de deskundigen spreken. Het zal best herkenbaar zijn voor velen. Anders dan krijg je een mooi inkijkje in het fantastische werk dat deze mensen doen. Bij mij is het ontdekt in het Saans Medisch Centrum. En ik ben bij het Antonie van Leeuwenhoek ook geweest voor onderzoeken. En ben verder in het ZMC Saans Medisch Centrum behandeld. Fantastisch contact met mijn chirurg en het team eromheen. Nou, later gaan we het ook even hebben over de ziekenhuisperiode. Mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Maar nu spreek ik, ik vind dat een enorme eer, met een van de chirurgen die heel graag meewerkt om ook meer te vertellen over zijn specialisme en darmkanker in het algemeen. En ik nam dit van tevoren op in alle rust, omdat ik het toch ook wel echt heel erg spannend vind. Zo is het ook. Startband. Aan de telefoon professor Dr. Pieter Tanis. Hij is oncologisch en gastro-intestinaal chirurg, verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam. En hoogleraar colorectale chirurgie aan de Universiteit van Amsterdam en Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dat is een heleboel. We kwamen op elkaars pad omdat hij samen met Dr. Gijsbert Musters mijn operatie uitvoerde in juni. Pieter, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ik ben door jullie geopereerd nadat er een tumor, een carcinoom in mijn verwijderde blinde darm bleek te zitten. Dat bleek zeldzaam. Waarom is dat?
2: Ja, dat is omdat we denken dat een oorzaak van darmkanker is dat het, de bekleding van de darm wordt blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen, dus afvalstoffen die in de ontlasting zitten. En de blinde darm, die zit niet zozeer in die stroom van ontlasting. Is natuurlijk een soort klein zijpaadje aan de dikke darm. Uh-huh. Dus die doet daar niet zo in mee. Dus wordt minder blootgesteld aan de kankerverwekkende stoffen die in de ontlastingstroom zitten. Dat is een van de redeneringen. Als je het echt natuurlijk in detail zou willen uitzoeken, is een heel lastig iets. En omdat het ook een hele zeldzame vorm van kanker is, is dat ook altijd lastig om nog goed onderzoek naar te doen.
0: Ja.
2: Dus het hele eerlijke antwoord is dat we het niet precies weten. Maar dit is een van de hypotheses.
0: Ja, nou ja, in dit geval fijn dat het zich openbaarde, hè? Voor mij en voor de wetenschap. Je bent zeer gespecialiseerd in darmkanker. Ook als voorzitter van de Landelijke Darmkankerrichtlijn. En jarenlange positie in de darmkankerregistratie DCRA. Hoe kwam die specialisatie eigenlijk tot stand? Was het een gerichte interesse of is dat gaandeweg zo gekomen?
2: Ik ben eigenlijk in het kankeronderzoek gerold in mijn promotietijd. Dus na de geneeskundeopleiding en even wat klinische ervaring opdoen, heb ik een promotietraject gedaan in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. En dat was binnen het kankeronderzoek. Dus dat was niet direct specifieke interesse in kankeronderzoek. Daar ben ik een soort van ingerold. Daarna heb ik na mijn algemene opleiding tot chirurg ook nog een vervolgopleiding in de kankerchirurgie gedaan. En daarna, dan gaat dat van lieverlee een weg op. En dat is uiteindelijk de darmkanker geworden, doordat ik ben gaan specialiseren in darmchirurgie. Uh-huh. En dat is dan ook niet helemaal specifiek. Het is niet echt dat ik een jongensdroom had en darmkankerchirurg wilde worden. Dus dat is iets wat echt gaandeweg ontstaat, zoiets, ja.
0: Ja, maar wel vol aangegrepen. Kun je misschien een aantal punten noemen die belangrijk zijn, waar bijvoorbeeld die DCRA en de Landelijke Darmkankerrichtlijn zich mee bezighouden?
2: Ja, in zijn algemeenheid behoren de richtlijn en ook een kwaliteitsregistratie, want dat is het eigenlijk, de darmkankerregistratie is een kwaliteitsregistratie, die twee behoren tot kwaliteitsbeleid van beroepsverenigingen. Dus die zijn allebei heel belangrijk om de kwaliteit van zorg in een land op peil te houden. En dus het strekt zich heel breed uit. De richtlijn van darmkanker gaat over, je kan eigenlijk het hele zorgpad volgen. Dus Van hoe maak je de scans als de diagnose gesteld worden? Hoe doe je specifiek de behandelingen? Hoe doe je zorg om behandelingen heen? Hoe doe je de nazorg? Al die aspecten komen langs in de darmkankerrichtlijn. Dus daar zijn heel veel disciplines, veel beroepsverenigingen bij betrokken. En wat je met die darmkankerregistratie eigenlijk probeert te doen, is te kijken in de dagelijkse praktijk, hoe werkt dat nou uit? Dus wat vindt er precies dan voor zorg plaats in de dagelijkse praktijk? En het mooiste is natuurlijk als je die richtlijn kan koppelen aan die registratie. Dus dat je iets verandert in de richtlijn en dat je het dan daarna ziet veranderen in de registratie.
0: Ja, en dat multidisciplinaire wat heel vaak terugkomt, dat is ook belangrijk dan, hè?
2: Ja, er zijn verschillende disciplines belangrijk voor darmkankerbehandeling. Dat is bijvoorbeeld de radioloog waar ik al over sprak, die alle scans beoordeelt. Maar ook bijvoorbeeld de patholoog geeft veel informatie over de kanker, doordat die biopte van een kanker kan bekijken op allerlei kenmerken. Maar ook als wij de kanker als chirurg verwijderen, sturen wij dat in naar de patholoog. En naast chirurg hebben we ook andere behandelaren van kanker die heel belangrijk zijn. Dat is de internist-oncoloog die bijvoorbeeld chemotherapie of immunotherapie geeft. De bestralingsarts, dat is de radiotherapeut, is ook voor darmkanker, met name endeldarmkanker, heel belangrijk. En dan heb je natuurlijk nog allerlei aanpalende specialismen die in het begin, bijvoorbeeld de maag-darm-leverarts was in het begin veel minder belangrijk bij darmkanker. Die stelde met name de diagnose, maar tegenwoordig is die eigenlijk heel belangrijk geworden doordat we ook het bevolkingsonderzoek hebben gekregen naar darmkanker.
0: Ja.
2: En daarmee vind je het in een vroeger stadium en dan kan de maag-darm-leverarts zelf die darmkanker met allerlei nieuwe technieken ook al verwijderen. Dus die neemt een deel de plaats in van de chirurg nu. Dus het is vaak een enorm heen en weer tussen allerlei disciplines. En je moet elkaars vakgebied toch ook zeker echt wel kennen. Ja. Om daar die discussie goed te voeren.
0: Ja, daar komen natuurlijk ook weer studies en projecten weer heel erg bij kijken. Nou zijn er ook best wat studies en projecten die gefinancierd worden deels of helemaal door KWF. En daar heb je ook ervaring mee, toch?
2: Zeker, ja. Ik ben in een hele voordelige positie geweest dat ik veel subsidies ooit heb mogen ontvangen van KWF. Ja, bijvoorbeeld uitbreidingen van de kwaliteitsregistratie, dat noemen wij dan snapshot-studies. Uh-huh. En dan zoomen we in op een hele specifieke patiëntengroep. En dan verzamelen we uit de dossiers een aantal jaren later heel veel extra details over de behandeling van die patiënten. Wat waren dat precies voor patiënten? Hoe is het hun vergaan? Dus hebben ze de kanker teruggekregen of waren er bijzondere complicaties? En dat geeft naast die klassieke trials geeft dat heel veel extra informatie. En dat kunnen we dan ook weer goed in de richtlijn gebruiken, die extra informatie.
0: Ja, nou, ik wil heel erg bedanken voor dit gesprek. En voor mijn, dat is toch ook gek, hè? Want ik weet ook wel van de persoonlijke contacten die ik met jullie heb gehad. Hoe bedank je iemand die zoiets naars uit je lijf haalt? Gebeurt dat vaak?
2: Ja, dat is natuurlijk. Je merkt soms enorme dankbaarheid. En dan zeggen wij natuurlijk ook gewoon, dat is ons vak. En sommige mensen willen ook echt wat geven. Ja, dat vinden wij eigenlijk niet dat dat gepast is. Natuurlijk kan dat wel eens iets kleins zijn. Maar in principe is dat ons vak. En dat is ook natuurlijk een grote motivatie waarom collega's en ik zelf dat doen.
0: Ja.
2: Andere mensen helpen. Ja, dat is. Ja, dat is echt zo.
0: Ja, nou, ik ben ongelooflijk geholpen. En mijn dank uit ik op deze manier dan ook om mensen meer te laten weten over het mooie werk wat jullie doen.
2: Ja.
0: Heel erg bedankt, Pieter.
2: Ja, graag gedaan. Dankjewel.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Op NPO Radio 2, waar we even bij Erik Evengroen gaan checken waar nou weer al die files staan. Zijn het nog steeds 3?
1: Nee, het zijn inmiddels 2, om precies te zijn.
0: Dus had het dan nu wel gevraagd?
1: Ja, nu, maar er was geen goed muziekje erbij. Er was nu een verkeersmuziekje, toch? In ieder geval 2 files. De A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontrole staan een kwartier op onthoud. En het is opvallend druk op de N69 Veldhoven richting Neerpelt. Voor de Belgische grens 20 minuten vertraging.
0: Dank u, dank u. Over naar Jori, want die is er voor het NOS Nieuws van 2:30.
2: Ja, in Zwitserland is een man van 43 opgepakt na de dodelijke schietpartij van afgelopen weekend. Op een technofeest viel 1 dode en raakte 5 mensen gewond. Een motief is nog niet bekend. Ze zijn er nog niet uit in Den Haag. De regeringspartijen D66, VVD en CDA wilden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar hebben hun deadline verschoven naar 6:00 vanavond. Een basisschool in Mierlo blijft vandaag dicht nadat er gisteravond is ingebroken en van alles is vernield. Zo zijn digiborden, speelgoed van de kinderen en boeken kapot gemaakt en veel meubels zijn omver gegooid. En duizenden studenten nemen vandaag voor het eerst plaats in een collegezaal. Ook prinses Ariane moet er de komende jaren aan geloven. Zij begint met haar studie luchtvaart- en ruimtevaarttechniek in Delft. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft daarom foto's vrijgegeven waarop de prinses poseert voor haar faculteit.
0: Een vette studie. Moet eraan geloven, dat wil je toch?
2: Lekker, ja.
0: Ik zit nog even te kijken of jij het toch tegen de afspraken in een geinig berichtje hebt gevonden voor een goede kop.
2: Helaas niet.
0: Nee, oké. Okay, nee, dat is misschien
2: deze
0: ook
2: week
0: wel beter.
2: Ik sla hem even over. Ja. Het weer dan vanmiddag onweersbuien bij maximaal 20 graden. Er kan erg veel regen vallen in korte tijd, vooral in Noord-Holland later vanmiddag. En morgen vrij droog en meer zon.
0: Dankjewel. Zometeen gaan wij een spel spelen. Jawel. I want you to want me.

Dit is NPO Radio 2 met Ilse de Lange. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Ilse de Lange optreden. Wil je hierbij zijn? Check nporadio2.nl.

0: Ja, Ilse komt ook langs deze week. Het is echt een drukke bedoeling hoor, hier in Doorn. Het Grote Bos. Morgenavond om 8:30 hier in Doorn. Komt allen. Ze zal toch ook wel een dolly liedje gaan doen.
1: Weer wat wijzers.
0: Nou, dat hoop ik tenminste dan wel in ieder geval. Zeg, het is inmiddels 13:38. Het hele programma is natuurlijk anders dan normaal. Maar dat is logisch in deze wensenweek voor KWF. Nathan en ik hebben zin in deze quiz. Dus we gaan het gewoon nu doen.
2: Ja.
0: Hij stond eigenlijk gepland voor een uur eerder. Whatever.
2: Ja, maar je moet met live uitzending moet je gewoon even schakelen.
0: Ja, het is ook wel een andere quiz hoor. Moet gezegd. Ja. Want we hebben hem een beetje aangepast. En het heeft alles te maken met... ja, want we ook tijd willen hebben natuurlijk om mensen te interviewen, mooie wensen te laten horen. Weer wat wijzers. Je kent het wel. 3 vragen krijg je. En die antwoorden die leiden naar een artiest of band die we hebben verstopt. Alleen, moet je je nu van tevoren opgeven?
2: Nee.
0: Nee. Want je krijgt gewoon nu al die vragen. En dan moet jij de antwoorden opschrijven. En dan kun je gewoon appen als je het antwoord hebt.
2: Je kan dus overal meedoen nu. Echt.
0: En je kan ook gewoon overal op googlen.
2: Ja, mag ook. Maakt mij niet uit.
0: Ja, nou ja, kijk, het is een nadeeltje. Maar hoe eerder je het antwoord hebt, hoe zekerder we weten dat je het allemaal hebt geraden. Nathan is de quizmaker van dienst.
2: Zeker.
0: Ik heb verschrikkelijk moeten lachen om vraag 2.
2: Ja?
0: Ja.
2: Ik hoop dat
0: het
2: wel
0: een beetje. Ik ben natuurlijk een beetje fanatiek daarin. Ik wil nou eigenlijk bij vraag 1 al weten welke artiest het is. Ja. Dat is vrij moeilijk. Maar bij vraag 2 dacht ik, oh my god. Nou ja, daar gaan we dan. Eerst dus die antwoorden afwachten. Schrijf ze even op en dan ga associëren. En die verwijzen naar welke artiest of band. Vraag 1. In de top 2000 staan André Hazes en Paul de Leeuw met een nummer over een bepaald land. Wat voor land?
2: Ja.
0: Dat is vraag 1. Dan hebben we vraag 2. Wat is een ander woord voor de snackmuur? Waar je een kroket uit kunt trekken. Je kent ze wel. En dan heb ik vraag 3. Wat deed Buzz Aldrin als tweede? Nou heb je alle antwoorden met een beetje mazzel. Dan zou je kunnen gaan associëren en dan de artiest of band doorsturen. Wat denk jij?
2: Ik denk dat dat gaat lukken en ik zou het maar doen, want je kan een klok winnen.
0: Je kan natuurlijk de klok winnen. Ja, daar verandert helemaal
2: precies.
0: Niks aan. Daar gaan we ook geen KWF-sticker op plakken of zo. Nee, het blijft gewoon origineel. En? Komt er al wat binnen?
2: Nee, nog niet.

0: Special. Of mensen, Monsters en Men. Met dat, die scheepgeluiden ook nog. Uit IJsland. Binnenkort doen ze wel een tour door Canada. Dus of ze ook nog gestemd hebben dit weekend, dat is een beetje de vraag. Wegwijzers. Anders hebben ze vast wel iemand gemachtigd, denk ik dan. Weer wat wijzers, maar dan een andere versie. We hebben ons kostelijk vermaakt hier achter de schermen. De antwoorden die rolden over elkaar heen. Ook mensen die dachten van ja, ik wil snel antwoorden. Dan het verkeerde antwoord geven. En dan vlak erachter, oh nee!
1: Mooi is dat, ja.
0: Niet. Ja, we hebben drie vragen gekregen. Die antwoorden die verwijzen alle drie naar één artiest of band die ik heb verstopt. En uiteindelijk heb ik dan een kandidaat aan de lijn. Paul Peerlings, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Was je snel ermee?
2: Ja, Napels even wel, ja.
0: Ja.
1: De allereerste.
0: Toch de allereerste? Ja, zeker. Ah. En je hebt nog nooit eerder een klok gewonnen?
2: Nee.
0: Überhaupt een klok. Nee, nou ja. Hey, we lopen eens even door, want we weten al dat je het goede antwoord hebt. André Hazes en Paul de Leeuw die maken een nummer over een bepaald land. Welk land?
2: Droomland.
0: Droomland. Ja, en wat is een ander woord voor snackmuur waar je kroket kunt trekken?
2: Ja, helaas weet ik die niet. Ik heb nog altijd wat te vragen wat het is.
0: Oké. Het is een stukje automatiek naar de mensen toe. Automatiek.
2: Automatisch voor de... Oh, ja.
0: Ja, duidelijk, ja. Zo maar voor de... Nou ja. In wat je dat dan toch nog weet. Ja, en ik zag ook aromatic binnenkomen.
1: Dat is een damn you autocorrect, denk ik.
0: Damn you autocorrect. Maar we zochten automatiek, inderdaad. En dan, ja, Buzz Aldrin, wat deed hij als tweede?
2: Een stap op de maan.
0: Op de maan. En welke band of artiest zochten wij?
2: Dan kom je uit bij Ariane.
0: Ja! Ik vind het des te knapper dat je het wist zonder het antwoord op vraag 2 te weten.
2: Ja, nou, de antwoord op vraag 3, dat was wel die deed.
0: Ja, nou, dat kan je dus ook, zag ook police binnenkomen. Walking on the Moon. Maar ja, hey, het is helemaal goed, R.E.M. inderdaad. Automatic for the People hadden we inderdaad al. Walking on the Moon. En Droomland.
1: Man on the Moon.
0: Sorry. Ja, dan ben ik in de war.
1: Ja, precies.
0: Het is een rare dag, laat me rust. Gefeliciteerd, Paul.
2: Dankjewel.
0: Van Automatiek for the People. Deze. The Soundbinder sleeps tonight. Zometeen, power!

0: Slicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl. Boek nu de Feel Good Power Pop Musical en Juliet tijdens de Theater Tiendaagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
8: NHA.nl.
9: Goedemiddag, dit is NPO Radio 2. Als je me kan horen tenminste. Als ik boven het lawaai van de regen die tegen de ramen aantikt uitkom. Het is 2 uur en Juri, straks meer over het weer, maar eerst ander nieuws natuurlijk.
10: Goedemiddag Paul en welkom terug. Dankjewel. De man die plannen had om prinses Amalia te ontvoeren is vrijgesproken. Volgens de rechter had de man een psychose, maar waren er nooit concrete plannen. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechter vindt dat dus niet nodig. De man van 33 dacht dat hij een relatie had met Amalia. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. En dat gebeurde zonder toestemming, zegt tech-redacteur Stan Hulsen.
11: Wat ze zeggen dat Anthropic heeft gedaan is bijvoorbeeld van boeken die online staan, daar de songteksten van te pakken. Want ja, soms zijn er bijvoorbeeld boeken uitgegeven over de Beatles of over Taylor Swift. Daar staan teksten in. Maar ook websites waar die songtekst op staan. Als je bijvoorbeeld een tekst van een nummer wil zoeken, dan kun je dat op een website vinden. Nou, die website die betaalt daar zelf netjes een licentie voor. Maar Anthropic heeft, zeggen deze bedrijven, die teksten gewoon een soort van gejat.
10: En daarom eisen Sony en Warner Music een schadevergoeding. Een berg brandend vuilnis vanmiddag op straat in Herwen in Gelderland. Een vuilniswagen had net een rolcontainer geleegd, waarna de vlammen uit de achterbak sloegen. De vuilniswagen werd leeggekieperd en de brandweer heeft het afval geblust. Hoe die brand precies is begonnen, is nog niet bekend. En KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino niet langer voorzitter van de FIFA mag zijn. Er is volgens Pauw een grens overschreden met het inmiddels van tafel geveegde aandelenplan van de FIFA-baas. En ook met de gebeurtenissen op het WK.
12: Het is ongekend in ieder geval in FIFA-land. En het is natuurlijk ook een opstapeling van dingen. Ook omdat je voor het verloop van het toernooi, midden in het verloop van het toernooi, geen massale confrontaties wil op bestuurlijk niveau. Wat altijd gewoon een heel lelijk plaatje geeft. Dus we hebben toen eigenlijk aangegeven dat dit nu wel de grens is. En nu is het ook klaar. En het komt ook niet meer goed.
10: Gisteren kwam de KNVB met het voorstel tot een internationale top over de toekomst van de FIFA. En die top moet in Nederland worden gehouden.
9: Je bent ook onverschrokken. Je gaat gewoon door. Het komt hier met bakken uit de lucht. Het klettert tegen de ramen. Je bent bijna niet verstaanbaar.
10: Het is een soort omgekeerd aquarium waar wij in zitten.
9: Ja, het water is aan de buitenkant. Ja, ja. Gelukkig wel.
10: Het weer. Ja, er trekken dus wat zware buien over het land met windstoten en onweer. In het noordwesten kan er ook wateroverlast zijn. Wordt een graad of 20 en morgen wordt het vrij zonnig.
9: Dankjewel. En bij de ANWB daar zit Erik Evengroen met het laatste nieuws van de weg. Hoe is het, Erik?
8: Nou, het valt reuze mee. Er staan een paar korte files, maar die hebben hooguit zo'n 5 minuten oponthoud. Eigenlijk vallen er 2 op. De A12 om te beginnen, Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier vertraging. En het is druk op de N69, Veldhoven richting Neerpelt. Voor de Belgische grens 3 kilometer met 20 minuten vertraging.
9: Erik, dankjewel. Dit is NPO Radio 2 en straks verder met de Wensweek.

0: Libri vuurwerken, .nl.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
3: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
4: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
6: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Twente, haar nieuwe single. Het is nog maar een jaar geleden dat ze meedeed aan Beste Zangers.
1: De NPO Radio 2 Wensweek.
0: Dat heeft wel heel veel gedaan voor haar carrière. Weet je nog dat ze meedeed met het nummer Kan Je Me Zien op Believe van Cher? Bente hoorde je op NPO Radio 2. Afgelopen week trouwens nieuw seizoen begonnen van De Beste Zangers. Heb je het al gezien? Met Clouseau er dit jaar in. Nou ben ik stiekem een beetje fan van ze. Dat is nu ook niet meer zo stiekem. Als je het zegt op Nationale Radio. Maar goed, ik kom er graag vooruit. Heerlijk. Ook nog gedraaid Culture Club, Karma Chameleon. Afgelopen 3 weken ben ik op vakantie geweest. En ik moet zeggen, het is eigenlijk een soort thuiskomen nu vandaag in deze bijzondere studio van NPO Radio 2. We zitten op een camping, een vakantiepark, Grote Bos in Doorn, waar je zelf ook van harte welkom bent om langs te komen. En we doen dat natuurlijk met een belangrijke reden. Deze week maken we voor jou. We maken hem voor KWF. Het is de Wensweek. Dus als je zelf een wens hebt om iemand te verrassen bijvoorbeeld, dan kun je die achterlaten via NPO Radio 2. En fijne platen, ja, dat is toch de basis van wat wij doen, van wat we draaien. Plaatje aanvragen kan altijd. Deze heb ik zelf uitgezocht. Uit de 90's, uit mijn oude danskoffer. JD, Plastic Dreams.

0: En ook nog JD met Plastic Dreams. Berry stuurde nog over een geweldige track. Ja, lekker, classic uit de 90s. Sinds maart van dit jaar staat het leven van Anoushka op zijn kop. Ze heeft gehoord dat ze borstkanker heeft en krijgt vanaf dat moment al 5 maanden lang wekelijks chemo. Haar vrienden die staan meteen voor Anoushka en haar zoon klaar. En dat is, ze noemt dat zelf, een front inmiddels om haar heen geworden. Vrienden doen er alles voor haar. Ze brengen haar naar de chemo, boodschappen doen, schoonmaken, maar ook de mentale support. Daar heb je vrienden natuurlijk ook hard voor nodig. Die is er. En nu wilde Anoushka heel graag haar vrienden bedanken. En hoe? Dat maakte haar eigenlijk niet zo heel erg veel uit, als ze maar iets met haar vrienden kon gaan doen. We hebben Tanas erop uitgestuurd. Tanas, goedemiddag.
1: Goedemiddag, nou, en we zijn er echt wel op uitgestuurd, hoor. We staan op een prachtig jacht van Jos en Marlinde. Dat zijn twee prachtige mensen waar we zometeen ook op terug gaan komen. Want ja, dit is er eigenlijk ook niet voor niets vanuit hen. Maar Anoushka die zit inderdaad met haar prachtige vrouw. Het is echt alsof we de Real Housewives zeg maar die situatie in de Alphen hebben op dit moment, Anoushka.
2: Nou, dankjewel voor het compliment. Maar ik ben ook super blij dat ik hier vandaag ben. En dat Jos en Melinda mijn wens hebben doen uitkomen. Ik heb niet iets voor mezelf gewenst, maar iets voor mijn vriendinnen. Want die zijn zo onvoorwaardelijk voor me geweest. Ja, dat ik ze wil bedanken. Ja, dank jullie wel.
1: Op de ene andere dag was er een groepsapp ontstaan waar je iedereen in hebt gegooid. Ze kenden elkaar eigenlijk hiervoor helemaal niet. Maar nu kent iedereen elkaar wel, dankzij jou. En ze zijn er allemaal voor jou geweest. Ze zijn er nog steeds. Het emotioneert je nu ook. Je raakt ook emotioneel erdoor. Wat maakt dat je nu toch weer in die emotie komt? Waar denk je dan aan gedurende zeg maar, deze periode van je leven?
2: Ja, wauw. Als je te horen krijgt dat je kanker hebt, dan stap je in een soort rollercoaster of een rijdende trein. Je hebt eigenlijk geen idee waar je aan begint en wat er op je pad komt. En dat is soms maar goed ook, dat je niet weet wat er allemaal komt. Maar die meiden waren er vanaf dag 1. En die zeiden, weet je, ja, we hebben deze groepsapp. Daar deel jij dingen in. We maken een aparte groepsapp en dan gaan we allemaal praktische dingen voor je regelen. Dus er was binnen weken rooster gemaakt. Halen, brengen, we blijven ook bij je. Nou, je zit soms bij de chemo soms wel 6 uur. Nou, daar waren ze er en dan hadden we hele mooie gesprekken. Ze hielden mijn hand vast. Ik kreeg soep thuis bezorgd, kaartjes, cadeautjes. Maar vooral de emotionele steun was onvoorwaardelijk. Ik heb ook geen partner. Wel een zoon van 21. Maar die wil je natuurlijk ook niet belasten met het ziek zijn de hele tijd. Maar ze zijn zo onvoorwaardelijk voor me geweest. Ze verdienen dit en meer dan dat.
1: Nou, echt, Beyoncé zei het al, who run the world, girls. En dat jullie daar allemaal paraat stonden voor haar. En op deze manier toch die liefde terug aan jou hebben gegeven, die je dan ja, niet in een partner kon vinden, maar wel in prachtige vriendinnen die dan voelen als familie. En dan Jos, die had jouw verhaal ook gehoord samen met Marlinde. Marlinde die heeft zelf blaaskanker gehad. En er werd eigenlijk gezegd van nou, het ziet er niet heel zonnig uit. Het zonnetje is wel gaan schijnen, want dat is uiteindelijk wel gebeurd. Je bent uiteindelijk wel schoon verklaard. En Jos die heeft alles verkocht wat hij had. En die zegt, ik ga een jacht kopen. En ik ga samen met Marlinde van die charters verzorgen. En we gaan samen er wat moois van maken. En jij hebt al heel lang ook niet heel veel emotie kunnen laten zien. Maar door deze week wel. Wat maakt het jou raakt, Marlinde?
3: Ik ben er gewoon weer meer mee bezig, merk ik. Omdat ik wist dat jullie kwamen. Dan ga je toch je eigen verhaal weer bekijken. Dan ga je ook ja, toch weer terugkijken naar die rottijd. En anderzijds ook gewoon heel dankbaar dat ik, ja, terwijl ik gewoon echt de boodschap heb gekregen van ga doen wat je leuk vindt, want je bent er niet heel lang meer en we zijn nu ruim 4 jaar verder. En de oncoloog zegt inderdaad, het is weg en ik heb geen reden om aan te nemen dat het nog terugkomt. En dan denk ik, dat is ook mede namens de onderzoeken van het KWF, namens de, of dankzij de nog vrij nieuwe immunotherapie die ik heb gehad. En ja, dat brengt toch dat ik nu ja, het zo fijn vindt om een verhaal van hoop te brengen.
1: Dat is een heel mooi verhaal, Jos. In jouw wens, wat je ook had ingestuurd, stond een heel mooie zin. Ik hoop dat je hem zelf ook nog weet.
4: Later bestaat niet, later is nu. Dus geniet nu, als het kan.
1: En geef dus ook nooit op.
4: En geef nooit op, hè. Dat proberen we mensen ook mee te geven. We varen ook iedere maand voor Stichting Nu Jij. Eigenlijk hetzelfde als Anoushka, ernstig ziek. En daar proberen we er ook altijd wel wat hoop mee te geven. Geen valse hoop, maar blijf wel hoop houden. Ja.
1: Een heel prachtige, mooie zin. Die stond dus ook inderdaad in die wens. Anoushka en haar prachtige vriendinnen Jos en Marlinde. Geniet van het zonnetje. Jullie hebben de champagne al gewoon klaarstaan. Ik zie macarons en tissues die we hier horen te krijgen.
0: Ja, er gaat gevaren worden, er gaat geluncht worden. Het is een prachtige wens van degene die hem aanbiedt. Ja, en zo mooi als die vrienden daarvoor Anoushka zo mooi kunnen zijn. Dit schip vertrekt nog niet. Wij liggen nog in de haven. Sitting on the dock of the bay. Otis op

0: is NPO Radio 2 in een wensweek voor KWF. Net hoorde je het verhaal van Anoushka. Ik moet zeggen, ik ben al onder de indruk van hoe sterk en hoe liefdevol mensen toch kunnen praten. En soms lijkt het wel alsof kanker ervoor nodig is om dan de liefde voor je vrienden of familie uit te spreken. Nou, dat weet ik helemaal niet in het geval van Anoushka. Maar ik weet het over mijn eigen situatie wel. Dat je dan juist meer opent. En ja, op die manier levert het ook misschien wel iets moois op. NPO Radio 2, 2:30. En op de weg, daar staat het vast. Erik, waar is dat?
1: Op 3 plekken die opvallen in ieder geval, Paul. Te beginnen de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en afrit Hoenderlo 5 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten oponthoud op de A58 van Breda naar Tilburg, de hoogte van Tilburg-Reeshof. En tenslotte de N69 Veldhoven richting Leerpelt. Daar is net voor de Belgische grens een ongeluk gebeurd. Er staat 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud.
0: Dankjewel, Erik. En hier in onze studio in Doorn hoor je Judy met het NOS Journaal.
2: Goedemiddag. Oud-minister en voormalig CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij was 78. Brinkman was in de jaren 80 minister van Volksgezondheid. In 1994 was hij even partijleider van het CDA, maar hij trad af na een verkiezingsnederlaag en interne spanningen. Later zat Elko Brinkman in de Eerste Kamer en was hij voorzitter van Bouw Nederland. Spanje en Italië verlengen de grenscontroles over en weer met 15 dagen. Italië begon er een maand geleden mee na de massale toestroom van migranten uit Marokko naar Spanje. Een man uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van prinsessen Amalia en Alexia. Volgens de rechter had de man een psychose en was hij nooit echt van plan om de prinsessen iets aan te doen. En de schoolvakanties zijn voorbij, maar het werk aan wegen en bruggen nog lang niet. Vooral in de regio Rotterdam en de Drechtsteden staan vaak files nu. Eerder riep Rijkswaterstaat mensen in die regio's al op om met het OV te gaan. Was vanochtend dan ook druk op de pont tussen Krimpen aan de Lek en Kinderdijk, zag een verslaggever van Omroep Rijnmond.
3: Opletten op mijn voeten. Hier tussen de auto's, het is ook echt hartstikke krap. Goedemorgen, hoeveel langer doe jij erover?
4: Nou, toch wel meer dan een uur hoor. Ik moet helemaal naar de Spaanse polder.
3: Oh, jeetje joh.
4: Maar ja, nog 1 weekje en dan is het klaar. Ik mag gelukkig ook 2 dagen thuis werken, dus dat scheelt. Hopelijk gaat hij dan niet meer dicht, die brug.
2: In de ochtendspits gaan er 2 veerpontjes om de drukte op te vangen.
0: Ik reed Nederland binnen afgelopen vrijdag, terug van vakantie. En dan ga je de grens over hier, kom je het land in. Er staan dus borden langs de kant van de weg om te waarschuwen dat je met vrachtverkeer niet over de Merwedebrug mag.
2: Ja, dat
0: mag.
2: Zag ik ook. Ja, we reden achter een vrachtwagen toen.
0: Oh ja.
2: Jij?
0: Toen je dat bord zag.
2: Ja.
0: En mocht hij daar dan wel rijden?
2: Ja, hij mocht daar niet rijden.
0: Hij mocht daar niet rijden.
2: Ik heb ook heel vaak tegen mijn kinderen gezegd van de meneer achter de stuur, die krijgt een boete.
0: En ben jij dan zo'n opvoeder dat je voor hem gaat rijden en dan gaat zwaaien?
2: Nee, zo ben ik niet. Nee, ik ben meer van toeteren. En jij?
0: Nee, ik verbaas me erover. Er stonden werkelijk 18 borden in 18 verschillende talen dat je er niet meer overheen mag. Maar zoveel talen dat ik gewoon niet eens meer. Ik kon niet meer herleiden welke taal het überhaupt was. Dus, we zijn wel goed, hè, met mensen die hier Nederlands niet spreken.
2: Dat, jij dacht even, ik ben nog in het buitenland.
0: Nou, dat dacht ik eigenlijk, ja.
2: Het weer dan?
0: But nothing is true.
2: Enkele flinke buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt vanmiddag 18 tot 20 graden. Morgen meer zon, vrij droog en maximaal 21 graden.
0: Prima campingweertje. En op dit moment is er een workshop radio bezig hier bij de camping. En dan gaan we zo meteen even kijken wat Jeroen van Inkel allemaal aan luisteraars aan het leren is.

0: Keen op NPO Radio 2. En luister eens naar dit warme stemgeluid.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ik ben Jeroen van Enkel.
2: NPO Radio 2, Wensweek.
0: Voor KWF. Er gebeuren hier mooie dingen op de camping waar we deze week uitzenden. Een van die mooie dingen is dat collega-dj's zich inzetten voor verschillende dingen om de mensen die op de camping zijn een beetje te vermaken, denk ik, Jeroen.
1: Ja, dat klopt. Hier probeer ik zeg maar een soort radioles te geven, een radioseminar. Een beetje uitleggen wat wij in de studio doen. En sommige mensen hebben al wat ervaring, sommige mensen niet, zijn gewoon geïnteresseerd. En ik leg een beetje uit hoe de techniek werkt en hoe wij dat in elkaar zetten.
0: Learn from the best. Ik had dit in mijn jeugd ook wel gewild, Jeroen.
1: Nou, dat had me geweld gewoon. Ja,
0: ik heb eindelijk pas je nummers sinds een paar weken. Dus.
1: Nee, maar dit is echt de basis, zeg maar. Dus ik kan wel even iets laten
0: horen. Kun je wat laten horen? Want we hebben Stef hier. Stef, jij bent wel geïnteresseerd in radio?
3: Ja, ik ben al jaren geïnteresseerd in radio. En ik volg Jeroen ook al heel lang.
0: Hij zei het, ja. Of je ermee op wil houden.
3: Nee.
0: Geintje.
3: Gelukkig gaat hij nog een jaar of 5 à 10 door, heb ik net gehoord.
0: Ja. Oh, dat heb je gezegd.
1: Dat heb ik net verteld. Dat is wel de planning, zeg maar. Ja, dat is...
0: Gelukkig dat ik dat ook weet nu. Ja, dat stemt mij ook gelukkig en gerust. Wat laat je dan horen? Wat doe je dan, Jeroen?
1: Met die jongens hebben we zeg maar een overgang van de ene plaat naar de andere gemaakt. Hebben ze zelf gedaan in de computer. En dat is dan dat, ik kan het wel even laten, de ene... Jingle. Bekend. De jingle loopt op een gegeven moment af. En dan moet de volgende plaat moet starten.
0: Goeie platenkeuze ook hoor, Jenny from the Block. Goeie plaat ook. Is het jouw keuze?
3: Nee, ja, altijd. Radio 2 is gewoon een prima zender. Maar,
0: de beste, denk ik.
3: Ja, zeker. Maar vooral dankzij Jeroen van Inkel, uiteraard. Maar de...
0: Je bent echt fan, hè?
3: Ja. Ik kom van de radio, hè. Je staat wel naast de beste DJ van Nederland van de afgelopen 40 jaar. Ja. Mag ik gerust zeggen.
0: En nu kijk je naar mij, maar je bedoelt Jeroen.
3: Ja, uiteraard. Ja. Maar ik praat tegen jou zo. Ja, nee, klopt.
1: Nou, vond je het leuk om dit mee te maken hier?
3: Ja, superleuk om het mee te maken. Ik had het echt totaal niet verwacht. Ik kwam hier vrijdag op de camping. En dat dit georganiseerd wordt. Ook dankzij RCN Grote Bos en Radio 2. Echt perfect.
0: Ja. Heb je het gevoel dat je ze wat hebt kunnen leren, Jeroen?
1: Ja, zeker. Ja. Ik denk dat ze hier met echt een bagage vol met nieuwe informatie vertrekken.
0: Dus over een jaar of 5 tot 10, dan bellen we Stef.
1: Ja.
0: Als jij daar gaat.
1: Ja, zeker. Ik denk dat hij zo kan plaatsnemen. Ja.
0: Hey, wil je me nog zeggen, hier is de topsong van deze week?
3: Ik weet niet welk dat is.
0: Nee, je hoeft ook niet. Je kan gewoon zeggen Lenny Monsoon. Of je zegt gewoon hier is de topsong.
3: De topsong van deze week.
2: Op NPO Radio 2.

Een van mijn lievelingsartiesten uit de 90's. Je hoorde ze. Dat was het. Ik moet wel zeggen, dit is wel de tweede lekkere 90's klapper die ik draai dit uur qua dance. Eerder al JD. Misschien merk je aan me dat ik het moeilijk vind om te stoppen met mijn vrijdagavond jaren 90 programma. Dus nu, dat is deels waar, maar er komt iets moois voor terug. Want vanaf eigenlijk aanstaande vrijdag al hoor je me ook tussen 2 en 4 op vrijdag. Dus niet meer op vrijdagavond, wel op vrijdagmiddag. Maar ja, die jaren 90 liefde moet ik gewoon kwijt. Dus ik waarschuw je vast, die platen hoor je gewoon nog steeds voorbij komen. Maar dan tussen 2 en 4 's middags. Dus Travis nu, Sing.

0: KWF. Ster. Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
1: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
2: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
1: Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
1: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja? Echt serieus?
14: 7, 7, 7, 7, 7.
13: Oh, wat een geld!
15: 18.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
17: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
19: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
20: Het is een halfje na 3 uur. Dit is NPO Radio 2. Het zonnetje gaat schijnen hier in Doorn op het vakantiepark. Tijd nu voor het nieuws. Joris Stubenitski is hier.
21: Goedemiddag Paul. Oud-CDA-leider en voormalig minister Elko Brinkman is op 78-jarige leeftijd overleden. Was in de jaren 80 minister van Volksgezondheid onder premier Lubbers. Later werd hij fractieleider van het CDA, maar bij de verkiezingen van 1994 leed de partij een enorm verlies en vertrok Brinkman. Onder meer vanwege intern geruzie in de partij. Lubbers liet hem vallen en de politieke carrière van Elko Brinkman lag aan diggelen. In 1995 blikte hij daarop terug in het programma TV Studio. Brinkman koesterde geen wrok tegenover Lubbers of de partij.
22: Nee, wat ik niet tegen kan is als mensen niet street zijn. Ja. Ik hou ervan om open te zijn. Ja.
23: Nou, en als je dan met mensen te maken krijgt, wat je, dat is toch een deel van jouw ervaring geweest, die kennelijk dan niet street zijn, ontleen je daar dan wrokgevoelens aan?
22: Nou ja, je bergt wel wat op, maar ik ben ook wel weer zo rationeel dat ik gewoon denk dat het
23: wordt. Je bergt wat op, we zijn eruit. En daar zit een kastje en daar zit een deurtje voor.
22: En dat gaat alleen thuis open.
21: Na een aantal jaren in bestuursfuncties kwam hij voor het CDA in de Eerste Kamer. Ook was Brinkman lange tijd voorzitter van Bouwend Nederland. In Zwitserland is een man gearresteerd voor de schietpartij op een rave, waarbij afgelopen weekend een vrouw omkwam. De politie gaat ervan uit dat de verdachte van 43 alleen handelde. Het motief is niet bekend. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Digiborden zijn vernield, speelgoed van kinderen is kapot gemaakt en ramen zijn ingeslagen. De vandalen zijn nog niet opgepakt. En er komen in Nederland steeds meer Engelse boekwinkels bij. De afgelopen 4 jaar kwamen er minstens 10 zaken bij met alleen maar Engelse boeken, ook in Amersfoort.
24: Ik verkoop Engelse boeken
7: En ik heb bijvoorbeeld ook stationery. Dus dat houdt in notitieboekjes, washi tape, echt dingen om te journalen. En ik heb een cafeetje erbij. Dus ook koffie, thee, lekkers.
21: Engelstalige boeken gaan
20: koffie
21: onder
20: meer. Koffie en tea bedoelde zij, sorry.
21: Koffie en tea, ja inderdaad. En lekker journalen, Paul.
20: Lekker journalen. Ja.
21: Dat gaat onder meer hartstikke goed dankzij allerlei boekenkanalen op de sociale media.
20: Lees jij nog wel eens een boek, Juri?
21: Ja, ik lees wel eens een boek, ja.
20: Ik dacht, ja, je komt thuis, je hebt de hele dag al gelezen.
21: Ja, nieuws, maar dat is zo vluchtig allemaal. Af en toe moet dat wat dieper gaan. Ja, lees jij wel eens wat? Of, Zo'n teksten?
20: Captions bij Instagram, denk ik.
21: Het weer dan wat flinke buien, soms met onweer en windstoten. Vooral in het noordwesten van het land. Morgen meer zon en maximaal 21 graden.
20: Weer een man die veel leest. Zijn naam is Erik Evengroen.
9: Nou ja, dat valt ook nog wel mee hoor.
20: Je leest de files toch?
9: Ja, zeker. Dat wel. Zoals nu, op dit moment zelfs. Want er staan een paar files, maar die hebben niet zo heel veel vertraging. Zoals de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor Hoenderloo 3 kilometer met 5 minuten vertraging. A12 Arnhem-Duitsland bij de grenscontroles 10 minuten oponthoud. En de A50 tenslotte Oss richting Eindhoven. Voorknopend het Eckerswijer, 5 minuten vertraging.
20: Dankjewel, Erik. En zometeen hoor je een dikke hit van die Fatboy Slim. Ster.
14: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
15: Hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel, maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
24: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
25: Hij is onderweg.
24: Wie?
25: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
24: Top. Koffietje, ik trakteer.
25: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
26: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
27: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
28: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
29: 18 plus, speel bewust.
13: Ja? Echt serieus?
30: 7, 7, 7, 7, 7.
13: Oh, wat een geld!
31: 50.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
32: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
32: Nu bij Dirk, Milka Max. 2,99. Grote reep, kleine prijs.
33: Wat een grote zaal. Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil opa, het begint.
34: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
35: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
33: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?

0: Alex Warren, alweer een hit, zijn nieuwe plaat.
1: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: Het was Passenger en jij bent passagier deze week van een schip dat is gaan varen. Ja, wij noemen het een schip. Het is ook letterlijk een schip als ik het Tannas vraag. Het is de KWF Winsweek waar je naar luistert op NPO Radio 2. Een uurtje geleden al sprak Tannas die daadwerkelijk dus op een schip is om een wens in vervulling te laten gaan van Anoushka. Zelf heeft zij borstkanker en wordt de afgelopen jaar daarvoor behandeld. Ze heeft heel veel steun en liefde ontvangen van haar lieve vriendinnen en die bedankt ze vandaag. Een uurtje geleden heb je kunnen horen ja, wat er gaat gebeuren. Maar ja, wat is er nu aan de hand eigenlijk allemaal? Ik hoor een hoop lachen, vrouwen bij elkaar. Tannas, wat is dit?
2: Ja, ik denk dat ik nu ook een beetje in de vriendengroep van Anoushka ben beland. Want we hebben echt een hele leuke vibe. We praten vooral over mannenhaat. Dus dat is echt superleuk.
3: Gezellig. En mannenliefde.
2: Oh ja. Ja, en mannenliefde, dat zegt ze heel mooi. Want ze, Anoushka staat eigenlijk wel weer open voor de liefde, zegt ze. En ze zou het ook heel leuk vinden om een man te vinden. Dus wij maken gebruik van jouw tijd, Paul. Okay. Anoushka, wat zoek je in een man? De verkorte versie van je lijst.
4: Ja, de lange lijst gaat niet lukken in deze uitzending. Dus de korte dan maar. Een leuke, empathische man die vrolijk is en eigen leven heeft een maand lach gemaakt.
0: Ja, nou, vergeet het maar.
2: Tussen de 30 en 60 was het toch?
4: 40 en 60. Oh,
2: ja. 40 en 60. En de rest gaat door naar de vriendinnen, want die zijn ook single op eentje na. Dus dat is mooi. En we zitten natuurlijk ook op de boot van Jos. En om terug te komen bij Jos en zijn vrouw Marlinde. Marlinde, kom bij me zitten. Die zijn enorm fan van Bruce Springsteen. En hun boot is ook naar Bruce Springsteen vernoemd. De boot heet Springsteen. Wil je daar kort wat over vertellen? Dan hebben we een plaatje voor jou klaarstaan.
5: Nou, heel kort. Ik ben inderdaad al heel lang fan van Bruce Springsteen. En daags voor ik geopereerd zou worden, kregen wij een link voor een pre-sale van een concert van Bruce Springsteen. Dus Jos heeft daar kaarten voor gekregen. Na de operatie leek het of ik dat concert niet meer zou halen. Nou, en of ik het heb gehaald. En ik heb er daarna zelfs nog één gehaald. En als die komt, dan gaan we weer. Maar Jos had zeker in de tijd dat het slecht voor me, met mij ging, toch het nummer in zijn hoofd, I'll See You In My Dreams, van onze broers. Gelukkig ziet hij me voorlopig niet alleen in zijn dromen, maar ook nog echt. Maar Jos, deze is voor jou.
0: Nou, prachtig. Woe! En jullie vervullen ook dromen van mensen. Samen hebben ze een jacht, een schip, mocht je het gemist hebben een uurtje geleden. En daar geven ze dan geheel vrijwillig ja, mensen die het echt verdienen een mooie trip. 4 uur varen wordt het nog voor Anoushka en haar vriendinnen. Kunnen ze lekker met Tannas over mannen praten.

van Anouk. Dit is Radio 2. Net hoorde je nog Anoushka, die vandaag in debat gelegd wordt samen met haar vriendinnen. Op een schip wordt rondgevaren door Nederland. Ze deed in de tussentijd ook even een klein oproepje voor een date. Ja, gebruik de zendtijd daar maar voor. En nou, er meldt dus zowaar iemand die Jacob heet. Zou het de ware Jacob zijn? Ik weet het niet. Hij zegt goedemiddag. Ik hoorde net de oproep van de jonge dame. Helaas val ik net buiten het bootje. Mooie beeldspraak. Aangezien ik 61 ben. Maar ik sta wel open voor een relatie. Nou, zal ik je appje maar gewoon doorsturen. Jacob, de kan zal zelf nog wel zeggen of ze dat te oud vindt. Dat kan. Je moet dat niet op leeftijd beoordelen. Tijd voor een nieuwe plaat. Dit is bijna niet van AI te onderscheiden. Tenminste, sommige mensen dachten, we hebben nog nooit van ze gehoord. Waar komt dit vandaan? En opeens was die plaat er. Dus heel veel mensen dachten, dit moet AI zijn. Het was ook een grote hit op TikTok. Maar niets is minder waar. Het is een echt bestaande band uit Amerika. Ze heette Temper City. Doet mij denken aan alles wat ik mooi vind van de Arctic Monkeys. Bijvoorbeeld. Maar dat zijn ze niet. Het nummer waar ze mee uitkomen heet

0: Split Ends, you're the message to my girl. Damper City, daarvoor ook nog nieuwe track. Het is 3:30. Tijd voor de verkeersinformatie. Die krijg je van Erik Evengroen vanmiddag. Hey Erik.
1: Hi Paul, goedemiddag. Ja, het wordt voorzichtig aan wel wat drukker op de weg. We zien wat korte files ontstaan die hooguit zo'n 5 minuten vertraging veroorzaken. En een paar opvallende, zoals de A12 nu, Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg is een auto gestrapt met pech. Kost je 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. Ook 10 minuten vertraging op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Want daar staat een vrachtwagen met pech net voor Woerden. En tenslotte de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor Hooipolder 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel Erik. En Juri is ook hier in Doorn op het vakantiepark met het laatste nieuws.
2: Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, zegt de overheid daar. Er zijn bijna 600 buitenlandse vermisten, onder wie 2 Nederlanders. Oud-vicepremier Carola Schouten vindt dat het kabinet tijdens de coronacrisis soms te veel vertrouwde op modellen. Tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona zei Schouten dat er veel aandacht was voor besmettingscijfers, maar minder voor de maatschappelijke gevolgen van de maatregelen. Vanaf morgen gaat de Zeelandbrug 6 weken dicht voor auto's. Want er zitten scheuren in de staalconstructie. De Zeelandbrug is 5 kilometer lang en verbindt al ruim 60 jaar Schouwen-Duiveland met Noord-Beveland. Sinds 11 jaar is het ook een rijksmonument. En bij een restaurant in Borne hadden ze iets te vieren. En daarom wilden ze zo'n grote carpaccio maken dat ze het wereldrecord zouden breken. Het koude Italiaanse voorgerecht met plakjes rauw rundvlees. RTV Oost ging kijken en zag voor de deur een ontzettend grote tafel staan.
3: 30 vierkante meter carpaccio. Waarom?
4: De aanleiding is dat we met ons restaurant 20 jaar bestaan. En wij Borne graag wat wilden aanbieden.
5: Volgens mij zit hij erin, jongens. We hebben hem.
3: Hey! Hoe smaakt hij?
6: Hij is erg goed.
7: Beter dan ik had verwacht, Charles.
6: Echt heerlijk, heerlijk. Ik heb nog wel wat laten liggen voor de rest.
2: Je kon komen kijken terwijl het gerecht werd opgediend. En binnen een half uurtje lag de enorme carpaccio klaar.
0: En dan is het natuurlijk helemaal vol met allemaal dingen zoals wij Hollanders dat doen, toch?
2: Jazeker.
0: Want het echte Italië, daar ben ik toevallig 3 weken op vakantie geweest. Ja. Als je carpaccio bestelt, krijg je gewoon vlees, carpaccio. Dat is carpaccio. Maar wij doen er dan natuurlijk pijnboompitten, pesto, kaas, truffelmayonaise.
2: Van alles bij, lekker toch?
0: De hele handen, frietjes niet te vergeten natuurlijk. Ja.
2: Lekker, ja. Hier zat het helaas niet bij frietjes, maar krijg je wel trek van, Paul.
0: Ja, ik kijk om me heen en ik zie genoeg kraampjes staan hier trouwens.
2: Zo
0: kom gezellig ook hierheen, zou ik zeggen. Vanavond hebben we nog direct op het vakantiepark.
2: Het weer dan. Wat flinke buien, af en toe zon. Morgen in het noorden nog een enkele bui. En verder veel zon bij een graad of 20.
0: Met straks ook echt wel ruimte voor een plaat op verzoek. Dus als jij een wensplaat wil aanvragen voor jezelf of iemand anders, doe het dan via de NPO Luisteren.

0: zit hier achter glas in een mobiele studio. Ik draai money. Ik hoorde het geluidseffect van een kassa de hele tijd voorbij komen. Ik kreeg even een flashback naar een andere actie.
1: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: Ook een hele mooie actie, maar dat doe ik dan van 3FM het glazen huis. Nee, dit is heel wat anders. Wij doen dit voor KWF. We maken het met z'n allen, deze Winsweek. Dus met elkaar als collega's zitten we op een camping, op een vakantiepark. Maar we doen het ook met jou natuurlijk. We hebben jouw wens nodig. Misschien wil jij iets moois opdragen aan iemand anders. Of heb je zelf een wens, omdat jij het verdient. Dat kan ook. Laat van je horen via de NPO Luister. Het kan op alle mogelijke manieren. Je kan gewoon een plaat aanvragen. Dat is ook soms al heel mooi. En toevallig zag ik in de app iets moois voorbij komen. Een berichtje dat ik van Richard ingestuurd kreeg. Die wil gewoon een hele mooie plaat horen, Richard. Zeg het maar.
2: Hallo, ik wil graag In de Erfenis van Phil Collins aanvragen. Op dit nummer leerde ik ooit heel lang geleden mijn vrouw kennen. En mijn vrouw was er echt voor mij ook in 2019 toen ik in het Radboud lag. En toen was zij notabene ook op het concert van Phil in het Goffertpark daar. Dus dit heeft wel een dubbele lading, dat nummer, In de Erfenis. Fijne dag allemaal.

0: NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is My Friend van Direct. Tijdens de NPO Radio 2 Winsweek voor KWF komt Direct optreden. Wil je hierbij zijn? Check nporadio2.nl.

single van Direct op Radio 2. Je hoorde My Friend. En vanavond, dan spelen ze hier. We zitten op een vakantiepark in Doorn. Het heet het Grote Bos. Zij komen hier vanavond een setje spelen van een half uur wel, geloof ik. En dat doen ze om 8:30. Daar hoef je geen kaartje voor te kopen. Je kunt gewoon langskomen. Ik moet wel zeggen dat ik nu al wel merk dat het wat drukker wordt. Er zijn al een paar mensen die staan hier bij het eerste dranghek. En dat hebben ze al een half uur niet losgelaten. Dus ik denk, de eerste echte fans hebben zich al gemeld voor het optreden van Direct van vanavond. Het duurt nog wel even, maar toch. Mocht je geen plannen hebben voor vanavond en ze graag willen zien, we zijn dus hier te vinden op het Grote Bos in Doorn. My Friend van Direct hoorde je. Zometeen My Friend Ruud de Wild. Hij is hier straks na 4 uur en gaat verder met de wensspreek.

0: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
5: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
4: Nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
6: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
6: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Er zit het exact 4 uur tijd voor het NOS Journaal van 4 uur. Hier is Juri Stubinitski. Juri, goedemiddag.
12: Hey Ruud, goedemiddag. De spanning bij de gesprekken over de begroting loopt op. Coalitiepartij D66, VVD en CDA hebben ook de deadline van 1 uur vanmiddag gemist en hebben die verschoven naar 6 uur vanavond. Vanochtend hadden de partijen er al uit willen zijn, maar ze zijn het nog steeds niet eens over hoe de begroting eruit moet zien, zegt verslaggever Ewout Kiewiet.
13: Het grote verschil zit hem op hoe ga je die belasting precies verdelen. Waar ga je het geld aan uitgeven? Ga je dat aan de vermogenden uitgeven om iets te doen aan de belasting op aandelen? Of ga je iets doen aan de sociale zekerheid? En daar zijn ze het nog steeds niet over eens. En daarom wordt dat steeds maar uitgesteld.
12: Het minderheidskabinet moet de begrotingstukken voor middernacht naar de Raad van State sturen. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakt 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De vakantieparken worden over een maand geveild. De man die de prinsessen Amalia en Alexia bedreigde is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had de man daar geen concrete plannen voor en zat hij in een psychose. En er valt gelukkig weer wat meer regen, maar het is nog wel te weinig om het neerslagtekort te verhelpen. Dat weet ook deze boswachter in Schravenland. Zo zitten er in de toppen van de beuken al bijna geen blaadjes meer, legt hij uit bij NH Nieuws.
14: Op dit moment hebben we 200 mm neerslagtekort. Dus dat is natuurlijk
15: tekort.
14: Tekort, ja, dat is nog echt te weinig.
15: Ja.
14: En als je hier om je heen kijkt,
15: ja,
14: naar boven,
15: ja,
14: daar naar die boom.
15: Ja.
14: En
15: ja,
14: je ziet dat aan die bovenkant van de bomen, dat daar bijna, dat noemen wij de kroon, dat daar bijna geen blad meer is.
15: Nee.
14: Wat er nou gebeurt, is dat door die droogtestress, en we zeggen nou, van dat hydratatiesysteem helemaal naar de top, dat sluiten we af, die bladeren laten vallen om zichzelf te beschermen.
12: Ja, ze vertelt dat monumentale bomen op dat landgoed wat extra water krijgen van de boswachters, anders redden ze het niet. Het weer vanavond nog enkele buien bij een graad of 14. Morgen op de meeste plaatsen droog, meer zon en ongeveer 20 graden.
11: Juri?
12: Ja.
11: Dankjewel. Bij de ANWB zit Erik Evengroen. Erik, goedemiddag.
3: Hey, Ruud, goedemiddag. Ja, het wordt voorzichtig aan wat drukker op de weg. We zien de eerste dagelijkse file weer ontstaan. En een paar bijzonderheden. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Arnhem. Daar staat een auto met pech net voor knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag. Voor Woerden ook 20 minuten op onthoud. En daar staat inmiddels 12 kilometer file. En tenslotte ook nog een vrachtwagen met pech op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Ter hoogte van Rotterdam Heijplaats staat hij. 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
15: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
16: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
16: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
17: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
18: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
19: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
23: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
24: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
25: De NPO Radio 2 Wensweek voor

0: Hoi. Ik vraag me altijd af waar die gasten zonder galm waren gebleven, weet je wel. Dus die Queen en David Bowie, Under Pressure. Nou, zie je hem. Het is de laatste dag van augustus. Dus vanaf morgen de R in de maand van kanker. En de hele week doen wij vanuit RCN, het donkere grote buitenbos in Doorn. De middagshow en alle andere programma's. Het is een heel dorp hier geworden. En het ziet er fantastisch, echt niet normaal. Het ziet er zo te gek uit.
1: Ja.
0: Overal mooie vlaggen met wensweek. Overal podia, kraampjes, tenten. Blije mensen.
2: En vooral ook heel veel te doen al hier
0: niet
2: op het plein.
0: Ja, het is een soort fancy fair.
2: Dat is leuk gezegd.
1: Wat zeg je dat mooi. Wauw, ja.
0: Goed, wat ik al zei, het is NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. En vanochtend om 6 uur zijn we begonnen. In de komende dagen laten we wensen uitkomen voor mensen die te maken hebben, dus direct of indirect, met kanker.
1: En dat doen we met het hele team van NPO Radio 2 de hele week tot vrijdagavond dus. En je bent ook van harte uitgenodigd om hier langs te komen op het vakantiepark. Want het is, zoals Ruud al zei, een fantastisch vakantiepark. Het is ontzettend gezellig.
0: Net een fancy fair.
1: Een fancy fair. De zon schijnt hier als de enige in Nederland. Want er gebeurt gewoon heel veel hier. Zo zie ik bijvoorbeeld, gewoon in het wild, Rudolf van Veen staan. Hij geeft momenteel een workshop. Maar vanavond gaat er ook van alles gebeuren, hè?
0: Ja, dat is niet normaal.
2: Staat elke avond hier een serieuze grote naam op het podium. Direct speelt bijvoorbeeld vanavond hier. Dan kun je dus gewoon...
0: Niet normaal, het ziet er zo te gek uit.
1: Ja.
0: Overal mooie vlaggen met wensweek. Overal podia, kraampjes, tenten, blije mensen.
2: En vooral ook heel veel te doen al hier
0: normaal.
2: Op het plein.
0: Ja. Het is een soort fancy fair.
2: Dat is leuk gezegd.
1: Wat zeg je dat mooi. Wauw, ja.
0: Goed, wat ik al zei, het is NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. En vanochtend om 6 uur zijn we begonnen. In de komende dagen laten we wensen uitkomen voor mensen die te maken hebben, dus direct of indirect, met kanker.
1: En dat doen we met het hele team van NPO Radio 2 de hele week tot vrijdagavond dus. En je bent ook van harte uitgenodigd om hier langs te komen op het vakantiepark. Want het is, zoals Ruud al zei, een fantastisch vakantiepark. Het is ontzettend gezellig.
0: Net een fancy fair.
1: Een fancy fair. De zon schijnt hier als de enige in Nederland. Want er gebeurt gewoon heel veel hier. Zo zie ik bijvoorbeeld, gewoon in het wild, Rudolf van Veen staan. Hij geeft momenteel een workshop. Maar vanavond gaat er ook van alles gebeuren, hè?
0: Ja, dat is niet normaal.
2: Staat elke avond hier een serieuze grote naam op het podium. Direct speelt bijvoorbeeld vanavond hier. Dan kun je dus gewoon vooraan staan. Sterker nog, er staan nu al mensen vooraan. Die staan nu.

0: Zoals Ruud al zei, een fantastisch vakantiepark. Het is ontzettend gezellig.
1: Net een fancy fair.
0: De zon schijnt hier als enige in Nederland. Want er gebeurt gewoon heel veel hier. Zo zie ik bijvoorbeeld, gewoon in het wild, Rudolf van Veen staan. Hij geeft momenteel een workshop. Maar vanavond gaat er ook van alles gebeuren, hè?
2: Ja, dat is niet normaal.
3: Staat elke avond hier een serieuze grote naam op het podium. Direct speelt bijvoorbeeld vanavond hier. Dan kun je dus gewoon vooraan staan. Sterker nog, er staan nu al mensen vooraan. Die staan nu al tegen het podium aan, omdat vanavond Direct gaat spelen. Maar ook jij kunt daar gewoon nog bij langskomen. Je hoeft alleen maar naar nporadio2.nl te gaan. En dan vind je alles over hoe en wat en waarom en wanneer.
2: Ik zat vanochtend in de auto te luisteren naar onze nieuwe ochtendshow Daniel en Roelof. En ze hadden Rondé te gast. Ze speelden een akoestische set voor Hans en Loek. Hans heeft al 19 jaar leukemie en wilde zijn vriendin bedanken voor de steun. Dat kon gebeuren met een optreden van Rondé. En zo geschiedde. Ricky, de zangeres van Rondé, zei achteraf...
4: Ja, ik wou oprecht elke week zou kunnen doen. Ik vind het zo mooi. Wat ik leuk vind is dat dit zorgt ervoor dat ik nog meer hou van wat we doen. Ja. Als band zijnde, als al onze eigen identiteiten. Ik vind het heel leuk dat muziek zoveel warmte en liefde, letterlijk liefde, want er zit hier ook een stijl, hè? Maar gewoon dat zoveel warmte en liefde kan brengen, zeg maar, in iemands leven en echt een beetje een lichtpuntje kan zijn. En ik hoop dat muziek dat altijd kan blijven doen, vooral nu.
2: Dat soort mooie boodschappen en wensen de hele week tijdens onze NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Dat dus hier op NPO Radio 2.

0: klinkt dat niet. Zoals je zegt de vestjes, dan als je zegt de cardigans, dan is het heel hip.
1: Maar is het niet een ander woord in het Nederlands dan alleen vestjes?
0: Sorry.
1: Is het niet een gebreid...
0: Wat is een cardigan dan precies?
1: Ja, ik weet niet.
0: Gijs is al helemaal druk aan het...
1: Wolle vestje, wolle...
2: Benieuwd eigenlijk. En het is een gebreid vest met een open voorkant. Oh. Meestal voorzien van een knoperij en een
1: V-hals. Dat vind ik een leukere bandnaam.
0: Dan snap ik cardigans.
2: dat kan ook losgedragen worden met een ceintuur trouwens. Oh. Vaak gemaakt van wol, katoen of een fijn breisel, Ruud.
0: Van Nikkels kledingadvies kan
2: het schikt als een comfortabele laag.
0: 1997, Cardigans en Love Fool. Ook nog Jonas Blue en Melf en Edge of Desire. Dat is ook een kledingstuk, maar daarover later weer.
3: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: Er is maar weinig, er zijn maar weinig mensen op deze wereld die zich zowel meester kok als meester patissier mogen noemen. En die twee hoogste titels die combineren, dat is zeer uitzonderlijk. Maar televisiekok Rudolf van Veen die heeft ze allebei op zijn cv staan. En hij is daarom dé man van wie je een culinaire workshop zou willen volgen. Hij is hier en Evelien staat oog in oog met hem.
4: Ja, nou, ik kijk mee over zijn schouder, want het ruikt hier al onwijs lekker. Naar een knoflook en een uitje, ja, dan ben je er eigenlijk al. Dan zegt iedereen al meteen, oh, lekker, wat ga je koken? Dus vraag ik aan Rudolf, wat zijn jullie aan het maken, Rudolf?
5: Ja, Evelien, wij maken op deze laatste dag zo'n beetje van de zomer, of de laatste periode. Hè.
4: Of de eerste dag van de wensweek.
5: De herfst is al een beetje in het zicht, hè. Maken we een herfstrisotto, omdat het een heerlijk eenpansgerecht is, wat ook overzichtelijk is om te maken. Hopelijk ook voor iedereen een beetje leuk om dat receptje mee te pikken, dat ze er ook later thuis nog wat aan hebben. En er wordt een klein beetje gember en een uitje en een spekje voor degene die wel vlees eten, wordt aangefruit. Daar gaan blokjes pompoen bij. En dan de risotto rijst, gedroogde paddenstoelen, eekhoorntjesbrood, geweld in water gaan erbij. Dat geeft heel veel smaak. En dan wordt het geheel in bouillon heel zachtjes gaar gesudderd.
4: Het water loopt mij in de mond. Ja, geweldig. Maar Rudolf, jij staat er eigenlijk alleen maar een beetje naar te kijken. Of de mensen die de workshop hier aan het volgen zijn.
5: Staat erbij en kijk ernaar.
4: Ja, precies. Kunnen ze het een beetje?
5: En nou, iedereen kan koken en iedereen vaak op zijn eigen manier. Dat is wel heel leuk. Maar de meeste mensen hier hebben niet eerder een risotto gemaakt. Vind ik wel heel leuk.
4: Ja, dus jij vindt het fijn om over te brengen op anderen hoe ze dat goed kunnen doen. Nou hebben wij, deze week is het KWF Wensweek. En we zijn met van alles met gezondheid bezig ook. En wat misschien wel een interessante vraag is voor jou, of jij je daar ook mee bezighoudt, is met voeding kan je natuurlijk heel veel doen. Maar van heel veel voeding weten we ook dat het niet zo gezond is. Hou jij daar ook rekening mee?
5: Ja, natuurlijk, maar ik laat me niet mijn hele leven lang... dat stigma, dat drukt niet elke dag. Ik realiseer me heel goed, om het even heel simpel te zeggen... dat alles wat mevrouw Jansen eet, dat wordt mevrouw Jansen. Anders gezegd, je bent wat je eet. En ik bak heel graag. Dat is misschien ook niet voor iedereen een enorm geheim. Ik probeer daar wel de balans in te houden... tussen verstandig en goed eten en af en toe is iets snoepen. Want geluk is ook zo gezond... En als je daar die balans een beetje in vindt... en wel kijkt wat iemand mag en kan eten en wil eten... want ook daarin zijn we veel breder geworden... in wat mensen willen en het bewustzijn waar ingrediënten vandaan komen.
4: Ja, dus gebruik jij bijvoorbeeld natuurlijke suikers meer dan ander soort suiker?
5: In sommige recepten wel, maar ik wil eigenlijk altijd rekening houden met voor wie maak ik dit en wat wil diegene. Als kok voel ik me veel meer een soort bruiloftsbandje. Als je begrijpt wat ik bedoel.
4: Ja, dus, voor ieder wat wil zo.
5: Ja, ik doe verzoeknummertjes. Als je mij vraagt, wat vind jij nou het leukste om te maken? Ja, wat andere mensen willen eten. Daar word ik nou het gelukkigst van. Want het is niet voor mij. En ik kan prima mee eten. Maar ik vind het zo leuk als anderen zich helemaal happy en lekker voelen. En toch een beetje ontdekken. Een beetje zich zelfverzekerder voelen in de keuken. He, zie je hier
4: ik zie hier ook. Ja, ik wilde eigenlijk ook al aan deze meneer vragen. Want u heeft dus ook nog nooit risotto gemaakt.
6: Nee, niet in deze vorm.
4: Nee, maar eet u het wel graag?
6: Ja, lekker. Ja.
4: Oké, nou dan heeft u in ieder geval een hele, hele fijne middag. Rudolf die is hier nog even lekker bezig. Want je moet natuurlijk die risotto lekker langzaam ingaren. Dus het duurt nog wel een tijdje voordat het eten klaar is. Maar het ziet er in ieder geval veelbelovend uit hier.
0: U hoorde een verslag van KWF. Tot zo weer.

0: en Shotgun uit 2018. Ook nog Carol G en Bruno Mars en Still. Dit is de middagshow. En we zitten op recreatiecamping, camping, park, Nederland.
1: Ja, het is een RCN en dat staat voor Recreatiecentra Nederland, Ruud.
0: Oh ja, het is een camping.
1: Het is een vakantiepark.
2: Er zijn ook huisjes, toch?
0: Dat is een vakantiepark, ja. Hier is van alles, zelfs een bowling en allemaal podiatenten hebben we.
2: Is er ook een zwembad?
0: Ja, ja. Een enorm zwembad.
2: Oh,
0: ja.
2: Oh,
0: ja. Ja. Dat is, daar doen ze grote mensen dopen en zo. Dus,
1: En dat is heel leuk. Je kunt hier dus de hele week de DJ's van NPO Radio 2 in het wild tegenkomen. Wie heb jij al gezien?
0: Nee, niet alleen de DJ's, maar Julie Stubinitsky loopt hier ook gewoon.
3: Zeker, met zijn aktentas. Zeker bij, ja.
0: Ja. Je hebt een aktentas bij, hè?
3: Ja, dat klopt.
0: Waarom?
3: Ja, daar zit mijn nieuwsredactie in.
0: Oh, daar zit het nieuws in?
3: Ja, daar zit het nieuws in. Dat is het nieuwskoffertje.
0: Oh, zo derde dinsdag van september.
2: Ja, moet je niks uit laten hangen.
3: Nee,
2: hè, want,
3: voordat je het weet ligt het allemaal op straat.
0: Nou, laten we dan maar snel zijn voordat iemand anders jouw nieuws heeft. Ja.
1: Snel dat Radio 2 weerbericht. Wat flinke buien, vooral in de kop van Noord-Holland. Vanavond ook nog veel regen. Morgen een enkele bui, vrij zonnig, wordt het een graad of 20.
0: Bij de ANWB zit Erik Evengroen. Erik, goedemiddag.
4: Ah, goedemiddag, Ruud. Ja, de avondspits is begonnen met vooral veel dagelijkse files die hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken. En zoals gewoonlijk een paar uitzonderingen. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid een kwartier oponthoud. Dan gebeurde zojuist een ongeluk op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Dat gebeurde net voor de Meer. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte valt op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek voor Westervoort bijna 20 minuten vertraging.
0: Erik, dankjewel. Tot zo weer.
4: Hoi.
0: Het NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Julie Stubinitsky. Goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het zeer besmettelijke norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op dat kamp kregen 175 van de 800 studenten plots buikgriep. Volgens betrokkenen was het een slagveld. Eerst werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Oud-minister en voormalig leider van het CDA, Elko Brinkman, is overleden. Hij was in de jaren 80 minister van Volksgezondheid onder premier Lubbers. Onder leiding van Brinkman verloor het CDA enorm bij de verkiezingen van 1994. Elko Brinkman was 78 jaar. Flink schrikken was het vannacht in Utrecht, want bij een restaurant ging een explosief af. Door de klap is een groot deel van de gevel beschadigd en bij huizen boven het restaurant zijn de ramen gesprongen. Bewoners zaten rechtop in bed, zegt een verslaggever van RTV Utrecht.
5: We spraken net ook de eigenaresse van het restaurant. Zij reageert verslagen op wat er gebeurd is. Ze zegt geen idee te hebben waardoor de explosie is ontstaan. Maar benadrukt wel dat ze zich niet uit het veld laat slaan door wat hier vannacht gebeurd is.
3: Het restaurant was 3 jaar geleden ook al doelwit van een explosie. Daarvoor is een man van 19 veroordeeld. En de Thaise badplaats Pattaya neemt maatregelen voor de komst van een Amerikaans vliegdekschip. Ruim 5000 militairen zaten ruim 250 dagen onafgebroken op zee. En ze meren deze week aan. Pattaya verwacht veel inkomsten door de militairen, maar ook wel overlast. Ze hebben veiligheidsmaatregelen genomen en tientallen prostituees zijn aangehouden.
0: Oh, nu al? Dat is toch helemaal niet handig? Die moeten straks overwerken.
3: Ja, het is eigenlijk illegaal, prostitutie in Thailand. Maar in Pattaya wordt het wel gedoogd.
0: Oh, okay.
3: Maar ze vrezen dat de boel wel helemaal uit de hand gaat lopen de komende dagen.
0: Ja, dat denk ik wel. Als je 5 maanden op zee hebt gezeten.
1: Mm-hmm. En waar moeten ze dan nu?
2: Dan moeten ze gaan versieren, actief gaan.
1: Die hebben net 5 maanden gewerkt. En dan moeten ze nog.
2: Dan moeten ze
0: gewoon een saloon inlopen. Bam, die deur open gaan. Bam.
2: En dan of je openingszin. Je zal een mooie voeten hebben. Want je loopt al de hele dag rond in mijn hoofd. Dat soort dingen.
3: Oh, wow.
2: Ja,
3: oh,
2: ik heb het allemaal gehoord, jongens. Oh,
0: zeg Jim dat allemaal tegen jou?
2: Ja, elke avond.
0: Heerlijk. Ja. Ah, dat vind ik mooi.
2: Mooi, hè?
0: Mooi, ja. Ja.
2: Nou ja.
0: Gijs, wat zeg jij altijd?
1: Is jouw vader een DJ? Want je bent een plaatje.
0: Ja, dat is
2: Is ook mooi. En jij dan, Ruud?
0: Ja, dat durf ik
2: je
0: niet.
2: Je hebt heus wel Ruud. Ooit een openingszin gebruikt. Ooit.
0: Nou, ik zweer het je echt niet.
2: Of jij kijkt mensen aan en ze vallen in kat zijn.
0: Nee. Ja. Ze kijken me aan en ze zeggen, mag ik betalen? Ja. Meneer, mag ik de rekening? Ik zeg altijd, ik zoek een opening.
2: Ja. Ja. Ik vind het wel subtiel.
1: En ik heb zin.
0: Is dat plat? Nee toch?
2: Nee.

0: too many broken hearts in the world. Ook nog Ray en Where's My Husband. Bij ons is José. José heeft een verhaal.
1: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: En dat is een verhaal dat heeft me diep gegrepen. Ze heeft uitgezaaide borstkanker. Kreeg daar bovenop, of eroverheen nog eens een keer, longkanker. 3 jaar geleden overleed ook plotseling haar man. José, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jeetje, Mina, hoeveel ellende kun je hebben?
2: Nou, best veel, want ik zit nog overeind.
0: Ja, dat geloof ik. Ja. Ik heb dit verhaal al 1,5 uur geleden een plekje kunnen geven, zeg maar.
2: Ja.
0: Ik blijf verbaasd hoe je hier zit, zo vol levenslust.
2: Ja, verbaast mijzelf ook af en toe, hoor.
0: Ja. Hoe doe je dat?
2: Geen idee. Ik heb het van nature meegekregen, denk ik. Goed voorbeeld aan mijn vader, die ook heel ziek is geweest en eigenlijk tot de dag dat hij stierf nog plannen maakte. En ja, ik heb blijkbaar het vermogen om van het leven te houden zonder dat het leven per se helemaal goed in de pas hoeft te lopen.
0: Jij hebt kanker.
2: Ja.
0: Je bent geen kanker, dus.
2: Precies, ja.
0: Mooi.
2: Ja, ik zeg ook altijd, ik ga ooit dood met kanker en niet eraan.
0: Nee, exact, heel
2: dat
0: goed.
2: Dat is mijn voornemen.
0: Je hebt allemaal mensen meegenomen.
2: Klopt.
0: Wat doen die mensen hier achter je? Want jij zit hier in de studio en buiten zeg maar, staan allemaal mensen te zwaaien. Wat zijn deze mensen voor
2: dat
0: jou?
2: Is de harde kern van wat ik mijn vangnetwerk noem.
0: Oh, wat goed.
2: En dat zijn de mensen. Het zijn een aantal familieleden, maar ook vrienden die eigenlijk ook familie zijn. En dat zijn de mensen die er gewoon echt altijd zijn.
0: Ja.
2: En
0: hoe werkt dat, een vangnetwerk? Ik kan me iets bij voorstellen, maar kun je het meenemen?
2: Ze zijn er gewoon. Het is iemand die belt van ik kom morgen bij je koken. Maar ook, mijn tuin is heel erg wild aan het worden. Die van jou vast ook. Maar ook een broer die altijd meegaat naar het ziekenhuis. Als ik weer voor controle moet. Een nicht die meegaat als ik op therapie moet. Zelfde vrienden die bij me blijven tot ik er ook aan ga. Weet je, zij vinden het allemaal niet zulke hele grote dingen, maar ik vind het hele grote dingen.
0: Mooi, prachtig. Ja. Zeg, hoe wil je ze bedanken dan?
2: Ja, ik had bedacht, ik wil graag iets heel gezelligs met ze doen. Ze kennen elkaar ook allemaal, uiteraard. En ik heb zelf gewoon niet meer de energie om, om grote dingen te organiseren of om een hele avond in een restaurant te zitten. Dus ik dacht, ik stuur een wens in van, misschien kunnen jullie wat gezelligs bedenken. En ik had inderdaad bedacht iets van een lunch of een borrel. Alleen ik heb nu gehoord dat het een heel gezellig etentje gaat
0: zijn. Ja, het is NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Dus ja, we hebben natuurlijk wel iets. Jullie gaan namelijk hier gezellig samen eten. Dat eten is niet zomaar eten, is van Rudolf van Veen.
2: Ja.
0: Nou, dat kan minder. Het
2: kan groter, hè?
0: Die is dat nu voor jullie aan het voorbereiden.
2: Ja.
0: Hapje, drankje, muziek, vanavond direct. Dat allemaal hier. Dus ga naar je vrienden, naar je familie. En geniet ontzettend van.
2: Gaat zeker lukken, dankjewel.
0: Ik ben echt heel blij hoe gek het ook klinkt, dat jij hier bent en jouw verhaal doet.
2: Dankjewel.
0: Dat vind ik echt heel veel positiviteit geven. Ook voor mensen die met jou meeleven, met jou meestrijden. Of ik dat dan altijd een beetje.
2: Ik haat dat woord.
0: Ja, dat woord. ik hoor het mezelf zeggen, denk ik. Dat is geen woord ook eigenlijk.
2: Ja,
0: strijden. Maar die met je meeleven en jouw succes wensen in plaats van sterkte. Toch?
2: Precies dat.
0: Ja, dat denk ik wel.
2: Oké, dankjewel.

0: Hillary the Best, het Mia en Pros Michel, Get a Superstar. En ook nog Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It. José was bij ons in de studio en zij wil haar vangnetwerk bedanken voor alle steun. En zeg je vangnetwerk, dan zeg je Evelien, waar ben je?
1: Ja, ik vang ook graag mensen op. Maar ik praat ook het allerliefste met mensen. En ja, een van de hartsvriendinnen van José, die zit hier. Mag ik aan jou vragen, wat voor vrouw is José?
2: José is de allerliefste, allerwarmste, allergulste vrouw die ik ken. Echt waar.
1: En dat maakt het misschien wel zo makkelijk om dat vangnetwerk te zijn voor haar.
2: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ze geeft zoveel. En het is helemaal geen probleem om iets terug te geven. Je geeft niet echt wat. Je doet het gewoon. Dat is klaar.
1: En waarom verdient zij het, volgens jou?
2: Nou, omdat ze de allerliefste is.
1: Echt, nou ja, jullie hebben het ook gezien. Toen José naar buiten liep en haar vriendinnen even en vrienden even vastpakte. Toen werd het gewoon even een beetje licht roze met hartjes en zo om ze heen. En dat voel je hier ook aan tafel. En ondertussen komt ook de geur van lekker eten deze kant op. Want Rudolf, ja, dat is. Je bent ook nog, José, je bent ook fan, hè, van Rudolf?
3: Ja.
1: Ja, waarom vind je hem zo leuk?
3: Gewoon omdat hij echt is.
1: Oh, Rudolf, je bent zo echt.
4: Pardon?
1: Je bent heel echt.
4: Nou, jullie allemaal toch? En voor elkaar zorgen en met elkaar eten is ook zo echt. En mag ik het gauw...
1: Ja, ga
4: het
1: maar gauw op tafel zetten, want ik zit jullie enorm op te houden. Gaan dus een lekker risottootje eten, jongens. En ik denk dat het heel lekker en heel gezellig wordt.
4: Een bordje voor jou, zie je.
1: Oh, nou. Ik mag hier. Jongens, ik stop even, want ik krijg ook te eten.
0: Ja, ik zou het gewoon doen.
1: Ja, dankjewel.
0: Nou, die heeft even mazzel.
1: Ja, heb ik toch weer gelukje, hè?
0: Ja, dat even onze keuken geskipt.
5: Ja, ik denk dat er inderdaad even een van de weinige crewleden is die heel lekker eet. Ja.
6: Eekhoorntjesbrood, hè?
0: Ja, mooi. Ja, ja. Mooi. Ja, wel mooi. José, weer iemand blij gemaakt deze week.
7: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
8: Dit is Novastar met Today

0: Dit is de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
3: Jij waarschijnlijk ook.
4: Iemand die je dierbaar is.
5: Of was.
4: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
5: en de beste zorg.
4: Voor wie geef jij?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
6: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
7: KWF. Tegen kanker voor het leven.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: En zet het 5 uur. Tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
13: Hey Ruud, goedemiddag. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie 2 Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Volgens hulpverleners is een aantal dingen nu hard nodig.
14: Ja, we zien dus echt een groot tekort dus aan schoon drinkwater, voedsel en onderdak. Maar wat wij bijvoorbeeld ook uitdelen is babykits voor jonge kinderen met luiers en voeding. En elke keer kijken de collega's gewoon waar de hulp dan waar de nood het hoogst is en waar we kunnen helpen.
13: Het aantal doden is intussen opgelopen tot boven de 900. De Noorse prins Marius Burg Høbu mag naar de begrafenis van koning Harald. Høbu werd in juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor verkrachtingen en geweld en staat tot het hoge beroep van volgend jaar onder huisarrest. Hij moet bij de uitvaart dan ook een enkelband dragen. Onder andere Høbu en de nieuwe koning Hakon hebben de kist van de overleden koning naar de paleiskapel gebracht. Nog een uurtje en dan zouden de regeringspartijen D66, CDA en VVD de stukken voor de begroting klaar moeten hebben. Andere deadlines van eerder vandaag werden steeds opgeschoven. Want de partijen worden het maar niet eens over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Gaat het dan nu wel lukken om de deadline van 6 uur te halen? Politiek verslaggever Emma Jackson.
15: Kijk, er is een hele grote wil om het te laten slagen. Deze coalitie is er natuurlijk gekomen omdat ze geen andere manier zagen om het land te besturen. Zij dachten, het moet nu met een minderheidskabinet. Ze hebben vervolgens afspraken gemaakt over hele moeilijke politieke heikele kwesties, zoals stikstof, over links en over rechts, over migratie. Dus er is hen heel veel aan gelegen om ook dit weer te laten slagen. Maar het is pas gelukt als het gelukt is en tot nu toe lukt het steeds niet.
13: En de Zeelandbrug is vanaf morgen bijna 1,5 maand dicht vanwege onderhoud. Want door veroudering zitten er scheuren in. Dagelijks gaan er ongeveer 15.000 voertuigen over de verbinding tussen Noord-Beveland en Schouwedijk. Het weer in de oostelijke helft en in Noord-Holland geldt nog code geel, want er kan veel regen vallen. Er is ook kans op wateroverlast. Vanavond geleidelijk droger. Morgen vooral in het noorden een enkele bui. En verder meer zon bij een graad of 20.
12: Oké. Okay. Je zou ook oké zeggen.
13: Oké.
12: Okay. Oké, okay, tot zo, jullie.
13: Tot zo.
12: Bij de ANWB zit Erik Evengroen. Erik, goedemiddag.
16: Hai, goedemiddag. Ja, het zijn vooral veel dagelijkse files deze avondspits. Met een paar bijzonderheden. Onder andere de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevarensveen is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijst ook dicht. Vertraging 20 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar. Daar is de spitsstrook dicht. Omdat het wegdek daar in slechte toestand is. Kost je bijna een kwartier. Een kapotte auto op de A12 van Utrecht naar Arnhem. De hoogte van knooppunt Waterberg is die gestrand. Hier is de rechterrijst ook dicht. En de vertraging bijna 20 minuten. En tenslotte is het druk op de A300. 125 Nijmegen richting Velperbroek voor Plezierkaaf. 10 minuten vertraging.
12: Dankjewel, tot zover. Tot straks.
17: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
19: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
21: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: Vandaag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient.

0: Will Smith en Miami.
1: De wensplaat.
0: Nou, dat was niet de wensplaat, dat komt zometeen pas. De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. We vervullen deze week wensen en draaien wensplaten. En die kun je dan aanvragen via de NPO Radio 2-app.
2: Ja, dat klopt dus. En dat werd ook gedaan door Sanne. Dat is wel opmerkelijk.
0: Fijn dat het klopt, dat je het even bijhoudt.
2: Ja,
0: dat
2: ik denk
0: het is wat ik zeg.
2: Fact-checked. Sanne wil graag iets van Direct horen, omdat ze vanavond hier optreden bij RCN Het Grote Bos in Doorn. Alleen diezelfde Sanne staat dus blijkbaar hier al 3 uur lang te wachten tegen de hekken aan, omdat ze vooraan wil staan.
0: Dat klopt.
2: Dankjewel, Ruud, dat je dat even hebt gecheckt. Bettina is op zoek naar haar, die is buiten met de zogenaamde wandelzender.
0: Oh, Bettina, jij bent buiten?
3: Ja, hoor je mij? Ja, ik ben al echt een kwartier aan het roepen.
2: Dat klopt ook.
3: Ook al is het niet heel druk.
0: Het moet
3: kloppen. Het klopt, Ruud, klopt.
0: Nee, je had voor de kloppen op het raam, dan hadden wij jou...
3: Ja, sorry, maar die ja, oké. Ik roep hier al een kwartier naar Sanne. Ze staat vooraan. Nee, ik zie er gewoon staan. Sanne,
0: dat
3: Sanne.
0: Toneelstukje.
3: Ja, het is een slecht toneelstukje. Ik had hem even iets beter moeten insteken, sorry. Sanne, Ruben, ja. Jullie staan hier al 3 uur vooraan, heb ik dat goed gehoord?
4: Ja, we zijn er al sinds 2:30.
3: Waren jullie bang dat jullie anders niet vooraan zouden staan, Ruben?
5: Ja, daar ben je eigenlijk altijd wel een beetje bang voor. Ondanks dat je weet dat het wel gaat lukken. Maar het is altijd, we gaan lekker op tijd, dan lukt het altijd om vooraan te staan.
3: En durf je wel naar het toilet? Nog net, hè? Want er staan hier nu 5 mensen. Dat moet wel lukken, toch?
4: Ja, dat kan ook wel, ja.
3: Hey, maar jullie hebben een wensplaat. Heeft het iets te maken met wat er vanavond gaat gebeuren, die wensplaat?
4: Ja.
3: Ja? Welke wensplaat is het?
4: Through the Looking Glass.
3: Through the Looking Glass, ja. Prachtig, natuurlijk. Mooie wensplaat, toch? Gaan we hem in vervulling laten gaan, jongens?
0: Ja, het lijkt mij prachtig.
3: Ja, toch?
0: En welke reden dan?
3: Ja, welke reden? Ruud wil graag weten welke reden, dus wil ik het natuurlijk ook weten.
4: Nou ja, de energie die de band altijd op het podium brengt, dat is sowieso de reden al dat die plaat geweldig is. Maar de tekst, dat is ook gewoon... Ja, het is gewoon een hele mooie tekst.
3: En vind jij dat ook, Ruben?
5: Ja, absoluut. Heel veel gitaar in het nummer. Dat vind ik sowieso zelf wel heel erg leuk. Inderdaad, de energie die de band geeft tijdens het nummer. Ja, gewoon het lied voor ons. Dus die willen we graag aanvragen.
0: Bettien?
3: Ja.
0: Gijs heeft nog een vraag, geloof ik.
3: Oh, Gijs, vraag het.
2: Ik heb me altijd afgevraagd als fans in dit geval zo helemaal vooraan staan en ze moeten plassen. Hoe doen ze dat dan? Hebben zij een luier aan? Of hoe
3: doen ze dat? Nou ja, vind ik een goede vraag. Hebben jullie nu een luier aan, jongens?
4: Nee, zeker niet.
0: Ja,
3: plast uit, Gijs, plast uit.
0: Ah, oh,
3: nee. Veel plezier.
0: Daar komt het fenomeen hekpisserij vandaan. Direct, NPO Radio 2, de Wensweek.

0: Ja, ik heb wel toch even terugkomen dat ik Die Die niet meer ging draaien. Dus ik kreeg namelijk een boze mail van... ja, je had met je grote bek gezegd dat je Die Die van Shakira nooit meer zou draaien.
1: Ja.
0: Heb ik dus... ik zag hem net klaar liggen. Ik heb toch maar even een andere track gedraaid.
1: Dus dan ga je voor het iets minder slechte alternatief?
0: Nou, nee, dit vind ik wel een leuke plaat.
1: Oh!
0: Ja, dit...
2: Vind Die Die leuker, hoor.
0: Echt?
2: Ja.
0: Maar omdat je veel van voetbal weet natuurlijk.
2: Ja, maar ook van Zootropolis, hoor. Daar is deze plaat van, volgens mij.
0: Zootropolis?
2: Toch, van die film.
1: Ik ken dat niet.
2: Laat maar.
0: Dames en heren, dit is de middagshow. Wij zijn op RCN en dat weet Gijs in één zin te vangen.
1: Dat is een afkorting voor Recreatiecentra Nederland.
0: Ja. Dat is een kampeerparadijs. En ja, daar zijn wij deze week met live optredens, workshops, radio, televisie, alles.
1: En elke avond dus ook grote artiesten. Zo
0: radio,
1: staat,
0: televisie en gratis internet.
1: Direct staat klopt als een commercial.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Maar je bent dus meer dan welkom, want we hebben elke dag echt waanzinnige optredens. En we doen deze week voor KWF een wensweek. Jouw wensweek voor KWF. En dat is echt super, echt een mooie week.
1: Ja, als het nou jouw wens is om bijvoorbeeld Evelien de Bruin in een Lycra-pak te zien, dan hoef je die niet in te sturen. Dan moet je hier gewoon morgenmiddag naartoe komen. Want dan geeft Evelien de Bruin hier een spinningles in een Lycra-outfit.
2: Is dat echt zo?
0: Ja, dat is echt zo. Ja.
2: Oh, wat leuk.
0: En Jeroen van Inkel, die doet cursus radio. Daar gaat Gijs naartoe. Ik kom nog even terug.
1: Heel vaak de herhaling.
0: Ja, zeker. Gijs wil een plaat aankondigen, zegt hij.

0: Ik ben op de radio. Ik ben op de radio. Sst.
1: Ben ik op de radio?
0: Ja, sst.
1: Oh.
0: Ik ga de platen afkondigen en dan praat ik naar je toe, ja?
1: Ja.
0: Wham en Wake Me Up Before You Go Go. Je hoorde net al, vakantiepark in Doorn met allemaal workshops, live optredens, live radio, televisie en gratis internet. Zo kon je vanmiddag leren radio maken van Jeroen van Dinkel. En vanmiddag was ook een bakworkshop van meterpatissier Hidde de Brabander. Bettina en Evelien, die zijn hierbij.
1: Ja, want als er toetjes zijn, dan zijn wij erbij natuurlijk.
0: Ja.
2: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: En dan?
1: Of is het een dessert? Hidde.
3: Nee, het is gewoon een toetje.
1: Oh, gelukkig maar. Dan heb ik niet mijn eerste fout meteen gemaakt. Jij gooit nu olijfolie door iets zoets.
3: Ja, door een puree van wat rode vruchten. En daar maken we dus een soort van zoete vinaigrette van. Vinaigrette kennen we eigenlijk vooral uit de salades en zo. En dat is dan vaak met azijn, et cetera. Maar we doen dus nu fruitsap met olijfolie voor als een sausje straks bij de rest van het toetje toegerecht.
1: En Bettina is op zeer natuurlijke wijze door dit door elkaar aan het roeren.
4: Ja, het is heel satisfying om te doen. Maar ik vraag me wel af, gaat dit warm worden? Gaat het warm gemaakt worden?
3: Nee, dit is alleen gewarmd om, of verwarmd om uiteindelijk de frambozen lekker een beetje een sap los te laten. Maar het blijft uiteindelijk gewoon koud.
4: Ah, wauw. Het ziet er heel lekker uit, jongens.
3: Een klein beetje.
1: Oh, gaat nu een beetje limoenrasp doorheen. En Hidde, wat ik altijd wel interessant vind in die keukens is de stress die je hebt om iets op tijd klaar te hebben. En jij komt net naar mij toe, eigenlijk al ongeveer een half uur geleden. Ja. Van ja, we kunnen die mensen niet zo lang, want we zijn een dessert aan het maken voor José en haar vrienden. We kunnen die mensen niet zo lang laten wachten.
3: Nee, en wij stonden klaar. Want ik heb echt hier een topteam staan van mensen die mij vrijwillig hebben geholpen om het dessert te maken. Wij stonden klaar, dus we dachten, let's go.
1: Ja, en ik laat jullie al een kwartier helemaal niks doen.
3: Nee, ja, Bettina staat hier dus nu gewoon een kwartier door de vinaigrette roeren. Ja. En ik zei nog tegen haar, ik vind het echt, ja, ze heeft een heel mooi wit shirt aan. En daar staan dus rode vruchten zonder net te pruttelen. En ik, ja, het gaat nog steeds goed. Dus dat.
1: Oké, ik dacht altijd dat je heel lang moet doen over ijs maken. Maar dat kan jij dus wel heel snel. Voordat de uitzending afgelopen is, kan jij dat klaar krijgen en uitserveren.
3: Ja, wij hebben het ijs al voorbereid. Dus dat staat zeg maar klaar in een beker. En we draaien dat straks alle minuut nog af. In ongeveer 5 minuutjes. Dat is een mooie citroensorbet.
1: Ik zie Bettina, haar mond valt nu open zelfs.
4: Ja, echt heerlijk. Gewoon vers gemaakt ijs. Ja, jongens, ik ben gewoon jaloers.
1: Ik ga deze twee mensen even met z'n tweeën laten. Nu, want Bettina die... Ja, die krijgt een culinair orgasme, zowat. dus jullie gaan zo meteen meemaken hoe dit dessert bij José aankomt.
0: Oké. Okay. Wil je zeggen, terug naar jou?
1: Oh, terug naar jou, Ruud.
0: Ja, ik vind het wel spannend. Het zijn wel een massa. Wie heeft deze indeling gedaan, Gijs?
5: Ik weet ook niet zo goed wie daar verantwoordelijk voor is. Maar ik zie ze daar
0: toevallig
5: inderdaad...
0: Toevallig dat die twee daar weer bij alle lekkere dingen staan.
5: Ja, en Evelien heeft dus net van Rudolf van Veen te eten gekregen.
0: Ja, dat bedoel ik.
5: Ik heb voor het laatst volgens mij afgelopen zaterdag wat gegeten.
0: Dat bedoel ik.
5: Nou,
0: dames en heren, zo met het nieuws weer in verkeer. Juri Zubinitski, die loopt heen en weer tussen de... Waar zit je eigenlijk, Juri? In een nieuwstent of zo?
6: In een nieuwstent op een redactie. Plek. Okay. Die zit naast de receptie van de camping.
0: Vertrouw jij ons niet?
6: Nee.
0: Maar je kunt ook vragen, waarom vraag je dat?
6: waarom vraag je dat?
0: Omdat je iedere keer je laptop meeneemt.
6: Ja, goed hè. Nee, dit is mijn mobiele redactie.
0: Oh, ja. Je gaat, op een andere plek ga je dit...
6: Dan ga ik zitten werken. Kijk, als ik hier moet werken, dan is dat voor jullie natuurlijk niet te doen. Ik maak best veel herrie, ik moet allemaal dingen nabellen en checken. Ja.
0: Oké.
6: Daarom.
0: Nou, leuk.

0: voor The Weeknd. Ook nog Stella, Lefty en Boston. Dames en heren, dit is de KWF Wensweek via de zender NPO Radio 2. Juri, vind je het mooi? Mm-hmm.
1: Ik vind het heel mooi. Ik vind het een goede sfeer hier op de camping. Mensen zijn lief, het is gezellig.
0: Ja,
1: ja, ik vind het prachtig.
0: Bettina, als jij er een beetje overheen loopt, hè, wat valt je het meest op hier?
2: Nou, wat Juri al zei, de sfeer is echt heel fijn. En op een of andere manier schijnt de zon hier ook. Het is gewoon een heel fijn om hier te zijn.
0: Slaap
2: veel
0: hier,
2: liefde.
0: Slaap je hier, Gijs?
3: Of ik hier slaap? Ik slaap hier niet de hele week, maar ik slaap hier wel een paar nachten.
0: Ah, ja.
2: Slaap jij hier, Ruud?
0: Als Gijs, ja, denk morgenavond.
3: Oh,
0: ja.
3: Leuk zeg.
0: Dat weet ik niet of het leuk voor jullie is.
3: Dat
0: we gaan
3: ook
0: laat slapen. Vroeg op.
1: In een tent of in een huis?
0: We gaan niet slapen.
1: Wat zeg je? Slaap jij in een tent of in een huis?
0: Nee, we gaan niet slapen. Het maakt niet uit.
3: Eigenlijk
0: niemand
3: heb je
0: gaat slapen.
3: Geen accommodatie nodig. Kun je een beetje bowlen, Ruud?
0: Ja, dat kan ik wel. Ik heb een ex met een woningbaan.
2: Ja.
0: Dus,
3: oh, dat
2: ja,
3: is waar, ja.
2: Een hele bekende bowling.
0: Ja, dus een hele bekende bowlingbaan.
3: Oké. Okay. Ja. En
2: je hebt ook exen in alle,
3: ja, alle branches.
2: Hoeken van de samenleving.
0: Ja, ik kan nog heel goed vuilnis wegbrengen. En dus even die ex. Lekker makkelijk.
3: Snel naar het Radio 2 weerbericht. Nog enkele flinke buien. Ook zon. Vanavond minder regen. Morgen op de meeste plaatsen droog. Wordt het vrij zonnig. Maximaal 21 graden dan.
0: Bij de ANWB, daar zit Erik. Tenminste, ik neem aan dat je zit, Erik.
4: Ja, ik zit. Ja. Sommige staan trouwens, maar ik zit. Ja, klopt.
0: Ja. Is druk?
4: Nou, valt eigenlijk omheen. 300 kilometer file in totaal. En het zijn vooral dagelijkse files die nog niet eens zo heel veel vertraging veroorzaken. Een paar uitzonderingen. A4, Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Roelevarensveen. De weg is alweer even vrij, maar nog altijd wel bijna een kwartier oponthoud. A9, Amstelveen-Alkmaar. Daar is de spitsstrook dicht bij knooppunt Kooimeer. Doordat het wegdek in slechte toestand is, kost je ook een kwartier. En tenslotte een auto met pech op de A12, Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg is die gestrand. Rechterreis ook dicht. Vertraging bijna 20 minuten.
0: Dank je, tot zo weer.
4: Tot straks.
0: Tijd voor het nieuws van 17:30. Hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ruud. Lionel Messi stopt als international. Hij kwam 207 keer uit voor Argentinië en verloor afgelopen WK de finale. Dat was ook zijn laatste internationale wedstrijd. Messi is 39, neemt het besluit met pijn in het hart, heeft gevochten en alles gegeven, schrijft hij, maar vindt het nu dus tijd om te stoppen als international. De president van Algerije wil de doodstraf invoeren voor mensen die opzettelijk een natuurbrand veroorzaken. Daarvoor moet wel de wet worden aangepast. Bij bosbranden in Algerije vielen vorige week 12 doden. Israëlische kolonisten hebben op de bezette westelijke Jordaanoever een Palestijnse vrouw en een Amerikaanse tv-ploeg aangevallen. De 52-jarige vrouw wees de journalisten van NBC waar zij en haar familie woonden voordat ze door kolonisten werden weggejaagd. En er reist deze week een speciale pop-up kliniek langs introductiefestivals voor nieuwe studenten. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wil met die kliniek studenten wijzen op de risico's van fillers en botox. Amsterdam en Nijmegen waren vorige week aan de beurt en deze week zijn het Zwolle en Breda. De inspectie bouwde expres een kliniek na, horen we bij een vandaag.
5: We hebben een behandelstoel, we maken mooie aanbiedingen, maar wel met de boodschap, niets is wat het lijkt. Wij zijn geen fillerkliniek, wij zijn geen dokters. Mensen slaan daar dus ook op aan, die denken echt, hé, daar is echt een fillerkliniek. Nou ja, en vanuit daar starten we dan ook het gesprek.
6: Ja, ik dacht eerst dat ze het echt deden en dat vond ik wel heel heftig, want ik dacht, wauw, alcohol, fillers, goed dat ze het doen, want het is een beetje de beauty standard geworden nu. En dat is denk ik niet heel goed.
1: Vorig jaar kreeg de inspectie 175 meldingen binnen over mislukte behandelingen. Dat zijn er 5 keer zoveel als het jaar daarvoor.
0: Dankjewel, Juri.
1: Graag gedaan.
0: We gaan zometeen schakelen, technisch schakelen met Evelien. Onze KWF die staat ergens met een wandelzender. Even, hoor je me al?
7: Ja hoor.
0: Wat ga je zo doen?
7: Wij gaan zo meteen desserts, dan wel toetjes uitserveren. En ik kan vanuit mijn ooghoek zien dat er heel hard aan gewerkt wordt. En misschien het geluid van de ijsmachine zal ik ook even laten horen.
0: Het is allemaal leuk. Oh, radio, ja. Radio
7: tip. Ja, kijk. Dus, kijk, hoor je? Kijk, hier, dit is ijs. Enorm rot geluid. Maar er wordt wel heel lekker citroen ijs in.
0: Laat toch eens horen.
7: Ja, het is helemaal geen...
0: Het klinkt als een MRI-scan.
7: Ja,
0: dat is wel toepasselijk deze week. Over toetjes gesproken. Evelien dus zometeen. Eerst Miles Smith en Shabba Z. Met Blink Twice en ook nog andere platen. Heel veel andere platen nog.

0: Dat was die andere plaat. Ik heb Jobusie aangekondigd en toen was ik even vergeten dat ik nog een plaat zou draaien, twee achter elkaar. En dit was die tweede. Evelien?
1: Ja?
0: Ja?
1: Ja?
2: De NPO Radio 2 Wensweek.
3: Voor KWF.
0: Deze week is er veel gekookt, gebakken. Hier op, of deze week, ik bedoel deze middag. Hier op het vakantiepark in Doorn. Waar ook workshops van Rudolf van Veen en Hidde de Brabander. En dat had weer te maken met de wens van José. En bij de wens van José, daar staat Evelien.
1: Ja, nou, ik sta nog wel bij de desserts die op dit moment de finishing touch krijgen. Het zijn mooie kuipjes. Met daarin chocolademousse. Dan wat rood fruit. Daarop limoenijs met karamelstukjes en bladgoud. En dat gaat dus de kant van José op. Oh, en de vinaigrette is er ook omheen gedrapeerd op het bord. En dat ziet er een beetje uit als de letters van jouw schilderijen op een of andere manier, heb ik daar een associatie mee.
0: Okay.
1: En we gaan dat nu... Hidde, kunnen we uitserveren?
4: Is dat een compliment?
0: Dat weet ik niet of dat een compliment is.
1: Ja, dat was een compliment.
0: Oh, okay.
1: Ja, nee, ik moest er gewoon aan denken. Want het grappige is dat Hidde het net voor heeft gedaan aan een van de cursisten. En daarna werd het even nagedaan. En toen...
5: Nou, ik vind het voor mij ook heel mooi eruit zien.
1: Ja, ik vond het toch anders. Je ziet toch de hand van de kunstenaar en de hand van de... Maar kunnen we... Want ik had dus aan jou gevraagd, Hidde, of dit op tijd kon.
4: Ja, en dat is perfect toch zo.
1: Ja, maar dan moeten we wel nu gaan, hè? Ja. Want we hebben niet meer de hele tijd de tijd. Wij gaan nu richting José. En ik zie de tafel, alle nekken van de mensen aan tafel bij José. Die worden wat langer, want die zijn natuurlijk bloednieuwsgierig. Wat voor dessert hier aankomt. Er wordt hard gelachen daar aan tafel, dus het is ook gezellig. Dus wat dat betreft is de wens ook helemaal geslaagd. Lieve mensen, goedenavond. Het is tijd voor dessert. Ik hoop dat jullie gaan genieten van dit prachtige toetje. Hidde, wil je ze nog even toespreken?
4: Heel graag, heel graag. Dit is een dessert wat we dus allemaal à la minute hebben gemaakt. Het is eigenlijk een heel klein pavlovaatje met roosjes erin. Daarin zit een mousse van hele pure chocolade. Daarop vers rood fruit. Een vers gedraaid citroen sorbetijs met limoenblad en vanille. Een klein beetje bladgoud, karamelstukjes en omheen een vinaigrette van rood fruit en olijfolie.
1: Ja. José, is jouw wens een beetje geslaagd?
6: Ja, helemaal.
1: Ja?
6: Ja, het is echt super.
1: Goed zo, ga hier lekker van genieten en lang over napraten.
6: Gaan we doen. Dankjewel.
1: Geniet jongens, met z'n allen. Eet lekker. Ja, dit was wel een hele fijne wens om te
0: niet vullen,
1: hè?
0: José, was hier anderhalf uur geleden in de studio. En daar heeft ze gesproken over haar longkanker, over haar uitgezaaide borstkanker. Hoeveel pech kun je hebben? Haar man verloren. En nu zelf ziek, maar onverslaanbaar.

0: Vette zwolle turnaround. En nu is het toch niet meer.
1: Ah, zonde.
0: Zometeen, dames en heren, het, gaan we het stokje overgeven. Want Emily de Wild, Emily Claire de Wild is aanwezig. Wat heb jij in petto voor zometeen?
2: Nou, we hebben natuurlijk sowieso de lieftallige Evelien de Bruin, die ook bij ons verslag doet. Ja. En niemand minder dan de mannen van Direct schuiven.
0: Ja, wow!
2: Leuk, hè?
0: Ja, ik vind het zo bizar. Die gast, weet je wat zo leuk is? Direct die komt er langs en dan komt die Direct langs. Dan komt de, nou sorry, dan komt de fabriek Direct langs. Ja. Allemaal vrachtwagens en die gasten pakken. Waar ze ook zijn, pakken altijd uit.
2: Ja, ze doen niks half. Dat is
0: nee,
2: duidelijk.
0: Echt niet normaal. Dat is echt zo. Vind ik altijd een eer als Direct dan aanwezig is. Ja. Dan,
1: Ik weet ook niet of we dat mogen zeggen, maar ik had gehoord dat op de lijst met alle spullen die kwam, dat daar 30 gitaren op staan.
2: Jeetje.
1: Ze hebben 30 gitaren bij zich voor vanavond.
2: Voor 6 man, kun je nagaan hoe knap.
0: Ja, in ieder geval. Dat, ze komen net 300 drums, stellen zij mee. 6000 taarten. En 22 privéjets. Ja, ik vind het ook een beetje gekkig allemaal. Nee, het is toch logisch dat ze heel veel gitaren hebben.
1: Ik vind het niet logisch dat ze 30 gitaren bij zich hebben.
0: Is dat logisch?
2: Ja. Misschien krijgt iedereen wel een gitaar in het publiek. Als je dat komt, naar door
3: een weggeefactie.
0: Het is gitaar maandag, wat doe je nou, Gijs?
1: Ja, oké.
0: Ja, dit is toch heel normaal. Ik bedoel, ik heb thuis toch ook 300 pannen. Ik kook nooit.
1: Ja,
0: veel plezier met Emily. Ik heb nog Cat's Eye en Animal. We zijn er morgen weer. Veel plezier.

0: KWF. Ster.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
6: 18.000, potverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor repen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
8: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
9: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
8: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
10: Het is 6:00, je bent bij NPO Radio 2. En een NOS-journaal krijg je van Juri Stubenitski. Juri, goedenavond.
11: Hey Emily, goedenavond. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt, zeggen bronnen in Den Haag. Rond deze tijd gaan de ministers het akkoord bespreken. Het kabinetsoverleg werd een aantal keer uitgesteld omdat D66, VVD en CDA er maar niet uitkwamen. Voor veel studenten is het collegejaar vandaag weer begonnen. En dat betekent voor velen hoorcolleges, maar niet voor iedereen. Deze studenten kiezen voor een aantal weken in een militaire kazerne bij de Nationale Weerbaarheidstraining van Defensie.
12: Ik denk een stukje uitdaging, een stukje ontwikkeling.
13: En hoe kun je dat combineren met de studie?
12: Nou ja, dit is perfect, omdat je hier, ik doe dit als minor, dus hier krijg je gewoon echt ruimte voor via de studie.
14: Dit valt onder school, dus ik krijg 30 studiepunten in een half jaar.
15: Zeker de eerste paar weken zijn vrij streng.
13: Dan kun je vanavond al naar huis, als het niet bevalt.
15: Het zullen er vast 1 of 2 zijn die dat doen.
16: Vanaf morgenochtend hebben jullie allemaal je haar netjes strak naar achteren. Netjes in een knot. En alle heren zijn morgenochtend allemaal geschoren.
11: De weerbaarheidstraining duurt 10 weken. Deelnemers leren dan allerlei militaire basisvaardigheden. De veroordeelde Marius Burk-Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin met de Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet de uitvaart wel met een enkelband dragen. En de eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon vlak na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio. Koen hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen begin jaren 50 de televisie in Nederland begon. En later maakte ze ook eigen programma's, zoals de Zaterdagavondshow en het kinderprogramma Wie wil er mijn marmotje zien?

0: Bij Wie wil er mijn marmotje zien kwamen kinderen met hun huisdier naar de studio en daar gingen ze dan over praten. Presentatrice Tanja Koen was 100 jaar. Het weer, vanavond minder regen. Morgen op de meeste plaatsen droog en vrij zonnig bij maximaal 21 graden.
1: Dankjewel, Joeri. Dan de files bij de ANWB's. Erik Evengroen. Hi, Erik.
2: Hi, meneer. Goedenavond. Ja, de avondspits is op zijn retour. Nog zo'n 120 kilometer file en een paar opvallende nog. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag Zuid nog 10 kilometer met bijna een kwartier oponthoud. A12 Utrecht-Arnhem. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Net voor knooppunt Waterberg. Daar stond een auto met pech. Rechterrijstrook ook eens dicht. Vertraging een kwartier. En tenslotte valt op de A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum. 5 kilometer file met een vertraging van een klein kwartier.
1: Dankjewel. Wij gaan verder met de wensweek voor KWF. Zometeen Michael Jackson. Tot zo. Ster.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.

0: Who's Bad? Michael Jackson is dat.
1: Jazeker.
2: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
0: Goedenavond. Je luistert inderdaad naar de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Stefan zei dat helemaal goed. Welkom vanuit vakantiepark Het Grote Bos in Doorn. Kom langs. Want vanavond, zometeen, dus eigenlijk al om 8:30... staan ze hier, direct, een van de grootste bands. Misschien wel de grootste band op dit moment van Nederland. Je hoeft je niet aan te melden, alleen maar hier naartoe te komen. We zouden het superleuk vinden als je komt. Ja, het is een bijzondere week, hè, jongens. Tot en met vrijdag zetten we ons in voor KWF. En zo'n week is uitermate geschikt natuurlijk voor muziek en voor verhalen. Iets waar ons hart natuurlijk altijd sneller van gaat kloppen. En je hebt er al gehoord, waarschijnlijk onze lieve Evelien de Bruin is ook aanwezig. Die laat wensen in vervulling gaan. En die praat dus met iedereen die aan die vreselijke ziekte leidt om ze eigenlijk op die manier een hart onder de riem te steken. Zometeen hoor je nog wat meer van haar hier. En wat er in Doorn te beleven is. Eerst Teddy Swims.
2: Er is maar één.
3: NPO Radio 2.
2: NPO Radio 2.

Teddy Swims hier op NPO Radio 2. En Mr. Know-It-All. Je bent op dit bij... Bij ons dus bij Radio 2, we staan volledig in het teken van de Wensweek voor KBF. Live vanaf camping Het Grote Bos in Doorn zijn we nu. Van harte welkom als je net luistert. Hi, hoe is het? Gaat het goed? We hopen het wel. We maken hopelijk voor jou fijne radio deze week. Allemaal een beetje in het teken van, geweldige stichting is het eigenlijk. Jaarlijks worden er 135.000 diagnoses gedaan van kanker. En daarom komen wij dus samen in actie. Dat doen we ieder jaar met Radio 2. Dat is traditiegetrouw doen we dat. Altijd eerste week van september. En dat doen we tegen kanker en voor iedereen die ons lief is.

Teddy Swims hier op NPO Radio 2. En Mr. Know-It-All. Je bent op dit bij... Bij ons dus bij Radio 2, we staan volledig in het teken van de wensweek voor KBF. Live vanaf camping Het Grote Bos in Doorn zijn we nu. Van harte welkom als je net luistert. Hi, hoe is het? Gaat het goed? We hopen het wel. We maken hopelijk voor jou fijne radio deze week. Allemaal een beetje in het teken van, geweldige stichting is het eigenlijk. Jaarlijks worden er 135.000 diagnoses gedaan van kanker. En daarom komen wij dus samen in actie. Dat doen we ieder jaar met Radio 2. Dat is traditiegetrouw doen we dat. Altijd eerste week van september. En dat doen we tegen kanker en voor iedereen die ons lief is. Dat kan bijvoorbeeld vanuit huis. Als je nu luistert of misschien in de trein door een

0: menu. Van harte welkom als je net luistert. Hi, hoe is het? Gaat het goed? We hopen het wel. We maken hopelijk voor jou fijne radio deze week. Allemaal een beetje in het teken van, geweldige stichting is het eigenlijk. Jaarlijks worden er 135.000 diagnoses gedaan van kanker. En daarom komen wij dus samen in actie. Dat doen we ieder jaar met Radio 2. Dat is traditiegetrouw doen we dat altijd eerste week van september. En dat doen we tegen kanker en voor iedereen die ons lief is. Dat kan bijvoorbeeld vanuit huis. Als je nu luistert of misschien in de trein. Door een mooie wensplaat aan te vragen die ik voor je mag draaien. Of door via de collectant bij jou aan de deur te doneren. Dat kan natuurlijk ook. En wij doen dan weer hier vanuit Doorn. Dragen we ons steentje bij. En we maken niet alleen maar live radio hier vanaf het plein, maar je bent ook dus van harte welkom om gewoon langs te komen. Direct gaat zometeen optreden. En er is van alles te beleven. Onder andere door middel van Eveline Bruin. Hi Eve.
1: Hi.
0: Hallo, hoe is het?
1: Ja, het gaat goed. Ik heb een mooie dag alweer achter de rug. Want we zijn ook, dat is ook nog weer mooi om te vertellen, we zijn niet alleen hier op de camping.
0: Nee.
1: Maar we gaan ook het land in om wensen te vervullen. En vandaag ben ik naar Tilburg geweest bijvoorbeeld. Naar het Elisabeth ziekenhuis. Want daar werken natuurlijk heel veel mensen. Met mensen die ze aan het behandelen zijn. In de hoop dat ze weer beter worden. Of in ieder geval dat kanker een chronische ziekte wordt. En daar wordt echt keihard aangewerkt. Door mensen die dat echt met ziel en zaligheid doen. En dat wordt ook gezien door mensen aan de zijlijn. Bijvoorbeeld de partner van een van de verpleegkundigen daar. Die zei, mijn vrouw die komt met zoveel intense verhalen komt zij thuis. Ach, ja. En ik vind dat deze mensen gewoon een keer bedankt moeten worden. Dus wij zijn daar vanmiddag naartoe gegaan met een heleboel taart. En wat dan ook mooi is, is wat deze arts bijvoorbeeld zegt over haar werk.
2: Gelukkig hebben we niet alleen maar trieste verhalen. En kunnen we echt vaak wat goeds betekenen. Dus er zijn ook heel veel hele mooie verhalen. Dat is mede ook dankzij het team wat hier iedere dag met ziel en zaligheid werkt.
1: Ja. Ja, dat geldt natuurlijk niet alleen voor het Elisabeth ziekenhuis, maar een heleboel ziekenhuizen in Nederland wordt er ontzettend hard en lief gewerkt.
0: Ja, en wat een heftige banen zijn dat trouwens.
1: Ja, zeker. Je spreekt natuurlijk de mensen daar. En het mooie is ook wel dat ze zeiden, we zaten in de teamkamer, daar mochten wij dan even binnenlopen. En zij zeiden ook, ja, dit is wat er gebeurt in deze kamer, dat blijft ook in deze kamer. Dus soms dan huilen we, maar we lachen ook heel vaak. Ja. En we roddelen met elkaar. En ja, gewoon ook kunnen ontladen met elkaar. En zij hebben aan een half woord genoeg met elkaar natuurlijk.
0: Ja, want je leunt enorm op je collega's. Ja. En je begrijpt denk ik van elkaar hoe het is om met zoiets te dealen. En elke dag weer op je werk, maar weer met frisse moed tegenaan te gaan. En zoveel mensen ook te helpen natuurlijk.
1: Ja, het is ook hoopgevend werk natuurlijk.
0: Ik spreek jou zo meteen. Jij gaat nog het park op,
1: ja,
0: denk
1: zeker.
0: Ik. Jij gaat van alles doen.
1: Ja, want er is dus, zoals jij zei, hartstikke veel te doen hier. En dat is van groot tot klein. Het concert van Direct kijken we enorm naar uit natuurlijk. Maar we hebben hier ook een wenswand gemaakt.
0: Ja.
1: En dan kunnen mensen bijvoorbeeld kaartjes ophangen met een lieve boodschap. Iets moois of aardigs dat ze wensen voor een ander.
0: Ach,
1: en het is gewoon even, daar kunnen we mooie gesprekken over gaan voeren.
0: Ja,
1: dus ik hoop
0: leuk,
1: zo iemand te treffen die dat even aan het doen is.
0: Doen we dat.

0: en You Came hier op NPO Radio 2.
1: De wensplaat.
0: Ja, natuurlijk is er deze week ook heel veel muziek. Mocht je nou de behoefte hebben aan die ene plaat, app me dan vooral met die NPO-luister-app. Je mag ook iets inspreken als je dat leuk vindt. En onthoud, muziek is liefde en liefde overwint alles. Om geld in te zamelen krijgt KWF hulp van duizenden en duizenden vrijwilligers. Een van die vrijwilligers en iemand die op dit moment aan het collecteren is, is Chantal. Hi Chantal.
2: Hi,
0: ben jij in de jij bent in de supermarkt, zoals we horen, of niet?
2: Ja, dat klopt. Ik sta in de Plus op Stijl.
0: En waar is dat?
2: Op Stijl. Dat is bij Tegelen een plaatsje.
0: Oké.
2: Dat is een heel mooi plaatsje bij Tegelen, een kloosterdorp.
0: Ja.
2: En dat is een prachtig dorp en die hebben een geweldige Plus.
0: Hey, maar ook wat goed dat jij collecteert. Is dit de eerste keer dat je dit doet?
2: Nee, ik collecteer al een aantal jaren. Ik heb een aantal straten en daar valt de Plus onder. Dus ik doe altijd eerst de straten en daarna de Plus.
0: En hoe reageren de mensen in de Plus?
2: Ja, op zich wel positief. Alleen ja, sommigen willen het liefst geld geven in plaats van met de QR-code. Want dat vertrouwen ze dan niet zo goed. En ja, sommigen zeggen ja, ik maak al over. Ja, en anderen doneren. Dus dat varieert.
0: En waarom ben jij
2: soms krijg je hele verhalen.
0: Ja, snap ik. Zoals, wat zeggen mensen tegen je?
2: Ja, dat de man is overleden of kinderen eraan zijn overleden of ze hebben het zelf. Of ja, dat varieert heel erg, de verhalen.
0: Jeetje, en wat doet dat met jou?
2: Ja, ik herken het, want ik heb zelf ook mensen verloren aan kanker. En ik heb mensen in de familie die kanker hebben. Okay. En in de vriendenkring. Dus ik weet wat het met hen doet.
0: Ja, wat goed dat jij dit dan doet, Jill. Dat je, dat je zo collecteert. En je bent toch ergens ook een luisterend oor blijkbaar voor mensen die langskomen.
2: Ja, maar dat hoort erbij. Dat hoort bij collecteren.
0: Ik heb een liedje voor jou. Jij wilde heel graag, wat zei je, iets vrolijks uit de jaren 80, zei je toch?
2: Ja, dat precies, ja.
0: Wil je hem zelf aankondigen?
2: Song The Seeds of Love van Tears for Fears, alstublieft.
0: Dankjewel Chantal en heel veel succes
2: Hartelijk
0: nog.
2: Hartelijk bedankt.
0: Doei.
2: Merci. Hoi.
0: Als je er ziet, geef er dan even wat geld, hè. Kom op.

0: Tears for Fears, Song the Seeds of Love. Speciaal voor Chantal, die dus een van die vele tienduizenden mensen is die op dit moment collecteert voor KWF. Dankjewel, Chantal. Het is inmiddels 6:30. De NOS Headlines krijg je van Juri.
1: Na dagen onderhandelen hebben de regeringspartijen een akkoord over de begroting van volgend jaar. Vlak voor de deadline van 6:00 vanavond waren ze eruit. Vanavond horen we misschien iets meer over de inhoud, denkt verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Nu gaan ze dus in de ministerraad bij elkaar zitten. Daarna gaan we premier Jette en ook minister Heijnen horen. Die gaan voor camera verschijnen. Ze zullen niet in detail vertellen wat erin staat, want dat blijft geheim tot aan Prinsjesdag. Al is het wel een Haagse traditie dat er af en toe wat uitlekt.
1: Het gaat weer iets beter met de 175 studenten uit Breda die vorige week ziek werden tijdens het introkamp in België. Volgens de GGD zijn de studenten en hun begeleiders mogelijk ziek geworden door het besmettelijke norovirus. Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller zegt dat de beslissing pijn doet, maar hij vindt het tijd voor een nieuwe generatie voetballers. En na 15 jaar kunnen studenten vanaf vandaag weer de studie Fries volgen. 3 studenten begonnen vandaag aan hun bachelor. Verrassend genoeg niet in Friesland, maar in Groningen. Deze student heeft er zin in.
3: Het Frieske, dat leidt mij natuurlijk nauw op het hert. En nou ja, dit is natuurlijk heel goed verboen aan het Friesk. En het is een nieuwe opleiding. En dat sprut mij voor dagelijks wel om.
1: Mogelijk komt er later ook een master Fries. Het weer vanavond wat minder regen. Morgen wordt het vrij zonnig. Het blijft op de meeste plaatsen droog en maximaal 21 graden.
0: Dankjewel, Juri. We hebben geen verkeer, dus dat is altijd winst. Dankjewel, Juri. Zometeen gaan we bellen met Tim van Stichting Matches. Want als je zelf wat wilt doen, word dan stamceldonor. Je hoort zometeen hoe dat moet. Eerst The Offspring, Pretty Fly for a White Guy.

0: Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Pinky Swear van Davina Michel. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Davina Michel optreden. Wil je

0: Davina Michel, deze vrijdagmiddag treedt ze hier op in Doorn. Dus kom lekker langs.
1: De NPO Radio 2 Wensweek.
2: Voor KWF.
0: En 7 jaar geleden kreeg Tim Rijmakers te horen dat hij een zeldzame en agressieve vorm van lymfeklierkanker had. Hij heeft chemotherapie ondergaan, bestraling en 2 keer een stamceltransplantatie gekregen. Tim die herstelt op dit moment voorzichtig, maar hij wil wel iets terug doen. En dat is namelijk voor 22 september hoopt Tim minstens 500 nieuwe stamceldonoren te werven voor stichting Matches. Tim, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hoe gaat het nu met je na alles wat je de afgelopen 7 jaar hebt doorstaan?
3: Nou, op zich gaat het wel goed met me. Ik ben sowieso mentaal fit en sterk voor mijn gevoel. Fysiek zou het beter kunnen, maar 2 stamceltransplantaties ondergaan, dat is, dat is heel pittig. En daar moet je lichaam gewoon heel lang van herstellen. En je immuunsysteem wordt 2 keer gereset, dus je moet dat echt weer opbouwen. Eigenlijk ben ik een grote baby nu.
0: Een grote baby? Zonder alle vaccinaties zijn geweest waarschijnlijk. En toch moet ik daaraan denken ook?
3: Nee, die krijg je allemaal weer. Dus in mijn geval heb ik die 2 keer gehad. En dat is dan over een periode van 1 jaar.
0: Jeetje, joh.
3: Wordt dat helemaal weer opgebouwd. Daar ben ik net mee klaar eigenlijk.
0: Oh, dus je mag wel. Mag jij naar concerten? Mag jij naar een supermarkt?
3: Ja, ik mag alles. En in principe is het ook wel de bedoeling dat ik wel weerstand opbouw. Dus ik moet ook wel in situaties komen waarin dat kan. Dus ik moet ook wel gewoon ziek worden en verkouden en bacteriën en virussen doorstaan. Maar dat kan nu veel meer dan in het begin. In het begin moet ik daar echt gewoon mee oppassen. Ja,
0: tuurlijk. God, ja.
3: Ja.
0: Jij zet je op dit moment in dus voor Stichting Matches. Wat doen die nou precies?
3: Stichting Matches die zorgt ervoor dat mensen zich opgeven als stamceldonor. Dus mensen die registreren zich, die vragen een registratieset aan. Dan moeten ze een wattenstaafje door hun wang halen. Dat sturen ze terug. Vervolgens kom je dan in de stamceldatabank terecht. En als jij ooit een match bent met iemand ergens ook ter wereld, omdat jij dezelfde DNA-kenmerken met je meedraagt, dan word je door hen uitgenodigd om daadwerkelijk je stamcellen te doneren.
0: Oh, wauw.
3: Zij bemiddelen daarin. Dus zij doen dat. Zij brengen donor en degene die zoekt bij elkaar. En Matches doet dat in Nederland, maar dat is een wereldwijd platform. Ieder land heeft zijn eigen stichting. En
0: wow, dus het kan zijn dat er iemand in Australië een hit is, bijvoorbeeld met jou, of een match.
3: Ja.
0: Oh, klopt, wat bizar.
3: Dat klopt. Ja, en dat betekent dan niet dat je als donor naar Australië hoeft. Maar dan, helaas.
0: Ja.
3: Dan geef je je stamcellen inderdaad in het ziekenhuis in Nederland. En dan worden ze die kant op gevlogen. En dan krijgt iemand aan de andere kant van de wereld jouw cellen.
0: Ja, bizar. Ja, ik heb begrepen dat jij tegen mijn collega hebt gezegd dat jouw donoren niet alleen jouw toekomst teruggaven, maar ook jouw kinderen hun vader. Was dat het moment waarop je besloot om zelf ook in actie te komen voor deze stichting?
3: Dat is wel een moment geweest. Op een gegeven moment, kijk, eerst is het een kwestie van overleven. Je wordt letterlijk van je gewone leven in de hel geslingerd. Want zo heb ik het ervaren. En dan moet je zorgen dat je in leven blijft. En vervolgens is dat gelukt, so far. En heb ik nu gewoon de laatste maanden heel sterk de drive om iets terug te doen. Ik ben er nog voor mijn jongens. En ik weet gewoon hoe belangrijk dat is voor mij en voor hun. En dat gun ik iedereen die in dezelfde situatie terechtkomt.
0: Ja.
3: En ik weet gewoon hoeveel mensen er nu op een donor zitten te wachten waarvoor geen donor is. Simpelweg omdat mensen zich niet aanmelden. Niet omdat ze niet willen, maar omdat ze het niet weten.
0: Ja, want jij wilt liefst voor 22 september dus 500 nieuwe donoren. Nou, jij hebt er 1 bij in de vorm van Emily de Wild. Want ik ga me zo. Ik heb een pakket van jou gekregen. Dat is, daar kan ik met wattenstaafjes moet ik dan een minuut lang in mijn mond houden. Ik dacht, doe ik het tijdens het gesprek, maar dat wordt onhandig qua praten. Dus ik ga het zo meteen even doen. Maar jij zoekt ook mensen met een niet-westerse afkomst, hè? Daar is een groot gebrek aan, heb ik begrepen.
3: Ja, nou klopt, dat klopt. Ik kwam er zelf achter bij mijn eerste donor. Dat was in 2021. dat duurde gewoon even. Dat duurde een maand of vier. En ik kwam erachter dat ergens in mijn DNA, 7 generaties terug, zit een beetje mixed bloed. En dat bleek de zoektocht naar een donor heel lastig te maken. Dus
0: ja.
3: Nou, als je mij ziet, dan denk je niet gelijk aan een niet-westerse komaf. Maar ja, dat bleek dus op het moment dat ik ze nodig had, bleek dat wel zo te zijn. En ik ontmoette langs de lijn bij de voetbal een Marokkaanse man. Dat was de vader van een jongetje uit het voetbalteam van mijn zoontje. Faldi Shabari. Misschien zegt die naam iets, misschien ook niet. Mij zei het niet, maar die man was vijfvoudig wereldkampioen kickboksen. En dat heeft hij met één oog gedaan. Vanaf zijn tweede is hij blind. Dus ja, een heel inspirerend verhaal had hij te vertellen. En met kerende post, hoe zeg je dat, kon ik mijn verhaal aan hem vertellen. En dat wist hij dan allemaal weer niet. Hij wist niks van stamceldonoren. Hij wist niks van of het mocht, of het halal was. Dat heb ik hem geprobeerd uit te leggen. Nou, Faldi heeft een hele grote, trouwe achterban binnen de kickboxwereld. En ja, ik zag daar een kans om awareness te creëren voor die.
0: Ja.
3: Ja, en dat heb ik hem voorgelegd. En hij was hartstikke enthousiast. En hij zei, Tim, ik moet dat wel uitzoeken of dat mag van ons geloof. Ik zeg, dat is goed, dan doe ik dat ook. Nou, dat blijkt dus wel te mogen. Stamceldonatie is halal. Je geeft niet iets wat je daarna kwijtraakt, zoals gewoon doneren.
0: Nee.
3: Je maakt het gewoon weer aan en daarmee red je wel een leven. En in de Koran staat ook, wie één mens redt, redt de hele mensheid. Dus eigenlijk is het ook nog eens een hele nobele daad.
0: Enorm,
3: voor
0: ja.
3: Mensen. Ja, die het moslimgeloof aanhangen.
0: Ja, nou, we moeten helaas wel even door. Maar ik ga dus even mijn wangen swipen. Heb je in ieder geval iemand met 1/8 Chinees bloed erbij? Ik weet niet of daar nog behoefte aan is.
3: Oh,
0: maar
3: kijk, ja, nou, perfect.
0: Dus dat ga ik even voor je doen. En als je dus een match bent, dan kun je dus worden opgeroepen om bijvoorbeeld bloed te doneren in Leiden of Nijmegen, geloof ik. Dank je wel. En op naar die 500. Ik hoop dat het lukt. Als je nu luistert en denkt, ik wil dat ook. Kijk even mee via nporadio2.nl. Daar zie je ook een QR-code. En dan dus direct naar Stichting Matches. Dankjewel, Tim Rijmakers. En heel
3: graag gedaan.
0: Op naar een volledig herstel dat het helemaal goed met je gaat. En bedankt voor al je inzet voor iedereen.
3: Ja, graag gedaan. Succes met swappen.

0: Armin van Buren samen met Trevor Guthrie. En this is what it feels like hier op NPO Radio 2. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. We vervullen wensen en we vragen aandacht voor Stichting KWF. Daarover gesproken, we hadden natuurlijk net Tim aan de lijn, die Tim Rijmakers vertelde over Stichting Matches. Zij zoeken enorm veel stamceldonoren. En we hebben daar heel veel reacties op gekregen. Dank voor alle aanmeldingen. Er is ook een maximum leeftijd volgens mij aan wanneer je kan meedoen. Je kan dus, even kijken hoor, tussen de 18 en 35 jaar medisch gezien heb je dan de beste stamcellen. Dus dat is gratis. Daarna tot 55 jaar. Ja, tot het 18-5 jaar is het gratis om je aan te melden. Daarna moet je volgens mij zelf de verzendkosten betalen of zoiets is het. En ze zoeken dan stamcellen tot 55 jaar, omdat ze dan gewoon de beste matches kunnen doen en dat dat dan het gezondst is.
1: Precies.
0: Die kun je dus via de QR-code die op de site staat, kun je je aanmelden. En het zou heel te gek zijn als je dat doet natuurlijk. Dus doe dat lekker.
1: Ja, en niet-westers, hè, is belangrijk.
0: Ja, niet-westers zoeken, zeg maar westerse mensen, maar ook niet-westerse mensen. En ook bijvoorbeeld mensen met Indische afkomst, Chinese afkomst, Marokkaans, Turks, kan alles zijn. Dus meld je aan als je het wil doen. En dan is volgens mij het idee dat je bloed geeft, uiteindelijk, als je een match hebt.
1: Ja, en wil je Tim nog volgen die we net spraken, dan kun je zijn Instagram vinden, going the distance, _missie.
0: Going the distance, _missie.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu bij Iris Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
3: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
3: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Ga, hand in hand, voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
8: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Dit is NPO Radio 2.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
12: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
11: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
13: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wer voor die taat verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespielt hebben en welches motief der taat zugrunde liegt.
11: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Deze week is het de week tegen kanker.
15: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
16: Jij waarschijnlijk ook.
17: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
5: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
15: en de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
20: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
21: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
20: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
21: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
22: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
23: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
24: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
25: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl.

0: zodat er zo'n fijne sfeer in deze Fool's Gold Stone Roses.
1: De NPO Radio 2 Wensweek.
0: Nog steeds
1: KWF.
0: Nog steeds een hele goede avond. Je luistert naar NPO Radio 2 de Wensweek voor KWF. Op deze maandagavond, we zetten ons wederom in voor KWF. Omdat we er helaas linksom of rechtsom toch allemaal mee te maken krijgen. Onderzoek is hard nodig. We doen ontzettend ons best om mooie radio te maken voor jou. En we nemen het ook, geloof me maar, niet voor lief dat je luistert. Want leven met kanker is zwaar, kloten, het is oneerlijk. En het is dan misschien ook wel een confronterende week voor je deze week. Maar het is zo hard nodig dat er geld wordt opgehaald voor KWF. Onderzoek is gewoon heel erg nodig. Zometeen is Direct hier. Heb jij een vraag voor de band? App dan even snel met de NPO Luister-app. Of kom langs 8:30 treden ze hier op voor een exclusief optreden. Dus ik zou zeggen, wat let je?
1: Er is maar één.
2: NPO
1: Radio 2.
2: NPO Radio 2.

0: Whitney Houston hier op NPO Radio 2. En op dit moment, nou, ze zijn er hoor, ze zijn er, jongens.
1: De NPO Radio 2 Wensweek.
2: Voor KWF.
0: Ja, want tijdens de Wensweek hier voor KWF is er natuurlijk muziek, live muziek, wel te verstaan. Nou, dat zijn niet de minste, kan ik je vertellen. Iedere avond om 8:30 staan hier in Doorn hele vette artiesten, waar jij gewoon bij kunt zijn en geen aanmelding of moeilijk doenerij. Je moet gewoon hier naartoe komen. Adres is Hyde Park Laan 24 in Doorn. En vanavond beginnen we met een ontzettend fijne band. Ik zei net, ik denk de grootste band van Nederland op dit moment. We zien en horen ze ook heel graag hier op NPO Radio 2. Ik heb het over Direct. Jamie is aanwezig, Bas is aanwezig, Frans is aanwezig, Spike. Hallo, goede avond jongens.
3: Iedereen is aanwezig hoor.
0: Iedereen is aanwezig, ja. Komen ze nog of we kijken welke mic jij bent?
3: Ja.
0: En
3: Paul is ook in aantocht.
4: Je mag mij ook
0: aanzetten. Ik zit even te kijken, hoor al die... Even kijken, wie ben jij? Hallo? Kan jij wat zeggen? Ik zit te kijken waar jij zit eigenlijk. Zo. Hallo. Hi Marcel, alles goed? Hi jongens, hoe is het?
5: Ja, goed hoor.
0: Ja, gaat goed. Ja. Hoe was jullie festivalzomer?
5: Over het algemeen heel zonnig.
0: Zonnig?
5: Jazeker.
0: Lekker.
5: Ja, was heel fijn.
3: Hier.
5: En de laatste paar keertjes was het wel heel erg nat. Maar toen was het ook wel heel erg leuk weer.
0: Ja. Maakt beter weer ook een beter concert?
5: Niet per se. Ja. Afgelopen... wat was het?
3: Zaterdag.
5: Speelden we Culinesse. Nou, ik heb een paar filmpjes teruggezien. Ze hadden een catwalk, dus ik zei... jullie nat, wij nat. Dus het was echt verzopen katjes waren.
0: Oh jeetje joh.
3: Even en mee. Een van de vetste van het festival.
5: Ja.
3: Dus het zegt dus in die zin niet alles. En
0: nee.
3: In één week toen Pinkpop en Concert at Sea echt tropisch.
0: Ja.
3: Dus, we hebben ze allemaal wel gehad.
0: Het staat alle kanten op dat weer.
3: Ja. En vooral vorig jaar na de Kuip voor het eerst in meer dan 25 jaar een zomer zonder festivals. En dat maken we dit jaar goed. Dus stonden een stuk op 30 in de agenda.
0: Ja,
3: dus,
0: de mensen hebben jullie ook gemist, hè? Dat is hoe het werkt.
3: Ja, het is heerlijk. Nu nog een paar. Nog een staartje nog.
0: Een staartje nog. Nou, 9 oktober komt jullie nieuwe album uit. I Keep the Fire On.
5: Ja.
0: Is het?
5: Nou, niet I.
0: Of niet? Nee, is het? Een. Hoe moet ik het zien?
6: Het is een 1, ja.
0: Is het een 1?
5: Het is een 1. Dus het is een deel eigenlijk. En het is het eerste deel. En we weten nog niet precies hoeveel delen er gaan volgen. Maar wel dat we toen we begonnen met het uitwerken van nieuwe muziek, dat zo lekker ging. En het ging ook heel veel verschillende kanten op. En op een gegeven moment filterde zich een verhaal uit. En dat hebben we gebundeld op deel 1. Keep the Fire On. Dus dat is het eerste deel wat we inderdaad 9 oktober gaan uitbrengen. Waar Won't Fall op staat. En onze nieuwe single My Friend.
0: Ja, My Friend. We draaien hem veel. Ik draai hem zo meteen ook. Wat was de inspiratie voor dit nummer, Jamie?
6: Nou, het idee is eigenlijk staat al heel lang. En het begon bij Marcel. Volgens mij is het al uit de Kuip dat jij een keer een demo hebt gedraaid op de speakers daar. Dus de grondlegger is eigenlijk Mars die van die song is.
5: Voor mij ging het in eerste instantie eigenlijk over... ik zag de hele tijd een clown voor me die niet meer wilde. Die klaar was met acte de présence te nemen, keeping up appearances, te doen alsof. En van tijd tot tijd beschouw ik mezelf ook wel als een clown. Ook in mijn dagelijkse kloffie, want het is altijd... mensen kennen mij wel. Is dat niet het ding is van hoe heet het? Nog altijd ben ik die. En kortom gaat het er... is de grote lijn in die song dat... bij Won't Fall was het bijvoorbeeld... dat het zo fijn is om gedragen te kunnen worden... door je naasten en iedereen die een groot deel van je... groot onderdeel in je leven is geweest. En bij My Friend is het meer het verhaal... hoe belangrijk het is om ook die vriend voor een ander te zijn. En just to shut up and listen and be there.
0: Want ik wou net zeggen, wat maakt een goede vriend? Maar dat is dus luisteren... je mond houden, niet conclusies trekken, of moet ik daar aan denken?
5: Nou ja, inderdaad. Vooral niet proberen op te lossen voor een ander... en de ander de ruimte geven om ook autonoom te kunnen denken... en handelen en te kunnen voelen. En gewoon bij te staan, in vooral moeilijke tijden. We zijn hier vanavond natuurlijk ook op een plek waarin ik denk dat... veel mensen heel veel steun hebben.
0: 100%.
5: Ja.
0: Ja, voelt dat anders dan een gewoon optreden, omdat het nu voor de Wensweek voor KWF is?
5: Dit voelt wel anders, ja. Ja. Want je weet, ook al op een festival zijn er ook heel veel gelijkgestemde mensen. Met allemaal één ding. En dat ze een fijn feest willen hebben. En ik geloof dat hier ook veel mensen zijn die... waarbij de gemene deler is dat ze veel dingen moeten overkomen. Ja. En ook troost kunnen vinden bij een ander. Dus,
0: is dat het hoogst haalbare als artiest dat mensen kracht putten uit je muziek?
2: Nou, soms is het ook al heel erg fijn om een glimlach te kunnen toveren op iemands gezicht. En dan is dat al genoeg.
0: Ja.
2: Weet je? En als iemand steun kan putten uit je muziek, dan is dat natuurlijk wel heel erg fijn. Ik bedoel, die muziek begint altijd met de vier muren om je heen. En soms laat mijn pa weten dat hij het zo'n mooi liedje vindt. En dat is dan misschien ook wel... dat zijn toch wel de dingen die echt tellen. Weet je? Er kunnen 100.000 mensen zeggen dat ze het gaaf vinden wat je doet. Maar de mensen die zo dichtbij je staan... en die ook al die hele reis met jou hebben doorgemaakt... dat je die nog kan verrassen na zoveel jaar, dat is wel super special.
0: Wat vet zeg. Ja, dat is wel de grootste eer, denk ik. Dat het beklijft, dat het mensen zo raakt en dat mensen het meenemen. We merkten dat ook bij Radio 2 ten tijde van Soldier On. Hè, wat een enorm draagvlak die plaat ineens kreeg. En wat misschien veel dieper dan jullie van tevoren hadden verwacht. Is ik dat, of hadden jullie meteen al zoiets van dit kan wel eens een soort...
2: Nee, dat is echt letterlijk uit onze handen gerukt.
6: Sterker nog, normaal doe je altijd een rondje met je in je plaat. Ga je naar de verschillende radiostations en dan speel je dat liedje live. Ja. En we kregen nog van de plaat... Maar ze zei toen de tijd, maar het is dezelfde platenmaatschappij. Met alle respect, dan horen van een bellen. Ja, dit is wel een wat moeilijker gaat het worden, jongens. Dus dachten we, oké. En toen, dat balletje ging rollen en dat werd onze allergrootste.
0: Ja, is het ook zo als je dingen schrijft dat je dan ook niet... of dat je wel eens mis zit in van, dit gaat een hit worden of juist niet? Of weet je het al als je het schrijft dat je denkt...
3: We zijn daar voor mij eindelijk een beetje op het punt dat we dat... als ik voor mezelf spreek, in ieder geval, steeds meer ook loslaten. Het is niet een factor die niet aanwezig is, maar de grap... Ik denk dat de ervaring van dit 25 jaar doen is dat je daar eigenlijk meestal naast zit.
6: Ja.
3: Dus het zijn vaak de verrassingen, Soldier On bij uitstek. Maar soms we hebben het verleden ook meegemaakt, verwachtingen huizen hoog en dat het dan... een liedje is wat bijvoorbeeld live heel erg is gaan leven. Toen wij Jongens uitbrachten, dachten we dat het een gigahit zou zijn. Dat denken mensen nu nog steeds. Alleen wel na 15 jaar live spelen, heeft het een eigen leven geleid. En het is nooit een airplay hit geweest. Maar dus het is ook weer vet dat die dingen naast elkaar bestaan en dat het een het ander niet uitsluit.
0: Zeker.
3: En
6: we zijn er niet zo heel erg mee bezig, hoor. Maar wat denk jij van mij?
2: Nou ja, boven
0: van mijn vriend. Ik vind het heerlijk. Ja, ik durf nou niet meer af te kraken, jongens.
2: Bovendien hebben we inderdaad geleerd dat... Dat is succes is een gevolg en dat is niet iets waar je op moet inzetten. Dan verlaat God de ruimte. Weet je, dus als je iets maakt met je hart, dan kan het zelfs nog niet eens aanslaan bij de mensen. Maar dan weet jij in ieder geval van, I really love this tune.
0: Ja, je staat achter je kunst, toch, denk ik.
2: En
0: zijn er artiesten of platen waar jullie zelf troost of hoop uitputten?
2: Oh ja, er is zoveel muziek, maar... dat is wellicht niet heel erg bekend. Ik hou heel erg van instrumentale muziek. Ik hou heel veel van jazz. Ik hou heel veel van een liedje als My Ship van Miles Davis. Vind ik heel mooi. Ik vind van Kenny Wheeler vind ik de opening vind ik heel erg mooi. En dat zijn gewoon hele serene arrangementen. Arooj Aftab bijvoorbeeld vind ik ook. De Pakistanse zangeres. Mm-hmm. Nou ja, ik versta er geen woord van. Maar het komt zo binnen, weet je wel. En dat vind ik zo mooi. Dus ja, dat is iets wat voor mij vooral veel stilte en rust brengt.
0: Ja.
2: Dat heb ik altijd wel gehad in muziek met talen die ik niet versta. Omdat het dan gewoon heel veel overlaat aan mijn eigen verbeelding. Ja. En zo ook omdat je zelf schrijft in een taal die veel bezongen wordt. Ja, hou ik me er een beetje vanaf.
0: Zeggen mensen dat ook wel eens over jullie voorzien? Maar I can understand shit, but it sounds pretty good.
2: Ja, mijn vader zei bijvoorbeeld... Oh, weet je wat ik een mooi nummer vind? Nummer 6.
0: Ja.
2: En daar bedoelde hij destijds All in Vain mee.
0: Dat houdt je ook wel op de grond, denk ik, wat dat betreft. Ja. Leuk zeg. Hey, zometeen zijn we terug met Direct, want ze gaan niet alleen maar optreden. Wat al te gek is dat ze hier willen zijn. En laten ook nog een vette wens in vervulling gaan die ook met jullie te maken heeft. Hoor je zo allemaal meteen. Eerst hebben we de gloednieuwe single My Friend. En ja, Jamie, ik ben fan.
6: Okay. Oh, yes.

0: Dit is ook wel hoopvol, hè? Vind je niet, Marcel? Heerlijk, toch? Dit is een goede plaat, toch? Oh,
1: ja,
0: holy.
1: Zeker.
0: Ik had over Marvin Gaye natuurlijk en Tammy Terrell. Hey, je luistert naar de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. We maken radio vanaf vakantiepark Het Grote Bos in Doorn, waar je overigens meer dan welkom bent om naartoe te komen. Zometeen om 8:30, precies over een uur, treedt niemand minder dan Direct hierop. Maar deze week laten we ook wensen in vervulling gaan. Eens even kijken hoor. De wens van vanavond is aangevraagd door Renate Oldebolhaar, wat sowieso een heel mooie naam is. Renate, goedenavond.
2: Hallo.
0: Hallo. Voor wie heb jij een wens gedaan?
2: Voor mijn schoonzusje Sandra Oldebolhaar.
0: Sandra. En waarom voor Sandra?
2: Sandra is al heel lang ziek. Ze heeft een hele lange tijd kanker. Ze begonnen met borstkanker en uitgezaaid inmiddels naar haar botten en in haar verdere lichaam. En ze is dus best ziek.
0: Ach.
2: Ja.
0: Weet je, wat vreselijk. En die wens, die wens die jij hebt gedaan heeft alles te maken met de band die jij hier bij mij in de studio hoort. Dat is Direct. Want vertel Renate, wat wil je graag voor Sandra betekenen?
2: Ik zou de wens graag in vervulling willen laten gaan dat zij een uitnodiging krijgt om bij Direct te volgen in Ahoy.
0: Ja, dat is te gek. Wat lief van jou ook. En wat een goede wens, want muziek is alles natuurlijk, hè?
2: Ja, muziek verbindt. Ja,
0: te gek. Misschien kan jij op dit moment naar Sandra toe lopen. Is ze bij jou in de buurt?
2: Ja, ik ben bij Sandra thuis.
0: Oké.
2: Okay.
0: Weet ze wat er gebeurt of is ze compleet overrompeld?
2: Ik weet helemaal niks. Nee, okay. Ik weet echt niks. Nee.
0: Ja, oké. Okay. Geef de telefoon maar aan Sandra.
2: Oké, ga ik nu doen.
0: Oké, spannend.
2: Sandra, ik heb een telefoontje voor jou.
3: Hi.
2: Ja, hier.
3: Alsjeblieft. Hallo, met Sandra.
0: Hallo, Sandra.
3: Hallo.
0: Met Emily van NPO Radio 2.
3: Hi.
0: Hi. Ja, je wordt helemaal overvallen op dit moment, maar ik heb wat mensen bij me in de studio. Stel je even voor, jongens.
4: Hi, ik ben Marcel. We zijn Hello. Direct.
3: Ja, echt waar?
0: Echt waar.
5: Ah, zeker.
4: Yes. En wij hebben vernomen dat jouw schoonzus Renate dus een speciale wens heeft ingediend voor de wensweek voor KWF bij Radio 2. En wij geven die 6 concerten in november in Ahoy. En het lijkt ons eigenlijk heel erg mooi om jou ervoor uit te nodigen. Dus je mag één van de data mag je kiezen. Het is 13, 14, 15, 19, 20 of 21 november. Nodigen we jou heel graag uit voor een concert in Ahoy. En dan regelen we mooie plekken voor je waar je kan zitten. In ieder geval, want ik begreep dat je in een rolstoel zit. Maar dan regelen we mooie plekken voor jou en je familie. En dan hopen we je daar te zien.
3: Nou, wat super gaaf.
4: Ja?
3: Echt. Ik ben helemaal overrompeld.
0: Ja, het is ineens een hele rare maandagavond, Sandra.
3: Ja.
0: Had je ook niet verwacht dat je Direct aan de lijn had, denk ik?
3: Nee, dat had ik zeker niet verwacht. Maar echt super gaaf.
0: Te gek zeg. En wat heb jij een lieve schoonzus trouwens? Dit heeft ze helemaal voor jou geregeld. Ik hoop natuurlijk van harte dat jullie erbij zijn. Ik weet zeker dat je daar echt een prachtige avond met Direct gaat beleven.
3: Oh, wat gaaf.
0: Dus kom even bij en heel veel sterkte en heel veel plezier alvast.
3: Nou, super bedankt. Hartstikke mooi.
0: Dankjewel Sandra, alvast heel veel plezier. En Direct, jongens, dank jullie wel. En heel veel plezier zo meteen. Ik heb helemaal zin in het optreden.
4: Yes.
0: Dus kom lekker langs, 8:30 staan ze hier. En ze doen vast wel je lievelings. Dus

0: David Guetta en Kelly Rowland. Sorry, ik moest heel veel nadenken.
1: Wil jij iemand steun geven of bedanken?
2: Stuur jouw winstplaat nu in via de NPO Luister-app.
0: Ja, dank voor alle reacties via de NPO Luister-app. Trouwens, we zijn nu dus in Doorn op vakantiepark, het Grote Bos, het plein. Er komen steeds meer mensen binnendrommelen om in de zon, trouwens, want het is hier hartstikke zonnig. Nog meer reden om hier naartoe te komen. Te kijken naar Direct, die over 3 kwartier hier zo live een optreden gaan geven. Je kan me dus ook een appje sturen. Doe dat vooral. Doe dat ook bij Morad. Doe dat ook bij Tim en de rest van onze DJ's. Want we lezen alles. NPO Luister is onze app. Jan heeft dat gedaan.
3: Hey Emily. Hi. Ik wil graag een wensplaat aanvragen. Mijn zus is helaas 3 jaar geleden op 60-jarige leeftijd aan kanker overleden. Na een hele lange strijd. Ze heeft er echt alles aan gedaan. Maar het heeft niet mogen baten. En een nummer wat ze in haar jeugd heel mooi vond en daarna nog steeds, dat die is van Bryan Ferry, een van haar favoriete artiesten. En ik dacht, Avalon. En ik zou ook even een donatie doen. Groetjes, Jan.

0: prachtige Avalon, Roxy Music, speciaal voor Jan.
1: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
2: Evelien de Bruin.
0: Je luistert nog steeds naar de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF om in actie te komen tegen de ziektekanker, maar vooral voor het leven. Hier in Doorn op camping Het Grote Bos is nog veel meer te doen dan zometeen naar Direct te kijken, die op dit moment aan het soundchecken zijn trouwens. Want Evelien de Bruin die staat op het plein. Hi Eve.
3: Ja,
0: hoor je wel,
3: het is echt, ja, nee, maar het is echt te gek. Want ze hebben gewoon in de gaten dat wij nu even op de radio gaan. Dus we stoppen met die soundcheck.
0: Oh, wat heerlijk.
3: Dat is echt
0: wat
3: helemaal
0: zijn
3: te
0: ze
3: gek.
0: Toch lief.
3: Ja, het zijn echt schatten. En ook nog eens een keer killer professionals. Dus dat is helemaal fijn. En ondertussen staan moeder en dochter bij mij. En jullie komen naar Direct.
4: Ja, wij komen naar Direct, ja.
3: Zijn jullie fan van de band of hoe zit het?
4: Ja, natuurlijk een hele goede Nederlandse band. Dus we zijn wel een beetje fan wel. En het is zo vlakbij in de buurt, dus daar moet je natuurlijk naartoe.
3: Ja, waar komen jullie vandaan?
5: Driebergen.
3: Oh ja, dat is echt... dat is echt
5: 5 minuten fietsen.
3: Oh, wat heerlijk. Dus jullie hebben een hele mooie week. Want er zijn natuurlijk nog meer optredens deze week. Dus wellicht dat we jullie vaker gaan zien. Maar wat ik me wel afvraag is of je dan ook realiseert waarom we hier zijn.
5: Volgens mij voor het KWF-stichting.
3: Ja, voor de wensweek van KWF. Want dat is deze week collecteweek. Ja. Dus er zijn hier op het terrein ook... Ik wil verder geen geld uit jullie zak kloppen. Maar dat concert is uitgespaard. Dus jullie kunnen de QR-code scannen. Nee, maar het is meer van... wij vinden het natuurlijk fantastisch om dat met jullie te delen. Ja. En het kan zomaar zijn dat jullie ook iets in je omgeving meemaakt... wat daarmee te maken heeft.
4: Ja, dat klopt. Ja, dat is een zeer nabije omgeving inderdaad.
3: Wat is er aan de hand?
4: Een vader is 5 jaar geleden overleden aan kanker. Ja,
3: ja en dat is natuurlijk... Hoe oud was jij toen?
5: 21.
3: Wat gebeurt er dan in je leven?
5: 18. Mijn broertje net 18. Dus ja, voor allebei net de bloei van het leven. En dan mist je vader al. Ja, dat was pittig.
3: Ja, en hoe gaat dat nu dan met je?
5: Ja, eigenlijk heel goed. En je probeert het een plekje te geven. En je wordt er elke dag aan herinnerd. Dat wel, maar wel met een lach. En minder met een traan. Tranen zijn er ook, maar ja, het is niet zomaar iets een ouder. Nee.
3: Wat was het leukste aan jouw vader?
5: Het leukste? Niks was te gek. Alles kon. Het was elke dag polonaise en feest. Dus ja, dat valt een ander stukje weg wat je nu niet meer hebt. Het gekke, het was altijd feest.
3: En dat feestje, dat kan je dus vanavond hier ook weer beleven.
5: Ja.
3: En tegelijkertijd kunnen jullie elkaar even vasthouden.
4: Ja, het is heel fijn dat we samen nog zoveel leuke dingen kunnen doen. En de herinnering wel levend houden, ja.
0: Willen ze iets horen misschien voor overleden?
3: Willen jullie iets horen voor hem, een liedje? Want dat vraagt Emily nu, of jullie een mooie plaat voor hem willen draaien.
5: Dat vind ik lastig.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is zo on the spot, hè?
0: Ja, dit is wel on the spot, inderdaad.
3: Ja, nou, denk er even over na en trek me gewoon een jasje als jullie het bedenken. En dan komt het misschien later deze week. Ja. Voor nu, ga lekker genieten zometeen van Direct. En als je aan het luisteren bent thuis... Nee, ze zijn nog niet begonnen. Dit is slechts de soundcheck, dus je kan nog deze kant op.
0: Kun je nagaan om goed te zijn. Dit is pas de soundcheck. Dankjewel, Evelien. En ben jij nu klaar?
3: Ja, maar ik ga natuurlijk wel naar Direct kijken. Wat denk jij?
0: Precies.

Dit is NPO Radio 2 met Ilse de Lange. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Ilse de Lange optreden. Wil je hierbij zijn? Check nporadio2.nl.

0: is hier morgen, hè? By the way. Ilse de Lange. Hier gewoon naartoe. 8:30 speelt ze morgenavond bij Morat. Over Morat gesproken, zometeen is hij hier. Met natuurlijk het concert van Direct. En Tanas, die spreekt zometeen mensen die hier in Doorn een speciale VIP-ervaring gaan krijgen. Dus dat is helemaal te gek. Heel veel plezier bij Morat en tot morgen.
1: Dit is de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
2: Ster. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
3: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de

0: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer.

0: NPO Radio 2.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen, maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Callas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
3: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. De werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog, koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon en dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
7: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
9: De eerste goal.

0: eerste crush? De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

Goedenavond, Morad hier, live vanaf de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF tot en met aanstaande vrijdag. Laten wij hier wensen in vervulling gaan van mensen die geraakt zijn door kanker. En denken jullie, oh shit, ik ben helemaal te laat met het insturen van mijn wens. Nee, helemaal niet. Je kunt de hele week nog iemand in het zonnetje laten zetten. Daarvoor ga je naar nporadio2.nl. Via de website kun je ook nog aanmelden voor de workshops. Want er worden ook hele leuke workshops gegeven overdag. Zo geeft Radio 2 DJ Evelien morgen bijvoorbeeld een clinic spinnen. En laat nou spinning ook echt helemaal mijn ding zijn als het aankomt op sporten. Dus dan zit je op een fiets, op hele dikke muziek, krijg je dan zeg maar een training van een uur lang. Er worden heel veel calorieën verbrand. Wil je morgen meedoen? Doen! Opgeven kan nog dus via de website nporadio2.nl. En misschien ook wel leuk om te vermelden is, de muziek die wordt gedraaid tijdens de spinningles wordt door mij gedraaid. Dan begrijp je dat we wel even lekker gaan knallen. Dat is in ieder geval één ding wat ik je beloof. Er zijn dus nog plekjes vrij. Geef je op via nporadio2.nl. Kijken naar de woensdagmiddag. Dan ben je bijvoorbeeld welkom met je kinderen voor een speciale kindermiddag. En als ik kijk naar donderdag, dan is er een Hollandse middag met spellen en allemaal Nederlandse volkszangers die hier gaan optreden. Superleuk. Ik zie een appje binnenkomen van Loesje. Kan ik ergens zien wanneer welke bands optreden deze week? Ik kan het je ook even vertellen. Ik heb het hier op papier staan. Vanavond hebben we dus in ieder geval Direct. Die beginnen zo meteen om 8:30. Morgen hebben we hier Ilse de Lange. Die speelt een akoestische set. Woensdag Somjeu. Donderdag is het tijd voor Douwe Bob. En aanstaande vrijdag sluiten we af met een grote knaller. Namelijk Davina Michelle. Alright, staat het erin? Mooi! Ondertussen begint de spanning hier namelijk langzaam te stijgen. Want over een klein, nou eens kijken, niet eens een half uur, 20 minuten, gaat Direct hier live spelen op het podium. Dus woon je in de buurt van Doorn, er zijn nog een paar plekjes in het publiek. Maar let op, vol is vol, hè. Het is in ieder geval helemaal gratis, maar als er geen plek is, dan is het gewoon klaar. Maar ik zie nog een plekje hier en daar. Stap op je fiets of in de auto, dan zie ik je zo meteen. Is het tijd om het weekend even nog een beetje door te laten klinken vandaag op deze maandag? Bauza.

0: America. Nog heel even, dan gaat Direct hier live spelen op het podium. En elke dag hebben we daar ook speciale VIP-gasten bij. Vandaag zijn dat Fenna, Gerja en haar kinderen. Want Fenna die heeft een wens aangevraagd voor Gerja. En Thanas die staat nu bij ze voor het vervullen van die wens.
1: Dat klopt. En bij die wens horen ook een heleboel speciale mensen. De kern van Gerja's familie. Die is hier. De mensen die het meeste tot toe doen. En Fenna die heeft deze wens aangevraagd. Wat die wens is, dat komt zo. Eerst even over Gerja. Gerja die heeft uitgezaaide borstkanker. Maar in dat proces is zij ook haar dierbare, haar man verloren aan een hersenbloeding. En dat is dus Fenna's broer. Dus ze zijn hier eigenlijk samen om hem te eren, maar ook om Gerja te eren. Kom ik bij Fenna. Fenna, jij hebt deze wens aangevraagd voor Gerja. Wat maakt dat je deze wens hebt aangevraagd en wat is die wens?
2: Nou ja, ik luister eigenlijk elk jaar naar de Wensweek. En het viel mij op dat heel veel wensen worden aangevraagd door iemand die ziek is. En dan voor hun partner of door de partner voor iemand die ziek is. En elke keer

0: Ja, bloedde mijn hart een beetje, want ik denk dat mijn schoonzus staat er alleen voor. En ze heeft wel haar kinderen die uit dat steun zijn. Maar omdat zij zo'n sterke, krachtige vrouw is, dacht ik, ik ga dit voor haar aanvragen. Ja.
1: Wat doet dat dan met jou, lieve Gerja?
2: Ja, ik schrok er eerst wel van en ik dacht, nou, dat hoeft te komen eigenlijk niet. Maar goed, het idee daarachter is heel mooi. Het is van een goed doel. Ik hoop dat er heel veel geld opgehaald wordt voor dit doel. En dat er ook voor mij, maar ook mensen na mij, daar heel veel gebruik van mogen maken.
1: Achter de schermen waren jij en ik al met elkaar aan het praten. En je zei ook wel dat je een stuk hoop hebt dat KWF dit aan het doen is. Met eigenlijk ook een wens ook die je in het universum wil roepen voor jezelf. Wat is dat?
2: Weet je, het is gewoon heel ingewikkeld om te leven met het idee dat je... er hangt een soort mes boven je, zeg maar. Hè? Altijd, niemand weet hoe lang je hebt. Maar ik weet dat dan wel. En iedere keer als je bij een dokter komt, dat wordt steeds spannender, zeg maar. Het is zo ontzettend spannend om op de uitslag te wachten en te horen wat ze dan nu weer gevonden hebben. Dus het is gewoon een lastig leven. En dan mis je je maatje. Hè? En dan denk ik, tot overmaat van ramp denk je dan van... hoe kan dit? Was dit niet genoeg? En mijn kinderen gaan nu mee. Dat hebben we zo met elkaar afgesproken. Maar eigenlijk wil je dat niet. Hè? Je wil dit met je maatje. Je deelt andere dingen. En dat maakt het wel heel ingewikkeld.
1: Begrijp ik ook wel. Het is ook een beetje, je bent een moeder. Je wilt een moeder zijn voor je kinderen. En je merkt dat je kinderen heel erg eigenlijk die zorg nu overnemen. Zich zorgen maken om jou. En als er dan iets is, oh mama, wat is er aan de hand? En ik kan me voorstellen dat het voor jou als moeder ook pijnlijk is om je kinderen zo te zien. Maar vandaag zitten ze hier ook bij jou als extra support. Omdat er dus ook iets moois aan zit te komen. Fenna, jij hebt dit geregeld. Het is een speciaal nummer. Ik wil de eer aan jou zelf laten om te vertellen om welk nummer dit gaat. En dat het natuurlijk ook gaat om Direct. Want dat brengt jullie samen. Het is een heel mooi verhaal. Want dit nummer is dus afgespeeld tijdens het verliezen van jouw man. Maar jouw man die heeft daar ook iets bijzonders over gezegd. Dan ga ik eerst bij Fenna en dan kom ik daarna weer bij jou, Gerja.
0: Nou ja, het nummer is uitgekomen in januari 2023. En hij is overleden in april 2023. En hij hoorde dit nummer op de radio. En hij dacht, nou, dit gaat gewoon over ons. Dat gaat over Gerja en mij. Dus en ik snap dat ook heel goed. Want dan zingen ze... When I first met you, my guard was down. En je hebt mij liefde gewonnen, zeg maar. En dat zag je in een relatie ook echt terug. Het was sterk. Ja.
1: En voor jou?
2: Ja, weet je, hij kwam 2 weken voordat hij overleed, kwam hij thuis. En toen zei hij, die Marcel heeft me toch een mooi nummer. En toen zei ik, Marcel, wie is Marcel? Maar ja, Marcel van Direct. En weet je, toen hij overleed, toen ineens dachten we van, goh, misschien moeten we dat nummer gaan gebruiken. En we hebben hem vertaald. En dan zie je gewoon dat hij super trots op ons was. En dat we hadden een hele mooie, fijne relatie. En dat we 3 kinderen hebben, hè, dat zingt hij ook. Moet je eens kijken wat we grootgebracht hebben. En dan denk ik, ja, dat was voor mij echt een hele troost. We zijn vorig jaar met z'n allen naar het concert van Direct geweest in de Kuip. En het nummer werd gezongen en op het eind, ja, dat was echt kippenvel. Maar het was vuurwerk en alles ging in 1 punt naar boven, naar de hemel. En toen dacht ik van, ja, weet je, ja.
1: Het is heel prachtig om welk nummer het gaat. Daar kom je zo meteen achter, want Direct die staat hier speciaal voor jullie ook in de VIP. Dat is eigenlijk ook de wens, dat jullie vandaag in een VIP-sectie terecht zijn gekomen met Direct. En Direct heeft ook een speciale boodschap voor jou, Gerja. Wat dat is, dat ontdek je zo meteen.
3: Te gek, Thanos. Dankjewel. Zometeen gaat die wens dus hier in vervulling in Doorn. In het Grote Bos, het vakantiepark. Direct, live on stage. Speciaal voor onder andere Fenna, maar voor al die mensen die hier staan. En ook voor jou thuis. Want wat is het geweldig om zo'n intiem concert van zo dichtbij mee te mogen maken. Je hoort het allemaal zo. Lenny Kravitz nu. And Believe in Me.

0: Bootmack en Everywhere op NPO Radio 2. Het moment dat Direct gaat optreden is hier. En op het podium staat Tim.
1: Hey Doorn, goeie avond. Heel Doorn is uit zijn chalet gekropen of uit zijn tent. Welkom bij de Wensweek voor KWF. Welkom bij NPO Radio 2. Wat ontzettend fijn dat jullie hier allemaal zijn. De hele week topoptredens. We hebben Davina Michel bijvoorbeeld op vrijdag. En je kunt de hele line-up uiteraard checken via onze site nporadio2.nl. Maar de band van vanavond, daar wil ik een heel groot applaus voor. Ik zag al iemand in het publiek die een beetje lijkt op Spike. Daar staat hij. Jullie kennen hem, dat is leuk. Ja, hij is volgens mij de grootste Direct-fan die er is. En hij gaat genieten, en jullie allemaal, van onder andere de nieuwe track die ze onlangs hebben uitgebracht. My Friend. Al gehoord? Die is fantastisch. Gaan ze ook zeker hier spelen. Geef ze een groot applaus voor jullie vanavond. Direct!

Bijzonder om te zien dat Radio 2 zo'n mooi initiatief heeft als deze, in deze KWF week. En dat er ook zoveel mensen zijn die elkaar ten alle tijde willen steunen. Wij hopen dat onze muziek daar ook een beetje aan kan bijdragen. Ik weet, wij schrijven veel over liefde, we schrijven over hoop, we schrijven over verdriet. Iets wat we natuurlijk nooit met elkaar kunnen vergelijken. Maar ik hoop dat het allemaal mag bestaan en de ruimte kan krijgen, dat je kan ventileren en dat je altijd iemand hebt waarbij je kan rusten, waarbij je je hoofd kan neerleggen en dat je gewoon kan zijn. Ik wens jullie een heel mooie avond en een heel fijn samen zijn. Dit is My Friend.

NPO. NPO Radio 2.

0: Hier is de familie van Gerja. Mag ik even hier bij elkaar? Jij bent Fenna. Fenna heeft voor deze wensweek een wens gedaan. Voor jou. Jullie lieve Rieks, die wegging een paar jaar geleden door een hersenbloeding. En jij die borstkanker krijgt, nog een klap op je muil. Maar kijk wie om je heen hebt. Ik hoop dat je dat ook voelt. Dat alles wat ons nog gegeven wordt, dat we daar 100% van kunnen genieten.
1: Dat is
0: what it's about. Yeah. Als dat lichtje uitgaat, dan gaat
1: is alles
0: uit.
1: Voorbij. Yeah. Yeah. Zolang ik er ben, ga ik ervan genieten.
0: Ja.
1: Zoveel mogelijk.
0: En deze song die we nu gaan spelen, daarvan heb ik begrepen dat dat werd gedraaid op de afscheidsceremonie van jouw broer en jouw Rieks, jullie Rieks. Voor herinneringen dat het troost mag bieden. Ik bedoel, vaak begint zo'n liedje dat je schrijft met de vier muren om je heen. En dan betekent het al heel veel. En dat het zoiets voor jullie mag betekenen, dat het doet ons zoveel. Ja. Ons hart gaat helemaal open dan. Dus ik ga mijn longen voor je uitschreeuwen. Voor jullie allemaal. Zing jullie met me mee? Ja. En als je de woorden niet kent, dan doe je maar gewoon... All the love, people.

volgende ontmoeting. Het gaat jullie goed. Maak er wat moois van. Wees lief voor elkaar. Het is makkelijk.

0: Doorn. Laat je horen voor Direct. Wauw. Heeft dat zo'n één groot applaus. Dat hebben ze verdiend. Direct. Yes. Morgen is hier Ilse de Lange. Dus kom morgen lekker ook hier naartoe. Maar blijf ook vooral, want we hebben nog veel meer. We hebben zometeen twee DJ's. Gijs Hakkert van NPO Radio 2. Die zal hier draaien samen met Duncan Frus. Gaan even een beetje ombouwen. Neem een drankje.
1: Ja, tot zover dus in ieder geval wat je op de radio zou moeten horen. Inderdaad, Direct en morgen Ilse de Lange.
2: Dit is de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
2: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
1: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
3: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
4: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aan wat...
3: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
1: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld!
7: 5.000, potverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Radio 2. Daarvoor hoorde je Running Up That Hill, Kate Bush. Je luistert nog steeds naar NPO Radio 2, de wensweek voor KVF. We hebben hier net genoten van het optreden van Direct. En ik hoop jij thuis ook via de radio. Maar ik zie de appjes natuurlijk binnenkomen via de NPO. Luister, apps, ze liggen er niet op. Plein stond echt bommetje vol. En ik kijk even om me heen. Veel mensen die zijn nog gezellig blijven hangen. Het is gezellig hier. Want er wordt namelijk hier op het podium gedraaid door Duncan en Gijs Hakkert. Bekend van de Ruud de Wild. Morgen zal precies hetzelfde zijn. Morgen hebben we dus Ilse de Lange hier. Dat is ook weer om 8:30. Maar kom op tijd, want vol is vol. Dat geef ik je wel even mee. We staan in het vakantiepark Het Grote Bos in Doorn. Dat je dat even weet.
1: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
0: Ja, en zometeen mag jij je ook bemoeien met de muziek hier op de radio. Want wil jij een liedje voor iemand aanvragen als bedankje of om iemand te steunen? Ja, dan gooien we nu dus de lijnen wagenwijd open. Dan heb ik het over de NPO Luister-app. Pak de NPO Luister-app erbij en vertel me welke plaat mag ik voor je instarten, voor wie en met welke reden. Kom maar door dus via de NPO Luister-app. Onderweg, doe maar met 1 Nacht Alleen. En dit is nieuwe muziek van Alex Warren.
2: Dit is NPO.

0: Gijs Hakkert, bekend van de Ruud de Wild. Morgen zal precies hetzelfde zijn. Morgen hebben we dus Ilse de Lange hier. Dat is ook weer om 8:30. Maar kom op tijd, want vol is vol. Dat geef ik je wel even mee. We staan in het vakantiepark Het Grote Bos in Doorn, dat je dat even weet.
1: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
0: Ja, en zometeen mag jij je ook bemoeien met de muziek hier op de radio. Want wil jij een liedje voor iemand aanvragen als bedankje of om iemand te steunen? Ja, dan gooien we nu dus de lijnen wagenwijd open. Dan heb ik het over de NPO Luister-app. Pak de NPO Luister-app erbij en vertel me welke plaat mag ik voor je instarten, voor wie en met welke reden. Kom maar door dus via de NPO Luister-app. Onderweg, doe maar met 1 Nacht Alleen. En dit is nieuwe muziek van Alex Warren.

0: wensplaat.
1: Hey, Petra.
2: Hallo.
1: Helemaal in België, begreep ik, hè?
2: Ja, zeker. We zijn lekker op vakantie.
1: Dus we bellen vanuit de caravan?
2: Ja, we bellen vanuit de caravan.
1: Is het een leuke vakantie? Is het een goede vakantie? Want het weer...
2: Nee, het weer is niet zo best, maar we vertrekken woensdag weer naar Bourgogne in Frankrijk.
1: Alright, en het hoeft niet altijd om het weer te gaan. Hè? Het kan ook gaan om het feit dat je samen bent met iemand in die caravan. Dat kan ook de hele energie bepalen.
2: Dat doet het zeker. Ik ben hier met mijn allerliefste man en ons hondje Joe.
1: Wat gezellig. Ja. Oké, jij hebt er mij, vertel.
2: Ja, ik heb er een verzoeknummer... How Do I Say Goodbye van Dean Lewis.
1: Ja, de grap is dat, zeg maar, we hoorden dat al aan de voorkant. En toen riep ik dat hier, van ze wil How Do I Say Goodbye. Toen riep een collega, oh mijn god, ik moet nu al huilen.
2: Ja, nou, dat, al hoor ik hem in de supermarkt, moet ik ook altijd huilen. Het nummer is aangevraagd, is gedraaid op de crematie van mijn broer. Mm-hmm. Die is 3,5 jaar geleden overleden. En die heeft 2 dochters. En die hadden dat nummer op het lijstje gezet. En ik kende het niet, maar vanaf dat moment kende ik het heel goed. Ja.
1: Kan ik me voorstellen, en dan link je dat ook aan dat moment. Ik begreep dat... En een van die dochters is inmiddels zelfs al...
2: Ja, mama geworden.
1: Van een prachtige dochter.
2: Ja.
1: Nou ja, zo mooi kan het leven dan ook zijn.
2: Ook, ja.
1: Ja. Het lijkt me dat we deze dan maar gewoon even moeten draaien. Dean Lewis en How Do I Say Goodbye. Hebben de tissues daar naast het bed liggen, denk ik het wel?
2: Ja, tissues heb ik hier wel liggen.
1: Petra, dank je wel, hè.
2: Oh, bedankt. En succes met jullie prachtige programma.
1: Dank je wel.

0: Nieuwe muziek, Lenny Monsoon, hoor je hier op NPO Radio 2, Wrecking Ball. Heb ik muziek voor je van Bob Marley en dat was een bijzondere man om mee te werken. Iemand die dat van dichtbij heeft meegemaakt is achtergrondzangeres Marcia Griffiths. Ze was een van Bob's Three Little Birds, zoals ze liefkozend werd genoemd. En Bob die leerde haar dat muziek niet alleen entertainment is. Nee, muziek gaat veel dieper dan dat.
1: Bob is the person who opened my eyes to realize that the music was not just entertainment and dancing and fun. It was much deeper. It's like a rejuvenation. It's spiritual medicine to the soul.
0: Ja, en dat is precies wat het is. Een medicijn voor je ziel. Pure therapie. En als je door een moeilijke periode gaat, dan herken je dat misschien ook wel. Muziek kan je net dat ene steuntje in de rug geven dat je nodig hebt. No Woman No Cry, de live versie hoor je op NPO Radio 2.

0: KVF Wensweek loopt langzaam ten einde.
1: De NPO Radio 2 Wensweek voor KVF.
0: Ja, Tim Otterbroek en Jeroen van Winkel samen, die sluiten hem zometeen af hier.

NPO Radio 2. Maar voordat het zover is, nog even het programma met je doornemen voor morgen. Want er zijn nog plekken over voor de workshops. Je moet je wel even opgeven via nporadio2.nl. Dus het is niet zo dat je hier komt en meteen kan aansluiten. Geef jezelf op via nporadio2.nl. Maar er zijn dus nog plekken over voor de voetbalclinic. Die is van 12 tot half 2. En die wordt gegeven door FC Utrecht trainer Gert Kruis. Van 1 uur tot 3 uur geeft Robert van Herk een High Rocks clinic. Ja, daar moet je wel een beetje conditie voor hebben, weet ik, voor High Rocks. Maar is leuk om een keertje mee te maken. En de adrenaline giert door je lijf na zo'n training. Leuk om mee te maken. Die is dus in ieder geval van 1 tot 3. En tussen 2 en 4 uur kun je komen tennissen met voormalig prof Lexi Stevens. En als je denkt van, hey, ik heb nog wel wat energie over. Tussen 4 en 5 ga je spinnen. Spinning op een fiets, voor de mensen die niet weten wat dat is. Ook voor je conditie, maar heel lekker, want je doet dat namelijk op muziek. Onder andere muziek van Armin van Buuren, kan je vertellen. Weet ik, want ik ga het namelijk voor je draaien. Dat is in ieder geval tussen 4 en 5 met Evelien. En opgeven, dat doe je dus via nporadio2.nl. Marillion Kaylee onderweg naar Noah Kahan en Stick Season.

0: Radio, Radio 2, ladies and gentlemen, de koningin van de nacht. Ja, zeker weten, de partykelder wordt zometeen geopend, begreep ik. Maar dan, wat ga ik me bij die partykelder moeten voorstellen? De partybangers of...
1: Zeker, wat we gaan doen is straks tussen 11:30 en 12:00... een half uur lang bepaal jij aan de andere kant van de radio wat we gaan draaien. Maar we hebben wel een bepaald thema bedacht.
2: Ja, zeker. Het thema is Power Ballads.
1: Exact.
2: Dat is een heel bijzonder thema, maar dat is ook heel fijngevoelig. Ja. Maar met goede beats en sterke gitaren.
1: Ja.
2: Er is heel veel in uit te kiezen.
1: Absoluut, dus dat gaan we doen.
2: Power Ballads.
1: Verder hebben we nog echt iets heel bijzonders morgen. Waar jij ook deel van uit gaat.
2: Ja.
0: Misschien een kleine hint. Zeg maar.
2: Heeft met films te maken. Films en scènes uit films.
1: Exact. En Morad, we hebben jou nodig even na 11 uur. Ben je dan hier gespeeld?
0: Ik kan wel blijven hangen. Dit is wel een spannende uitdaging die ik best wel wil aangaan eigenlijk.
2: Ja, reken op jou, Morad.
0: All right. Maar even voor die powerballers. Mensen moeten appen.
1: Zeker.
0: Okay.
2: Rooksignalen, appen.
0: Wat je wil inderdaad zorgen voor dat de boodschap hier komt inderdaad.
1: Sturen. Briefkaarten, alles mag.
0: Powerballers, daar zijn ze nou op zoek. Je kan de NPO Luister app gebruiken.
1: Dit is ook bijna een powerballer.
2: Ja. Gaat wel goed los. Hij heeft wel een heel breed idee van Power Ballads.
0: Ik begrijp het. Ja, dit gaat wel goed los.

0: hoor, de natuur is vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet-voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel, maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Dit is NPO Radio 2.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
12: Want we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De ene is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
11: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na 2 dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
13: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
11: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
14: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.

0: Tim zit op bakboord.
1: Hey, hallo!
0: Jeroen zit op stuurboord.
1: Hey, goedenavond.
0: Samen tot 12 uur. Dit is Tim, Tim en Van Inkel.
1: Ja, ja. Awesome. Thank you. We zijn begonnen, Jeroen. Daar gaan we dan met Tim en Van Inkel.
2: Ja.
1: Op een zeer bewogen dag. Waarbij we volledig de koers kwijt zijn geraakt.
2: Nou, dat is echt zo, ja. We gingen naar het huisje. We zitten hier namelijk op het grote bos met z'n allen. En we waren op zoek naar ons huisje. En ik was er al eerder geweest om in te checken. Maar zoals een echte chaot betaamt, was ik de weg terug alweer helemaal kwijt. Dus ik moest jou er naartoe begeleiden.
1: Ja, met een hele zware tas.
2: Ik weet niet wat erin zat, Jeroen, wat je allemaal gebruikt tegenwoordig. Maar het was heel zwaar, die tas.
1: Er zit heel veel bodylotion erin. Ja, dat is wel.
2: Dus ik nam je aan de hand en ik dacht, ja, ik heb toch mijn radioheld meegenomen. En nou ben ik verdwaald, dus ik voelde me wel een beetje besreten, moet ik eerlijk zeggen.
1: Uiteindelijk hebben we het gered en zijn we, maar er moet ook straks nog een weg terug. Maar dat zien we later wel.
2: In het donker ook, ja, precies.
1: In het donker en tot die tijd hier op deze radio het programma Tim en Van Inkel.
2: Het gaat gebeuren met straks powerballads tussen 11:30 en 12:30.
1: Ja,
2: als jij denkt van ik heb echt een goede powerballad in mijn hoofd, laat het even weten. Want we willen eigenlijk de dag fijn afsluiten met goede muziek. Meatloaf krijgen we binnen onder andere.
1: Daar gaan we dan met Tim en Van Inkel.
2: Ja.
1: Op een zeer bewogen dag. Waarbij we volledig de koers kwijt zijn geraakt.
2: Nou, dat is echt zo, ja. We gingen naar het huisje. We zitten hier namelijk op het grote bos met z'n allen. En we waren op zoek naar ons huisje. En ik was er al eerder geweest om in te checken. Maar zoals een echte chaot betaamt, was ik de weg terug alweer helemaal kwijt. Dus ik moest jou er naartoe begeleiden.
1: Ja, met een hele zware tas.
2: Ik weet niet wat erin zat, Jeroen, wat je allemaal gebruikt tegenwoordig. Maar het was heel zwaar, die tas.
1: Er zit heel veel bodylotion erin. Ja, dat is wel.
2: Dus ik nam je aan de hand en ik dacht, ja, ik heb toch mijn radioheld meegenomen. En nou ben ik verdwaald, dus ik voelde me wel een beetje besreten, moet ik eerlijk zeggen.
1: Uiteindelijk hebben we het gered en zijn we, maar er moet ook straks nog een weg terug. Maar dat zien we later wel.
2: In het donker ook, ja, precies.
1: In het donker en tot die tijd hier op deze radio het programma Tim en Van Inkel.
2: Het gaat gebeuren met straks powerballads tussen 11:30 en 12:30.
1: Ja.
2: Als jij denkt van ik heb echt een goede powerballad in mijn hoofd, laat het even weten. Want we willen eigenlijk de dag fijn afsluiten met goede muziek. Meatloaf krijgen we binnen onder andere.
1: De Tubes hoorde ik.
2: De Tubes. Ja, I don't want to wait anymore.
1: Dat zijn dus

0: Althans, ik voelde me wel een beetje bescheten, moet ik eerlijk zeggen.
1: Uiteindelijk hebben we het gered en zijn we... Maar er moet ook straks nog een weg terug. Maar dat zien we later wel.
0: In het donker ook, ja, precies.
1: In het donker en tot die tijd hier op deze radio het programma Tim en Van Inkel.
0: Het gaat gebeuren met straks power ballads tussen 11:30 en 12:30.
1: Ja.
0: Als jij denkt van ik heb echt een goede power ballad in mijn hoofd, laat het even weten. Want we willen eigenlijk de dag fijn afsluiten met goede muziek. Meatloaf krijgen we binnen onder andere.
1: De Tubes hoorde ik.
0: De Tubes! Ja, I don't want to wake anymore.
1: Dat zijn de deunen.
0: Ja,
1: die zoeken wij.
0: En we gaan bellen zometeen met Daan. Dat was echt heel bijzonder. Die kreeg een paar jaar geleden vreselijk nieuws te horen. En toch is er nu ontzettend hoopvol verhaal.

0: Yeah, get back to officiële geweldige sound van Paul McCartney, John Lennon en de andere vrienden natuurlijk. Onmiskenbaar met Get Back, dames en heren. We gaan bellen met iemand van wie we eigenlijk ontzettend benieuwd zijn hoe het met hem gaat. 5 jaar geleden spraken we hem op de NPO Radio 2 KBF-week. Toen hij in de laatste fase van zijn behandeling voor leukemie zat. En wat zijn we blij dat we hem nu weer kunnen spreken aan de telefoon. Daan van Rijn. Hey. Yo, Daan. Hallo.
1: Daan, goedenavond. Hallo.
0: Hey. Ja.
1: Daan, de laatste keer dat wij jou hier spraken was tijdens de KBF-week van 2021. Toen was je nog in afwachting van een paar belangrijke uitslagen. Je zou het horen krijgen of de leukemie verdwenen was. De vraag is natuurlijk, hoe is het nu met je?
2: Ja, het gaat eigenlijk heel erg goed. De leukemie is verdwenen en eigenlijk al heel erg lang.
1: Wauw.
2: Dus dat is heel goed nieuws. Dus
1: ja.
2: Ik heb eigenlijk heel erg te klagen, alleen maar positiviteit.
1: Dat vind ik fantastisch om te horen. Ja, dat is zeker goed nieuws. Maar neem ons wel eventjes mee naar dat moment. Want
2: ja,
1: dan krijg je dus te horen van, ja Daan, het gaat gewoon niet goed. Je hebt echt aan een zijden draadje gehangen, toch, kunnen we stellen?
2: Klopt. Ja, ik heb op een gegeven moment in mijn ziekteproces echt gehad dat ze zeiden van, ja, het gaat eigenlijk niet goed worden. Het is klaar. Je moet afscheid gaan nemen. En ja, heel veel geluk gehad dat het toch de goede kant op viel. En daarna moet je daarvan ook nog heel lang verder komen, weer doorherstellen. En dan moet alsnog maar alle testen de goede kant op wijzen. En dan moet je niet terugkomen.
1: Nee.
2: Dus dat is een heel lang moeilijk proces.
1: Maar dat moment dat je dan te horen krijgt van de doktoren van, je hebt niet lang meer, het is klaar, het is voorbij. En het moment dat je dan te horen krijgt, het is goed, je blijft leven. Hoe lang heb je dat kunnen accepteren, dat nieuws? Ik kan me heel goed voorstellen dat je eerst helemaal in die modus hebt gezeten van, ja, ik moet nog de laatste dingen regelen, doen. Je zit heel anders in je leven op een gegeven moment, slaat het weer om.
2: Ja, klopt, dat is ook erg moeilijk. Het is echt een week geweest waarin ik afscheid heb genomen van iedereen, van vrienden, familie en... Toen opeens was het, ja, je gaat toch niet dood. Je moet weer door.
0: Wauw, ja. Dat lijkt wel heftig, hoor. Jeetje, Mina.
2: Ja, het is heel heftig.
0: Ja, ja, ja. En de ervaring die je hier hebt opgedaan, hè, kun je er iets mee doen om ook anderen te inspireren of andere mensen ook te helpen hierbij, die ervaring?
2: Door mijn verhaal te vertellen,
0: ja.
2: Door het naar buiten te brengen. Ik ben nu bezig, ik heb net een boek geschreven.
0: Oh.
2: En dat wil ik graag gaan uitgeven. Maar dus daar hoop ik mensen mee te kunnen helpen te inspireren. Als dat denken van, joh, wat maak je nou mee en hoe kan je ermee omgaan?
0: Ben je niet bang dat als je het boek gaat schrijven, dat je ook alle ellende weer gaat herbeleven?
2: Dat heb ik dus al gedaan. En dat is inderdaad ook wel wat er is gebeurd.
0: Ja, dat is wel wat er gebeurt.
2: Ja,
0: okay. Ja.
2: Dat is ook heel erg goed om dat juist ook te doen. Ja, dat is allemaal pijn en emotie die in je zit. En die moet ook ergens een plek hebben. Dus als je dat niet doet, dan blijft dat ook meespelen.
1: Ja.
2: Is het nu ook geweest om te doen.
1: Het is voor jou letterlijk nu een gesloten boek. Je bent wel bezig om nu een uitgever te vinden of is het boek al uit?
2: Ja. Die ben ik aan het zoeken, ja.
0: Oké, okay, ben je een oproep doen op de radio?
1: Ja, zou het nu echt alles blijven? Ja,
0: richt je woord tot uitgevers van Nederland.
2: Ja, als mensen geïnteresseerd zijn, ik hoor het graag. Ik wil nog een uitgever, dan moet dat proces nu eigenlijk een beetje gaan starten.
1: Ja. Wauw, wat een ongelofelijk verhaal, Daan. Dank je wel dat je dat met ons wilde delen. We kijken echt heel erg uit naar het boek dat gaat verschijnen waarschijnlijk. We lezen je verhaal met alle liefde en ik wens je nog een heel fijn leven.
2: Ja, dank je wel. Jullie ook. Fijne avond
3: op. Daan van Rijn. Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
4: Dit is Feels Part 2 van Somjeu. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Somjeu optreden.

0: NPO Radio 2 met No Doubt. We zitten in de KWF Wensweek. En zo dadelijk. Nou, nog leuk muziek. Onder andere van Genesis en Dewey Bob.
1: Ja, zeker. Maar deze week vervullen we op NPO Radio 2 wensen van luisteraars die op wat voor manier dan ook te maken hebben met kanker. En nu is het zo dat we niet alle wensen kunnen laten uitkomen. We doen wel echt ons uiterste best om zoveel mogelijk wensen in vervulling te laten gaan. En de drijvende krachten daarachter zijn onder andere Jill en Ilja van onze wensenredactie.
0: Yo!
1: Ja, en die werken echt day and night om dit voor elkaar te krijgen, Jeroen.
0: In de aanloop van deze week, na deze week, kunnen jullie een beetje omschrijven hoe jullie dag er dan uitziet, Ilja?
2: Wij krijgen heel veel wensen binnen, inderdaad. We hebben mooie oproepen en dan stroomt het binnen. En dan gaan we aan de slag. We hebben een beetje categorietjes waar we in onderverdelen. En ja, dan ga je gewoon bouwen. Dan ga je kijken wat er te realiseren is.
1: Ja. Wat is dan de grootste uitdaging op zo'n moment?
2: Nou, vanaf welke kant je het benadert. Ik had eigenlijk dit jaar vooral dat ik dacht van... hebben wij ook overlegd, hè? Je gaat niet al mensen bellen. Ja, we zagen uw wens en we gaan kijken of Danny Vera kan. Oh, wat jammer, Danny Vera
1: kan niet. Nee.
2: Dus ja. we benaderen het nu vaak vanaf de andere kant.
1: Oké. Okay.
2: En er is dus ook heel vaak gebeurd dat een mens al helemaal in kan en kruik was en dan belde je die mensen die zeiden, we zijn op vakantie.
0: Oh, ja, dat kan natuurlijk ook, ja.
2: Jeetje, dat kan ook.
0: En Jillepil, wat zijn de ik noem je al de Jillepil.
2: Ja, jij mag mijn Jillepil noemen, zeker.
0: En Ilja noemen we eigenlijk de KPT toet de KPI, hè, want je bent de grote baas van deze hele organisatie voor wat betreft de wensen. Dus wat zijn de grootste uitdagingen voor jullie?
3: Nou, ik denk dat het hem ook erin zit wat we überhaupt binnenkrijgen. We krijgen natuurlijk ontzettend veel binnen. En ga daar maar eens uit kiezen. En dat is eigenlijk de grootste uitdaging. Je wil eigenlijk iedereen blij maken natuurlijk. En iedereen zijn wens uit laten komen. Maar ja, we hebben gewoon maar 1 week, of eigenlijk 5 dagen om dit te doen.
1: Ja.
3: Dus we proberen echt zoveel mogelijk wensen te behandelen. Maar ja, dat gaat gewoon jammer genoeg niet. We kunnen in principe een heel jaar met wensen vullen.
1: Dan ga ik het toch vragen. Ja. Misschien mag ik het helemaal niet vragen. Maar kunnen mensen nog wel wensen insturen? Als
3: het kan zeker, ja. Het kan zeker. En het zit het hem ook...
1: Ik kijk me wel aan ze van, Tim, wat doe je?
3: Hou je mond.
1: Hou je mond.
3: Ik moet nu zeggen, ja, het kan. Ja. Natuurlijk kan dat. Ja. En dat zit hem ook in dat we heel veel dubbelingen natuurlijk binnenkrijgen. Dus heel veel mensen die een beetje dezelfde soort wensen hebben. En we proberen daar in ieder geval 1 mooie uit te pikken. Maar dat betekent ook dat we nog plek hebben voor ander soort mensen. Dus zeker.
1: Goed, we gaan het allemaal in de gaten houden. Er gaat nog heel veel gebeuren. Vanochtend was er ook een heel bijzonder moment bij Bart Arends in de show. Een wens van Marlies voor haar man Robin. Robin heeft slokdarmkanker. Hij is geopereerd. En heeft 2 maanden geleden helaas slecht nieuws gekregen. Er zijn uitzaaiingen gevonden en hij vertelde, voordat hij enorm verrast werd, hoe hij daarmee omgaat.
4: Dag voor dag, stapje voor stapje. En ik heb het volste vertrouwen dat het goed komt.
1: Ja.
4: En ik heb vorige week mijn laatste chemo en bestralingen gehad. En het is nu afwachten. Ja. En ik merk dat het minder wordt.
1: Ja.
4: Het werkt nog weken tot maanden door.
1: En, wat fijn.
4: Ja, het gaat gewoon de goede kant op, daar ben ik van overtuigd.
1: Ja, nou gelukkig. Je bent niet iemand die makkelijk zijn emoties uit, volgens Marlies. Maar er is 1 plaat waar jij het sinds de operatie niet droog bij houdt. Je zegt al, oh jee, je voelt al iets aankomen.
4: Danny Vera.
1: Danny Vera inderdaad, ja, het nummer Rollercoaster vind je fantastisch, hè. Je hebt voor je een schermpje staan. Zowel Marlies als jij, jullie zitten op een ander plekje in deze studio, kunnen naar dat schermpje kijken. En als je nu naar de radio zit te luisteren, is het goed om te zeggen dat je dit ook kunt volgen. Check dan de site nporadio2.nl. Klik daar op het video camera buttentje en dan kun je even meekijken. En in de NPO Luister app kun je dat exact zo doen. Jullie kijken dus naar het schermpje. Let op.
5: Hey Robin, via jouw lieve Marlies kreeg ik te horen hoeveel rollercoaster voor jou betekent. Ik kan hier natuurlijk heel lang over praten en dat soort dingen. Maar ik denk dat het best is dat ik een stukje speciaal voor jou speel.

0: Benny van mij verloren.
1: Danny Vera, Rollercoaster. Die zit naar je te kijken, Robin. Wat ik zo bijzonder vind, en dat heb ik eigenlijk nog nooit zo direct gezien, is dat het nummer gaat over de pieken en dalen. En ik zie je ook echt gewoon door het liedje heen, zie ik je er ook doorheen gaan. Dus op het enige moment zie ik je echt lachen. Heb je echt zoiets van, wat gebeurt mij hier? En je kijkt je vrouw aan, zo, wauw, wat mooi. En het andere moment haalt hij een uithaal uit en zie ik je ook echt, je tranen schieten er in je ogen. Dit liedje is echt letterlijk de rollercoaster van jouw leven in dit geval.
2: Ja, ja, klopt.
1: Ja.
3: Prachtig fragment van vanmorgen. En morgen weer een mooi wens bij Bart Agens in de show. The Robert Gray Band, Right Next Door.

0: trouwens toch wel even mijn complimenten maken aan jou, Tim. Hoe jij eigenlijk direct daar op het podium... op virtuoze, zeer overtuigende wijze hebt aangekondigd voor het publiek.
1: Maar dat is toch niet anders. Het is zo'n goede band. Hoe ze live ook klinken, die zang. Ja, ik vind het echt waanzinnig.
0: Ja, die Marcel is echt genie. Ja, absoluut. Wereldse muziek. En over wereldse muziek gesproken. Wij hebben een bepaald genre geselecteerd voor het laatste uur van deze dag.
1: De laatste half uur inderdaad, om aan te vragen gewoon met NPO Luister hebben. Omdat we met een feest er eigenlijk uit willen knallen, iedere dag.
0: Ja.
1: En toen dachten we, allerlei thema's kun je eraan koppelen natuurlijk. En ik had zoiets van, hoe gaaf zou het zijn als we gewoon een half uur power ballads kunnen gaan draaien?
0: Power ballads, dat zijn een beetje dit soort dingen. Michael Bolton. En je had ook Europe, die van The Final Countdown, die hadden ook een hele mooie ballad gemaakt. Dus in die hoek zoeken we het, wel duidelijk uit.
1: Dus je shirt opentrekken, in een plas met water vallen... en dan je boshaar laten wapperen en wat die meer zijn. Dat is eigenlijk, dat zijn de powerballets, toch?
0: Dat zijn de powerballets. hoe kunnen we het ook weer aan elkaar doorgeven? Dat is heel erg goed om te vertellen.
1: Ja, precies. Gewoon via de NPO Luister-app moeilijker kan ik het niet maken, eigenlijk.
0: Nee, simpel als dat. En dan hoor je ze straks

0: Door de jaren heen ben ik onder veel sterren geweest. En ook veel kan ik tot een van mijn goede vrienden rekenen. Hier, let op hoe goed en correct hij mijn naam hier uitspreekt.
1: This is Phil Collins here, wishing you a good morning with Jeroen van Hinkel.
2: Van Hinkel, Jeroen van Hinkel.
0: Hinkel.
2: Hinkel, Hinkel.
0: Ja, zo'n goede vrienden zijn we. Phil Collins hoorde je daar. En Jesus, he knows me. Power Ballad zijn we nog op zoek. Voor het volgende uur, laatste half uur, gaan we die voor je doen.
2: En we hebben een mystery movie waarbij je fijne prijzen kunt winnen. En ster van vandaag is Morad.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Wat het gaat worden, je hoort het straks. Maar een feestpakket is te winnen hier bij NPO Radio 2.
0: Met allerlei leuke goodies. En de radio draait de muziek van Rufus.

vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ster. Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
8: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
9: Sloopmelk.
8: Mona?
9: Ja, ook sloopmelk.
8: Milner?
9: Sloopmelk.
8: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
9: Sloopmelk.
10: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5.

0: NPO Radio 2 Wensweek voor KBF.
1: Officiële tijd 23:10, NPO Radio 2. We zitten vanuit Doorn met onze KWF Wensweek, waar natuurlijk vandaag van alles gebeurd is. Onder andere heb jij virtuose wijze direct aangekondigd, kan niet anders zeggen. En ik heb vanmiddag DJ-les gegeven aan
2: een aantal. Hoe was dat?
1: Dat was ook erg leuk.
2: Ja.
1: Ja, want er waren zeer geïnteresseerde mannen en een vrouw.
2: Ja, gelukkig.
1: Dus ja, echt alle seksen waren vertegenwoordigd wat dat betreft. Dus allemaal mannen en een vrouw. En die waren zeer geïnteresseerd in hoe het eraan toe gaat, zeg maar, achter de schermen. Ik heb ze uitgelegd hoe je dan met een jingeltje twee platen aan elkaar zet.
2: Ja. Ja, dat is, maar ging het ook goed? Hebben we nieuw talent ontdekt, zeg maar? Ja, ja, ja. Ruimte op Radio 2 voor nieuw talent?
1: Nou, er waren een paar hele goeie. Ja. Die hebben gezegd, daar loopt Suzanne, dat is onze baas. En er waren twee slechte. En heb ik gezegd, je moet even naar Hilversum rijden, Bergweg. Daar zit een radiostation. En, ja, je moet toch, hè, wat dat betreft, selecteren.
2: Dat is waar.
1: Ja, en zo direct gaan we wat doen, namelijk de Mystery Movie.
2: Zeker, Mystery Movie, gaan we een scène naspelen uit een hele bekende film. We hebben het wel een klein beetje naar onze eigen hand gezet. En vandaag doen we dat met Morad!
1: Ja, Morad in de house.
2: Welke film gaat het worden? Jij moet het raden. En als je het raadt, dan wint je mooie prijzen.
1: Mooie prijzen.
2: Moet er nog eens één prijs bekend samenstellen, maar dat komt goed.

0: Brokje interactie op de radio, waar je aan mee kan doen. Door goed te luisteren nu op dit moment naar wat wij hier allemaal aan je gaan laten horen in de Mystery Movie.
1: Yo. Zal ik je uitleggen? We spelen een scène na uit een beroemde film, maar wel met een kleine twist. En aan jou te raden welke film wij bedoelen. En we hebben een geweldig feestpakket samen weten te stellen. Met een stuiterbal en een potlood.
0: Een stuiterbal.
1: We zijn echt druk bezig geweest om iets samen te stellen.
2: Ja, die komt wel, die stuiterbal. Die heb ik nog nooit gezien.
1: Nee.
2: Leuk.
1: Net ontworpen. Net bedacht.
2: Oké, de stuiterbal stuit jouw kant op.
1: Exact. Lekker. Want we gaan dit spel spelen met Moran!
0: Ja!
2: Yes!
0: Zijn we klaar voor, ladies and people?
2: Start the music, lights, camera, action.
0: Zal ik eventjes beginnen? Goed, daar komt hij. Let goed op.
1: Ja.
0: In een sterrenstelsel, heel ver hier vandaan, heeft een rebel het aan de stok met een belangrijke man van de keizerlijke orde.
3: Je bent verslagen. Verzetten heeft geen zin.
1: Heel goed, ja.
4: Mijn rechterhand afgehakt! Idioot, gek!
3: Je kunt niet ontsnappen. Dwing me niet om je te vernietigen, maat. Tim, je beseft nog niet hoe belangrijk je bent. Je bent nog maar net je krachten aan het ontdekken. Sluit je bij mij aan. Als we onze krachten bundelen, dan kunnen we een einde maken aan dit vernietigende conflict en de orde in het universum herstellen.
4: Ik zal me nooit bij jou aansluiten.
2: Als je... Fight, camera, action.
0: Zal ik eventjes beginnen? Goed, daar komt hij. Let goed op.
1: Ja.
0: In een sterrenstelsel, heel ver hier vandaan, heeft een rebel het aan de stok met een belangrijke man van de keizerlijke orde.
3: Je bent verslagen. Verzetten heeft geen zin.
1: Heel goed, ja.
4: Mijn rechterhand afgehakt! Idioot, gek!
3: Je kunt niet ontsnappen. Dwing me niet om je te vernietigen, maat. Tim, je beseft nog niet hoe belangrijk je bent. Je bent nog maar net je krachten aan het ontdekken. Sluit je bij mij aan. Als we onze krachten bundelen, dan kunnen we een einde maken aan dit vernietigende conflict en de orde in het universum herstellen.
4: Ik zal me nooit bij jou aansluiten.
3: Als jij toch eens wist hoe krachtig de duistere kant is.

0: niet om je te vernietigen, maat. Tim, je beseft nog niet hoe belangrijk je bent. Je bent nog maar net je krachten aan het ontdekken. Sluit je bij mij aan. Als we onze krachten bundelen, dan kunnen we een einde maken aan dit vernietigende conflict en de orde in het universum herstellen.
1: Ik zal me nooit bij jou aansluiten.
0: Als jij toch eens wist hoe krachtig de duistere kant is. Ze hebben je nooit verteld wat er met je vader is gebeurd.
1: Ik weet al genoeg. Ze zeggen dat jij hem hebt vermoord.
0: Nee! Je hebt een keuze.
1: Oh?
0: Is het A of is het B? A, ik ben je vader. Of B, ik ben je achterneef.
1: Nee, dat is niet waar. Dat is onmogelijk. Dit is geen Morad's fucking most wanted. Ik kan geen keuze maken, Morad.
0: Je moet een keuze maken. Is het A of is het B? Je weet diep van binnen dat het waar is.
1: Nee.
0: De uitslag is binnen. Wordt het A of wordt het B? Huh? Het is...
1: Hey.
0: A, Tim.
1: Wat?
0: Ik ben je vader.
2: Ja. Oh. Hey, zullen we de telefoon gewoon meteen live aannemen?
1: Ja,
2: kunnen we misschien...
1: Dat kan überhaupt.
2: Ik weet niet of dat kan. Ik zit er even naar een optie te kijken. Maar
0: wat was het moment zeg maar, in de tekst dat mensen dit hadden kunnen weten? duistere kant, zeg maar.
2: Verschillende momenten waren duidelijk.
0: Het zwaardgevecht.
2: Het zwaardgevecht was een giveaway.
1: Ja.
2: Wat dat betreft was daar een mogelijkheid.
1: Ja, iemand bellen volgens mij.
2: 0800-1122. Je kan dus naar ons bellen. Kom je hier direct bij ons in de uitzending. 0800-1122.
1: Volgens mij werkt het hier niet in Doorn.
2: Oh nee, dat
1: nee. Moeten we
2: je kan 0800-1122 niet bellen.
1: Nee.
2: Want Doorn is niet aangesloten op het telefoonnet.
1: Het is hier helemaal afgesloten. Dus okay. We gaan eerst even luisteren naar een zeer bijzondere Imperial Mars Star Wars versie.
2: Ja, want die heeft ook te maken met natuurlijk... Ja, met wie? Hallo?
3: Met Erik Blom.
2: Nog één keer?
3: Erik Blom.
0: Oh, Erik.
2: Erik. Goedenavond, Erik. Kun je ons vertellen over de scène uit welke film die kwam die wij naspeelden zojuist?
3: Komt uit de film Star Wars.
2: Uit de Star Wars. Ja. Gefeliciteerd, inderdaad. Ja. Dus de stuiterbal komt jouw kant uit. Je wilde nog iets vertellen? Ja?
3: Ja, is het deel 1 of deel 2?
2: Het is deel 1.
3: Ja. Deel 1, hè? Ja, Return of the Jedi.
2: Dus, wat vond jij de beste, Star Wars?
3: Oeh, dat is een goede vraag.
2: Ja.
3: Eigenlijk toen ze in 2000 met het vervolg kwamen.
2: Ja.
3: Dat vond ik eigenlijk best wel gaaf.
2: Oké.
3: Dat het eruit zag.
0: En Star Wars of Star Trek, als je zou moeten kiezen?
1: Nee, ja. Je moet altijd kiezen, hè?
2: Ja. Je moet altijd kiezen bij Morad.
0: Is het A, Star Trek of B, Star Wars, als je moest kiezen?
3: Ja. Nee, Star Wars en dan toen ze terugkwamen in 2000 met die beelden waren veel beter.
0: Klopt. Ja, toen hebben ze digitaal hebben ze dat allemaal.
2: Nou, hartelijk goed. Van harte gefeliciteerd. De stuiterballen komen zo snel mogelijk jouw kant uit. En dat is goed om te weten. Want dat is een leuke prijs die je kan ontvangen. Die komt dus, wat ik al zei, heel snel naar je toe. Misschien kun je vast bij de brievenbus gaan zitten. En daar klaar zitten. Dat is misschien een beetje overdreven. Maar
1: het is een stuiterbal.
2: Voor een stuiterbal.
0: Ja. De hele dag mee. Brievenbus.
2: Pak je brood ernaast en zo. Dus, ja. Nou, en over die film gesproken. Star Wars.
1: Tada.
2: Daar gaat hij. Lekker. Even naspelen. Pak je lightsaber maar thuis. En doe even mee met dit.

0: terwijl je luistert naar bluff en gekke power ballads.
1: Ik kan het niet meer aan, ik wil het horen. Een half uur lang alleen maar power ballads op de radio. Ik heb er zo op verheugd, Jeroen.
0: Het is een heel goed idee om dat te gaan doen. Er komen ontzettend veel leuke berichten binnen.
1: Zeker.
0: Ik zie hier berichten van Linda. Monique, die heeft een idee voor, inderdaad, die we straks kunnen uitgaan kiezen. Bonnie Tyler is wel...
1: Total Eclipse of the Heart, ja zeker. Maar alle power ballads zijn van harte welkom. Stuur ze vooral in via de NPO Luisterapp. En als je denkt, wat is een power ballad? Nou, dit is echt een schoolvoorbeeld wat mij betreft. The Tubes, Don't Wanna Wait Anymore, op 2. We

0: besloten, Jeroen, net besloten om mijn dochter Amanda te noemen.
1: Oh ja?
0: Ja, ik heb geen dochter, maar...
1: moet er even verwekt worden.
0: Dat moet even geregeld worden, maar dan zou ik er Amanda noemen. Wat een fantastische platen zit van Boston.
1: Ongelooflijk, en dat gitaargeluid. Ja. Ik heb ooit zo'n kastje besteld... waarmee je gitaar het geluid kon geven van Boston.
0: Oh, wat goed.
1: Zo'n Tom Scholz guitar apparaatje.
0: Ja.
1: En ja, het was jammer, ik kon niet gitaar spelen, maar... vond wel als je er zo op...
0: Ik vond het gewoon echt als, als Boston. Ja, hij heeft er heel erg lang aan gewerkt, aan dat geluid. En hij heeft, ik weet niet hoeveel jaren in de studio gezeten... om dit voor elkaar te krijgen. Ja. En het is echt... More Than A Feeling is de grote hit van Boston. Maar deze Amanda, die moest gewoon echt gedraaid worden... in de Power Ballad Request.
1: Hallo Monique, goedenavond.
2: Hi Jeroen en Tim.
1: Hey, hallo. Ja, jij komt eigenlijk niet met één verzoek, maar met twee
0: verzoeken.
2: Ja, de eerste schoot me te binnen en op een gegeven moment dacht ik ineens van... hey, deze heb ik ook al heel lang niet op de radio gehoord. Dat vind ik eigenlijk ook wel een hele mooie powerballet.
0: Ja, maar wacht heel even, dus je moet gaan Morat! Waar is Morat als je hem nodig hebt?
1: Want ja, jij moet gekozen worden.
0: Moet gekozen worden.
1: Dan moeten we Morat even opkomen draven natuurlijk. Ja. Maar om welke liedjes gaat het? Welke twee heb je op het oog?
2: Nou, de eerste was Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart.
1: Yes.
2: En daarna Robin Beck met First Love.
1: Ja, je zegt daarna, maar we kunnen er maar eentje draaien.
0: Ja.
1: Dus ja. Ja, je moet kiezen. Je
2: moet Morat kiezen of moet ik kiezen?
1: Jij mag kiezen.
2: Nou, Totally Clipped of the Heart hoor je hem vaker. Volgens mij staat hij ook in de top 2000.
1: Zeker.
2: Dus dan ga ik toch voor Robin.
1: Voor Robin,
0: goed. Ja. Ik krijg ook een keer dorst in een soort van...
1: Ja,
0: een frisdrankje.
1: Het hoorde bij zo'n reclame, weet je dat toch?
2: Ja.
1: Inderdaad, dorstig worden we van de first time. Ik wens je een hele fijne avond. Dank je voor het luisteren.
2: Graag gedaan.
1: Robin Beck op NPO Radio 2.

0: Robin Beck. En je hoort inderdaad voor de very first time een van de powerballers die we vanavond speciaal voor jou draaien.
1: Mieke, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Mieke, wat was je aan het doen als ik vraag mag? Of heb je daar niks mee te maken? Dan gaan we gewoon door.
2: Ik zat lekker onderuit op de bank naar jullie te luisteren.
1: Ja, en je dacht, ja. Powerballers, ik ken er nog wel eentje.
2: Ja, zeker.
1: Ik ben heel benieuwd.
2: Nou, de eerste waar ik aan dacht was Chicago en You're the Inspiration.
0: Oh, dat is heel erg mooi.
1: Ja, dat vinden we beide erg prettig. Dankjewel, Mieke.
2: Oké, alsjeblieft.
0: Je kan weer onderuit op de bank gaan zitten. Dus, start lekker onderuit en laat je meenemen door de fluweelzachte klanken van Chicago.

0: En vanuit onze lokale studio kijken wij naar buiten, naar de nacht. Die bijna begint.
1: Ja, en het probleem is, het huisje, daar zat ik net aan te denken. We konden het net al bij het daglicht niet vinden, tweede keer. Dus als je straks twee schreeuwende DJ's door een bos hoort, met een bijl en een waanzin in hun ogen, dan weet je, dan zijn wij het.
0: Zoekende naar het huisje waar we de nacht door kunnen brengen.
1: We hebben nog een power ballad voor je. Dit is Hard en Alone op 2.

0: DJ. We hebben net vers downgeloaded foto van een fotomodel.
1: Oh, weet je nog toen we die foto's moesten downloaden? Blootfoto's op het internet. En dat duurde.
0: En dat duurde.
1: En toen ging de deur van de kamer open en daar stond je moeder. En moest alles snel weer weggeklikt worden. Maar dat duurde ook altijd heel lang, dus je werd sowieso altijd betrapt.
0: Dat zijn de verhalen achter de muziek. Wat zich zo achter de schermen afspeelt. En wat er zo besproken wordt als de microfoons dicht zijn. Maar ik gooi er toch even lekker ook op de zender.
1: Zeker.
0: Laatste is voor Aerosmith. I don't wanna miss a thing. Dankjewel voor het luisteren naar Tim en Van Inkel.
1: Tot morgen.
0: See you later. See ya. Don't wanna be ya.

0: jaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Wie was er aan de beurt?
5: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
4: Hit it! Voor die 2.

0: Speel bewust 18+.
1: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
4: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Het is middernacht, het begin van dinsdag 1 september. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief en zijn samenwerking met Mitterrand was moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon. Plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand gesticht is en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Edouard Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui, het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Het is 2:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu dan toch mogelijk. Dan nog het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.